0: graden en de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij 10 doden vielen. Intussen is er mindere internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien woedt er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed in New York. Hij werd 94 jaar. En oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan, waarbij tientallen doden vielen. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0. En dat is mede dankzij Kylian Mbappé, die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen en toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. En beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: have we got news for you.
1: You better.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Op die plek is water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om plekken als een theater, kerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag opnieuw veel zon. Het blijft droog en er staat weinig wind. En het wordt 27 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio M.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Je weet niet wat je mist. Van Samantha Steendijk.
2: Je weet niet wat je mist. Je moet steeds weten hoe het ook kan zijn.
0: De Nationale Nieuwe.
1: Bij Radio M Utrecht.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. Bijna 40% komt moeilijk rond en dat was 2 jaar geleden 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om klappen op te vangen, zoals een scheiding of een ziekte. In Den Hoorn in Zuid-Holland heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. De brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is de brand onder controle en er kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Vanwege de hitte opent Amsterdam vandaag zogenoemde koelteplekken. Mensen kunnen daar gratis naartoe voor verkoeling. Er is water, er zijn zitplaatsen en mensen kunnen naar de wc. Het gaat om locaties als buurtcentra, kerken en bibliotheken. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. En beide punten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer droog bij een graad of 16. Overdag is er opnieuw veel zon, er staat weinig wind en het wordt 27 tot 32 graden. En de komende dagen wordt het nog heter.
2: De zomer vier je bij ons.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: de meiden. We zongen door Sailor. Allemaal weer een vrolijk plaatje. 1975 komt dit. Was het goed bouwjaar volgens mij? 75 of niet?
1: Nou, het jaar ervoor was net beter.
0: Het productiejaar was nog daarvoor of niet?
1: Ja, ik ben van 74. Ja.
0: Oké. Okay. Margreet, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Rob.
0: En iedereen die nu luistert al, je bent er vroeg bij. Het is 6:06. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Met weer diverse onderwerpen en een nieuwe dag breekt aan. Wat een verrassing, hè, vanmorgen toen we hier naartoe kwamen.
1: Het regende.
0: Het regende.
1: Ja.
0: Niet heel veel trouwens, vond ik.
1: Nee, maar het was wel echt, want de eerste dacht ik, komt er iets uit een boom? Maar het was echt. Ja. Het was echt een beetje regen. En het viel me op dat ik zeker niet alleen onderweg was. Dus ik heb het gevoel dat een heleboel mensen dachten, ik ga vandaag heel vroeg weg.
0: Oh, die zijn vroeger gestart met de werkdag.
1: Ja.
0: Hij was daar altijd vroeg natuurlijk, dus ik heb er nooit zo erg in, moet je zeggen. Maar het is nu wel licht natuurlijk. Langzaam maar zeker wordt het weer een hele mooie en warme dag ook volgens
1: zeker,
0: mij.
1: Zeker, zeker. En vandaag nog zo warm dat ik denk dat we het aan kunnen. En vanaf morgen krijgen we een code oranje.
0: Oké. Okay.
1: Dan wordt het echt warm.
0: En wat doe je eraan?
1: Niks.
0: Laat me over je heen komen.
1: Maar Gita zei iets goeds. Loom zijn.
0: Lom. Mooi woord is dat trouwens.
1: Loom.
0: Ja. Nou, loom ontwaken met Utrecht is wakker en fijne muziek. De Beatles zo meteen op Opladi. Oplada, maar eerst Jennifer Page uit de jaren 90.

0: Oh, en vrolijkheid op de radio vinden we altijd fijn. Dit is Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Met opladi, oplada van de Beatles achter ons gelaten. Jij zegt een tv-serie?
1: Zeker, zeker. Hè? Eind jaren 80, begin jaren 90 was er een hele populaire tv-serie, Life Goes On.
0: Oh.
1: Met een jongen met het syndroom van Down erin en zijn gezin, een Amerikaanse serie. En ja, volgens mij was dat heel populair. En deze tune, dit was de opening ook. Ja.
0: Nou, ik ben die even kwijt dan. We zeggen, dat staat echt niet op mijn netvlies. Heel apart. Ik weet wel dat het nummer van de Marmalade was. Dat wil zeggen, eigenlijk was het van de Beatles die schreven dit nummer. Maar de Marmalade heeft het toen opgenomen. En toen was het succesvol voor die Britse groep. En toen dachten de Beatles, ja, weet je, we zijn niet gek. Het is ons nummer, dus wij nemen het ook op. Dus vandaar.
1: Ah, heel blij is het.
0: Ik kwam maar zo weer terug met hun eigen nummer. Maar niet dat tv-serie kan ik me niet herinneren.
1: Ik ga zo die tune even laten zien. Want misschien herken je het wel dan.
0: Ja, misschien wel. En wie erin speelde dan en zo. Ja. Zeg me even niks, moet je zeggen. Maar goed, ik ben nooit te oud om te
1: misschien
0: leren.
1: Misschien was het wel een hele erge EO-serie of zo waar ik naar keek. Ik weet
0: dat kan
1: niet.
0: Ook, ja. Ik kijk ook naar Huis op de Prairie trouwens.
1: Nee, zeker. Ja, er was ook niet veel anders,
0: dat werd,
1: hè?
0: Dat werd, nou, precies. Dat werd uitgezonden door de EO.
1: Door de EO,
0: ja. En niet dat dat erg is, helemaal niet. Want die hadden ook wel heel veel van dat soort series.
1: En die maken ook nu nog prachtige dingen trouwens. Hè?
0: Ja. Sowieso, dat is waar. Maar ja, er was inderdaad weinig op televisie eigenlijk.
1: Ja, en dit, het kleine huis op de prairie, was toen al slow TV.
0: Ja, inderdaad. Ja. Hoeveel kinderen had dat gezin? 27 volgens mij?
1: Veel. Ja, heel veel.
0: Dat was, op de een of andere manier, er is geen enkel verhaal van bijgebleven van die tv-serie.
1: Nee, maar alleen dat langzaam was, weet ik gewoon nog.
0: Weet je waar ik ook een hekel aan had? Aan de Oneedin Line op dinsdagavond. Want dat kregen mijn ouders altijd. En als dat begon, ik denk 8 uur of 8:30, dan moest ik naar bed. Dus dat is mijn trauma, zeg maar.

0: Vertellen. Er is al tijden met verschillende busvervoerders bij ons in de regio gedoe. Met vooral te weinig personeel. Ja. Ook in het oosten van onze regio waar gereden wordt door Keoli. En die hebben een oplossing. Die gaan nieuwe buschauffeurs voor ons aantrekken.
1: Oh, kijk eens.
0: Ja, en Danny komt straks uitleggen hoe ze dat gaan doen. Maar wij dachten met onze Facebookvraag. Ja. Je hebt gewoon ook heel veel buschauffeurs en andere beroepen nodig. Dus denk jij wel eens na over omscholing? Dacht jij wel eens na over omscholing? Ga je iets anders doen?
1: Ik wilde eigenlijk altijd graag bij de radio. En dat begon ergens op mijn 12e te kriebelen. En op mijn 16e ging ik bij de Piraat, bij de lokale omroep, zeg maar. En de ziekenomroep ook nog. En ik wilde bij de radio, dat ben ik gaan doen. En nee... Ja, nee, niet. Maar ik heb er nooit aan gedacht om iets heel anders te doen. Oh wel, ik moet je zeggen, als ik dan dit stop, dan denk ik van, ik zou wel in een broodjezaak willen werken. Omdat ik dat heel gezellig vind.
0: Ja, vind ik ook gezellig. Maar weet je, dit werk is mijn omscholing.
1: Nee.
0: Ja.
1: Meent het.
0: Zeker wel.
1: Ja, vertel.
0: Ja, ik wilde diplomaat worden. Ik heb na mijn studie bij een ministerie gewerkt. En bij een internationale bank.
1: Ja.
0: En ik was op mijn 26e doodongelukkig.
1: Ja.
0: En toen dacht ik, maar dit kan het niet zijn.
1: Mm.
0: En toen ben ik een jaar gaan reizen. En toen dacht ik, ik moet iets doen waar ik wel gelukkig van word.
1: En toen kwam je spontaan met de radio, volgens mij, of niet?
0: Ik heb heel even bij een bedrijfje gewerkt dat documentaires maakte. En toen kwam ik inderdaad vrij spontaan, toevallig, bij 3FM terecht.
1: Tja.
0: Dus, en daar werd ik wel gelukkig.
1: Ja.
0: Dus dit is mijn omscholing.
1: Goed zeg.
0: Ja.
1: En je bent ook de overstap op een gegeven moment gemaakt naar televisie.
0: Ook naar televisie, inderdaad. Ja, en heel eerlijk gezegd, het lijkt ook gewoon best op elkaar. Hè. Het zijn allebei verhalen en bij de een heb je er nog beeld bij. Dus het is eigenlijk best wel hetzelfde.
1: Er heeft ooit een collega van mij gezegd, René, die woont in Leusden. Die zei, televisie is radio met plaatjes.
0: Ja, dat is het ook. En helemaal de talkshows van tegenwoordig, hè. Een talkshow kun je ook gewoon op je oren zetten. Hè? Kun je ook gaan wandelen.
1: Ja,
0: want daar hoef je helemaal niet bij te kijken.
1: Ja. Zoals podcast, ook heel populair natuurlijk. Ja. Dit is onze live podcast, zeg ik.
0: Zeker.
1: Radio, je hoort sommigen wel zeggen. Van, ja, radio, dat heeft geen toekomst. Nou, dan maken we vanaf nu live podcasts. Nou, dit is de live podcast. Utrecht is wakker. Heerlijk.
0: Ja, en welke is er nou om 6 uur live?
1: Dat bedoel ik, ja. Goed, over Utrecht is wakker gesproken. We hebben wel heel veel gekletst nu. Maar we zijn weer ons een beetje op de hoogte aan het stellen wat we vroeger deden en waar we zin in hadden. Omscholen dus.
0: Ja, we willen graag weten, zou jij bereid zijn je om te laten scholen? Bijvoorbeeld tot buschauffeur? Laat het ons weten op de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
1: Oh, en ik heb de app ook open, dus je kunt ook via de RTV Utrecht app je reactie sturen. Neem het ook mee. We praten daar graag met je over door.

0: dat is een lighthouse. En love grows where my rosemary goes. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Hebben we het al gehad over de kranten? Nee, maar dat is een beetje traditie. En een beetje de vast ritme van dit programma. Om daar ook alvast even naar te kijken. Heb je een ochtendkrant, dan zit je zelf al waarschijnlijk met je neus op voorpagina 1 dus uiteraard. Of op pagina 2, 3 van je eigen krant. Maar we hebben er hier 5 liggen. Dus laten we even kijken naar waar de kranten mee openen. Volgens mij veel kranten, of misschien ook wel allemaal. Ik heb er hier 2, je hebt er een paar daar liggen. Met Starmer, hè?
1: Zeker.
0: Keir Starmer, de premier van Groot-Brittannië, van Engeland. Zeg maar voor het gemak. Hoe hij de kiezers en Labour verloor. De 5 cruciale momenten van de Britse premier Keir Starmer. Die worden op rij gezet door NRC. De 5e overigens op rij die voortijdig vertrekt. Is de kop van NRC. Maar ook AD die komt daarmee. En dat was premier nummer 6 in slechts 11 jaar tijd. Dus niet zo stabiel dus.
1: Nee, dat gaat heel snel. En ook inderdaad, Trouw zegt het ook. En die zegt, Labour wil een premier die zichzelf wat meer op de borst slaat.
0: Mm-hmm.
1: Dus een wat meer aanwezige premier willen ze nu.
0: Ja. We gaan meemaken. Hij blijft wel aan totdat er een opvolger is. Maar eigenlijk vertrekt hij nu, hè?
1: Ja. En volgens mij gaat het best snel, hoor.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja. Ach, wel een zielige foto, vind ik dit dan. Want ja, zielig is misschien ook overdreven. Ik zei het al, nummer 6 was hij in slechts 11 jaar tijd als premier. Maar Keir Starmer omhelst hier op deze foto zijn echtgenote Victoria. Nadat hij bekend had gemaakt dat hij vertrekt als prime minister. Dat is ook wel weer zielig natuurlijk.
1: Ja, of zij is gewoon heel blij dat hij ermee stopt.
0: Oh ja, meer tijd voor haar.
1: Ja, of het beltje er gewoon bij neergooit. Het is mooi geweest.
0: Of zij doet andere dingen, dan kan hij mooi het huishouden doen. Ja, nee, ik snap het, ja. Goed, ander nieuws wat je op de voorpagina's tegenkomt?
1: Ja, Trouw die heeft wel iets opvallends. Die zegt, kinderen uit kwetsbare gezinnen die beginnen al meteen met een slechtere gezondheid. Mm-hmm. Als ze 6 jaar zijn, dan hebben ze per jaar al €7.000 meer kosten aan medische zorg, meer fysiotherapie, meer logopedie, meer tandartskosten, meer huishartsenbezoek en meer ziekenhuiszorg.
0: Zo.
1: Dus kwetsbare gezinnen, dat heeft meteen zijn weerslag ook op die kinderen.
0: Ja. Dat is niet goed.
1: Wat een achterstand dan ook, hè?
0: Ja, ja dat denk ik aan, ja. En hou je dat ooit weer in? Dat is een grote vraag. Ja. Cardiologen schrappen overbodige handelingen. Komt ook het Algemeen Dagblad nog eventjes. Als groot nieuws. Betere hulp voor een groeiend aantal patiënten staat er ook nog bij. Cardiologen die nadat ze jarenlang die handeling hebben verricht, die stoppen ermee. Minder vaste controles, administratie, diagnoses en standaardtesten zijn voor hen het medicijn tegen overbelasting van de zorg die er is. En overbevraagde artsen. Ofwel ook daar is nog altijd het tekort natuurlijk. De druk die erop loopt en blijft oplopen. En dit is dan het enige dat kan.
1: Ja.
0: De enige noodgreep die gedaan kan worden. Je schrapt wat je zou moeten doen eigenlijk. Ja. Je kunt niet meer dan dit. En anders word je ook zelf ziek. En is die zorg er ook bij. Heb je nog iets?
1: Ja, ik heb de Telegraaf hier.
0: Oh.
1: Die zet op de voorpagina dat de tropenroosters van de basisscholen die leveren kopzorgen op bij ouders.
0: Mm-hmm.
1: Want 1 op de 3 lagere scholen die gooit deze week het rooster op de schop. Vanwege de warmte. Dus ja. Tropenrooster, dan zijn de kinderen meestal vanaf de lunch zijn ze vrij. Maar alle ouders zijn dan vrij.
0: Natuurlijk, dat is een groot probleem eigenlijk dan.
1: Het is te warm in die scholen, die kinderen moeten naar huis. Maar ja, ouders die worstelen er ook mee, want die moeten nog werken in die hitte. En die hebben dus ook de kinderen.
0: Wat zou jij doen als je hebt een aantal kinderen, maar ja. Stel dat ze allemaal op de basisschool zitten, ze hebben allemaal vanmiddag, morgen hebben ze vrij, tropen. En jij moet werken, hoe doe je dat dan?
1: Nou, een beetje zoals we dat in coronatijd hebben gedaan, denk ik. Dus mijn partner en ik om en om.
0: Ja.
1: Dus de ene dag de een, de andere dag de ander.
0: Ja, hoe zouden ze dat hier vinden dan? Ja,
1: wij hebben een hele open werkgever daarin. Dus als ik bij wijze van spreken ook een tropenrooster draai, dus vroeg zou beginnen, wat ik nu toevallig moet doen, dan kan ik vroeg weg.
0: Ja.
1: Maar dat kan ook in andere functies in onze organisatie.
0: Daar zijn we wel slim in.
1: Daar zijn we goed in. Ja. Maar het is inderdaad wel lastig. Het is hartstikke logisch dat die scholen dicht gaan. Want heel veel basisscholen zijn gewoon niet voorbereid op deze hitte. Die klima's kunnen dat helemaal niet aan. Mm-hmm. Maar ja, hoe doe je dat met je werk?
0: Precies. Ja. Grote vraag. Ja. Ook een onderwerp om over door te praten, maar dat doen we nu niet meer. Maar het staat wel in de Telegraaf vandaag ook, hè?
1: Ja.
0: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Nu met muziek van de London Beat.

0: London Beat. En I've been thinking about you. Het is al 6:02. Robert-Jan Boy is bij ons binnengekomen. Dat is mooi. Horen we zo meteen wat jij gaat doen voor morgen. Even een kort alvast weerberichtje voor vandaag. En Griet van Spannenburg spreken we uitgebreid over het weer om 6:50. In dit uur van Utrecht is wakker. En de komende uren natuurlijk ook steeds. Tijdens de eerste ochtendhelft drijven in Midden-Nederland wolkenvelden over. En daarna wordt het zonnig. Even geduld alstublieft. Bij weinig wind warmt het wel fors op. Met vanmiddag een maximumtemperatuur van rond de... wat denk jij, Margreet? 28, 29, 30, 31 graden. Doe eens een gok.
1: Nee, 30 gaan we pas morgen over. 29.
0: 29. En Robert-Jan, wat denk jij dat het gaat worden vandaag maximaal in Midden-Nederland?
2: Ja, ik denk een graad of 30.
0: Ah, nou, jullie zitten er natuurlijk heel dichtbij. 29, ja. 29. We houden het op 29. Dat zegt Grieta ook. Dus dat zou het maximum zijn. Dus, nou ja. We gaan meemaken. Nog even een verkeersmededeling voor mensen die op de A2 rijden van Den Bosch naar Utrecht. Het is langzaam aan en af en toe misschien een beetje stilstaan. In elk geval heb je 10 minuten extra reistijd nodig. Gemeten tussen Waardenburg en Culemborg door de ANBB. Robert-Jan, wat ga je doen vanmorgen voor ons?
3: Ik ga naar Harmelen toe, naar de kersen.
0: Oh. Ja, is het alweer oogsttijd? Ik ben er een beetje uit eigenlijk.
3: Ja, nou, als je door de provincie rijdt, zie je her en der die stalletjes staan.
0: Ja, ja, en, dat is waar. Ja.
3: Met de kersenverkoop te maken. Dit begint eind mei, meen ik zo'n beetje. En je gaat door tot augustus.
0: Dus we zitten midden in de oogsttijd eigenlijk.
3: Midden de kersen, ja, in de kersenoogst inderdaad. En we gaan kijken in Harmelen bij een kersenteler. Nou ja, over de kers is altijd van alles te vertellen. Er zijn nieuwe rassen. Ik noem bijvoorbeeld de Sweet Ariana. Of lekker. De Papillon.
0: Ken je dat maar vergeten of niet? Want jij zegt lekker, maar jij weet
1: maar
0: het ook
1: ik hou wel
0: niet.
1: Heel erg van die kraampjes.
0: Ja, dat is leuk ook. Hè?
1: Nou, ik vind en de kersen veel lekkerder.
0: Ja, precies.
1: Dan bij een willekeurige supermarkt.
0: Oh ja?
1: Ja. Ja, okay. Ja toch?
3: Ja, dat is
0: vers van de boom.
1: Ja, en ze zijn veel dikker. In de supermarkt zijn het altijd van die dunnetjes.
0: Ja, dat is wel waar.
3: Natuurlijk. Ik weet niet, ze hadden altijd uit Nederland komen ook.
1: Nee, heel veel uit Griekenland.
3: Dus je ziet natuurlijk bij heel veel groenten dat ze een hele reis hebben afgelegd.
0: Ja, maar we gaan nu voor de Utrechtse kers.
3: Ja, nou ja, goed, in ieder geval. Maar we gaan het daarover hebben. En ook over de plukkers kunnen ook zomaar te sprake komen. Want ja, ga maar eens in deze temperaturen plukken.
0: Ja, opeens word je plukker, denk
3: dat
0: ik.
3: Dat lijkt me nogal een temperatuurtje vrijdag.
0: Dat is waar.
3: 6-37 graden. Ja. De warmste dag van de week. Ja. Morgen gaat code oranje natuurlijk in.
0: Wat doen die telers dan ter bescherming van de mensen die het moeten plukken?
3: Geen idee.
0: Zullen we iets met parasols gaan doen of zo?
1: Ja, of gewoon 's ochtends heel vroeg en 's avonds heel laat.
3: Dat zou ook kunnen. En het kan trouwens ook zo zijn dat alle kersenbomen onder een soort zeil staan. Om het af te dekken tegen ongedierte en zo, dat soort zaken. Ja. Goed, dat zijn een van de vele vragen die wij natuurlijk eventjes gaan stellen. Mm-hmm. En natuurlijk, hoe hangen ze erbij?
0: Ja, precies.
3: Dat is een belangrijke
0: vraag. Waarom zijn ze zo dik? Ik bedoel, dat vindt Margreet leuk natuurlijk, de dikke kersen.
3: En als je ook kijkt naar de toekomst van de kers, hoe lang blijft die pit er nog in eigenlijk? Want waarom zit eigenlijk een pit in een kers, weet je wel? Je hebt ook pitloze druiven.
1: Ja, koop jij nog druiven met pitten, Robert?
3: We gaan dit gesprek over luisteraars.
0: Ja. Nee, maar je hebt een punt, wat je zegt, jullie beiden trouwens. Want inderdaad, wie koopt dat nou? Pitloze druiven, natuurlijk ja, heerlijk ja. En waarom zit er nog wel een pit in een kers? En een blaan zit ook geen pit.
1: Geen pit, maar die heeft er ook nooit in gezeten. Even terug naar de biologie. En een banaan zit nooit een pit.
0: Appel wel, en klokhuis natuurlijk, en peren ook. Dus een kersen zou ook eigenlijk helemaal geen pit moeten zitten.
3: Het is niet dat ik zo'n ernstig zaak zomaar in de groep gooi. Maar in ieder geval, we zullen het eventjes meenemen.
0: Oké, en er zijn wel meer kritische vragen die jij gaat stellen in Harmelen bij deze kersenteler.
3: Ries Oosterom, die
0: kijk
3: weet
0: aan. Okay.
3: Alles van.
0: We horen je straks na 7:00.
4: Deze week elke dag kans op kaarten voor de fietsboot.
5: Doe mee met onze spelletjes en win.
4: Utrecht is wakker met Bob van

0: Nick en Thomas. Ja, dat is altijd even wennen. Nick en Thomas. En dit was Nick en Simon natuurlijk. Ja. En het was Thomas Agda en Paul de Munnik. Van Agda de Munnik natuurlijk. Ja, dan wordt het een beetje lastig op deze manier. Het was een leuk plaatje, want beide hadden een uitstapje. Die Nick en Thomas. En Thomas ik bedoel, Nick en Simon. En Paul en
1: Thomas.
0: Thomas. Ja, het wordt veel te moeilijk voor mij. Zeg, eventjes voor dit. Ja, Double Dutch Bus is eigenlijk wat anders natuurlijk. Maar we gaan het even over de bus hebben. Want omscholen van het een naar het ander, bijvoorbeeld. Opeens weet je het. Je wordt buschauffeur.
1: Je wordt buschauffeur.
0: En dat is het idee van Keoli?
1: Ja, Keoli die heeft een nieuwe manier gevonden om buschauffeurs te trekken.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld uit het buitenland. Collega Danny komt er straks van alles over vertellen.
0: Kwart over zeven, hè?
1: Kwart over zeven. Ja. Maar zo kwamen wij ook op de Facebook-vraag van... ja. Zou jij daarover nadenken om bijvoorbeeld de laatste jaren van je carrière... je om te laten scholen en buschauffeur te worden?
0: Mm-hmm.
1: Nou, daar komen best wel al wat reacties op.
0: Leuk vinden we dat om te horen en te lezen. En nou, bij deze.
1: Ja, nou, Michel die schrijft bijvoorbeeld... Oh jongens, ik moet mijn bril erbij opzetten. Goedemorgen.
0: Schrijft hij dat of niet?
1: Nee, dat zeg ik. Ik dacht, ik kan het wel lezen, maar het lukte niet. Maar ik heb een bril. Ja. Goedemorgen. Na mijn werk als vrachtwagenchauffeur over 3 jaar, dan is die klaar. Ja. Dan wil ik wel oudere patiënten naar of van huis rijden. En dan bijvoorbeeld naar het ziekenhuis of naar een huisartsenpraktijk.
0: Oh, wat aardig.
1: Zijn vrouw werkt in zo'n huisartsenpraktijk. En die ziet mensen soms echt zo lang op zo'n taxi rijden. Taxi wachten.
0: Ja.
1: Dus hij zegt, dat zou ik eigenlijk wel willen doen. Dat is ook een vorm van buschauffeur zijn.
0: Ja, het is even anders natuurlijk. Maar je kunt al, kijk, hij heeft natuurlijk al zijn papieren. Dus hij kan al wel, hij bestuurt de vrachtwagen. Michel van den Aardweg is dat. Ja. En Michel, die zou dat dan wel, die gaat dan... Ook blijft hij sturen natuurlijk, maar hij gaat meer in de zorg eigenlijk. Mensen helpen.
1: Ja, en dat zijn natuurlijk dan van die oudere busjes. Zoals je ook het leerlingenvervoer hebt.
0: Ja, dat is wel goed. Ja.
1: Nou, dat is sowieso. Een van mijn kinderen gaat met het leerlingenvervoer naar school. En haar chauffeur is al gepensioneerd.
0: Oh, zo?
1: Ja, John is dat. En die rijdt 4 dagen in de week, terwijl die niets meer hoeft te werken. Maar hij vindt het gewoon leuk. Rijdt hij die kinderen naar school toe. En die haalt daar vreselijk veel voldoening uit. En die kinderen dragen hem op handen. Dus dat is echt wel een idee ook om, zeg maar, na je pensionering nog te doen.
0: Ja.
1: En zo zeggen wel meer mensen, nou, ik zou me misschien wel willen omscholen. Maar Arjen Langhorst die zegt, ja, ik wil wel buschauffeur worden. Mijn papieren zijn zelfs geldig. Alleen, ja, dit zijn jaarcontracten. En ik heb een vaste baan.
0: Ja, dat is ook wel inderdaad. Als je een vast contract hebt, dus een vaste baan hebt... Dan heb je allerlei voordelen natuurlijk. Een soort bescherming ook. Maar als je dan een jaarcontract aangaat, kunnen ze ook zeggen over een jaar... Nou, ik stop ermee.
1: Nou zijn er natuurlijk sowieso wel... Als ik in mijn omgeving kijk, ken ik sowieso al 1, 2, 3... Drie mannen,
0: die
1: gewoon met banen. Nee, die wilden als kind buschauffeur worden.
0: Ja, ga ze eens even bellen. Want,
1: Het is tegenwoordig volgens mij een hartstikke leuke boterham in te verdienen.
0: Mm. Dat weet ik niet, maar Danny weet er misschien iets meer over. Omdat we er straks over doorpraten. Want dat zou wel de oplossing zijn voor de min of meer een deel van de problematiek. Hè, dat er te weinig chauffeurs zijn op de bussen in Midden-Nederland. Dus reacties zijn welkom. Kom er maar mee. Facebook Radio M Utrecht. Of anders die RTV Utrecht app. Kijken we er ook nog even aan zometeen. Over zometeen gesproken. Zometeen is er alle ruimte voor Grita Spallenburg. Even check, double check. Grita, hallo.
2: Ja, present.
0: Ja,
2: ben
0: goed
2: er.
0: Zo. Oké, nou, luisteren we samen nog even naar Lamberry. 1, 2, 3. Zijn we zo bij je, Grita?
2: Tot zo.
0: Tot zo. 1, 2,

0: Hoe simpel kan het leven zijn? Back to the 60s met Len Barry en 1, 2, 3. Die moest er nog even bij, over de tree gesproken. De bomen, die zijn misschien een beetje nat geworden vanmorgen. Guido Spannenburg, want we hadden een klein beetje Margeet en ik toen we hier naartoe kwamen. Margeet op de fiets, ik met de auto. Ik moest in mijn ruitenwisserzaal. Ik denk, er zit er een mug op. Nee, het spetterde een klein beetje, heel licht. Maar de bomen zijn misschien ook wel nat geworden van die ochtendregen.
1: Klein beetje, ja, het is soms in zo'n hete periode dat af en toe bij ons of in het nabije buitenland toch wat dingen zich ontwikkelen die je eigenlijk bijna niet voorziet. Gistermiddag kwam het wel wat duidelijker in zicht. Omdat boven Wales begon er veel bewolking te ontstaan. Gistermiddag in een paar buien. En vannacht boven de omgeving Londen. Nou ja, die buien zijn naar ons getrokken. Afnemend. Maar daar hebben we wel vrij veel wolkenvelden van. En inderdaad, er is wat heel licht gespetter gevallen. Het komend uur ook nog wel. Maar het zijn vooral de wolkenvelden die de show even stelen. En die eigenlijk nu misschien wel relatief welkom zijn.
0: Oké, maar geen regen van betekenis, zeg maar, de komende
1: uren. Nee, je ziet dat er een buiengebied vanuit Zuidoost-Engeland gaat meer richting Zeeuws-Vlaanderen en de westkust van België. Mm-hmm. Dus daar is ook wel lokaal wat onweer te horen. Ik denk zo, omdat nu juist de zon geleidelijk aan hoger komt te staan, dat zo'n buienwolk ook steeds meer inzakt. Maar we krijgen daar nog wel de wolkenvelden van.
0: Ja.
1: En eens even kijken hoe lang dat duurt. Ik denk zo tot halverwege de ochtend, omdat de zon ook een deel daarvan weg gaat branden. En als het tegen zit, is het pas na lunchtijd dat de zon er echt goed doorheen komt.
0: Oké. Ik zat nog eventjes in het Verenigd Koninkrijk, niet met Starmer, want die staat op de voorpagina's van de kranten, die gaat ermee stoppen, de prime minister. Maar meer het weer. Ik zag gisteren, las ik iets over Londen bijvoorbeeld, met temperaturen van een dikke 30 graden.
1: Ja,
0: dus het is wel heel erg warm daar in Groot-Brittannië dan.
1: Ja, het is zeker warm. Het is niet alleen warm in Frankrijk, Spanje en de bekende regio's. Maar ook in Engeland. Eigenlijk denk ik wel dat ze een beetje vrezen van, oh, dat gaat toch niet vorig jaar achterna. Want ze hebben vorig jaar natuurlijk voor Engeland hele droge en hele hete zomer gehad.
0: Ja.
1: En gisteren zag je inderdaad in de wijde omgeving van Londen 28 tot 30 graden. En in zuidelijk Wales temperaturen lokaal boven de 32 graden. En ze gaan nog een stuk hoger uitkomen, want de Franse hitte die begint daar ook te schampen.
0: Ja, en Frankrijk, Parijs ook dik 30 graden, 4, 35 graden of zo in de stad?
1: Ja, 35 graden in de stad. En ten zuiden van Parijs eigenlijk een hele grote zone, zeg maar, van Parijs tot aan Bordeaux. Nou, dat is nogal een afstand.
0: Ja.
1: Zag je op grote schaal gisteren 38 tot 41, lokaal 42 graden.
0: Ja.
1: En ja, als dat dan één dag is, dan is dat nog te doen. Maar ja, vandaag en morgen komen daar ook nog bij. Dus daar zijn allerlei maatregelen van kracht. Er zijn een aantal scholen, die zijn gewoon een paar dagen dicht. Voor de eindexamenklassen zijn ze druk bezig om airco's te regelen, weet je wel. Dus best wel in rep en roer als je daar de kranten doorspit.
0: Ja. Maar terug naar Midden-Nederland. Het aanhoudende zomerse weer de komende dagen. Vandaag dus 28, 29?
1: Ja, 29 graden heb ik nog uitstaan. Dus eerst die wolkenvelden die de zonnestraling voor de ochtend wat temperen. We zijn nu begonnen met 16, 17 graden. En vanmiddag dan, en dan wordt het vrij zonnig. Met alleen wat sluierwolken denk ik dat nog overblijven. En weinig wind. Wordt het dan een graad of 29. En dat is alweer warmer dan gisteren. Toen hadden we een frisse 26,7 in de beeld.
0: Mm. En de avond gisteravond, het was in ene frisser, moet ik je zeggen.
1: Ja, het was...
0: Margeet ook, merkte dat ook,
2: zeker,
0: hè?
2: Zeker. Nou, ik vond het heel lekker.
1: Het was echt super lekker, zeker omdat je ook weet van wat er nog aankomt. Ik heb overal in de buurt mensen hun huizen zien doorluchten, zeg maar.
0: Ja.
1: Alle ramen en alle deuren volgens mij stonden overal open. En het koelde gewoon echt lekker af. En sowieso waren de verschillen tussen Noord en Zuid in Nederland al groot. Hè? Bedoel, de Noordkust had amper 20 graden gisteren. En het zuiden van Limburg zat tegen de 30 graden aan door die noordoostenwind.
0: Mm.
1: En die heeft het goed afgekoeld. Maar vandaag en morgen is het best wel windstil. Dus dat afkoelen wordt ook wat lastiger.
0: Ja. Ik heb nog steeds de deuren openstaan. Ik moet gauw naar huis zometeen. Alles staat tegenover vonken open. Niemand
1: wat
0: thuis.
1: Wat is je adres?
0: Grieta, dankjewel voor dit. Laten we nog even verder voor uitblikken in het volgende uur. En dan hebben we het over de weersverwachting voor de komende dagen. Eigenlijk heb je het al een klein beetje gezegd. Blijf warm en het wordt nog warmer. Dankjewel, tot zometeen weer. Hè. Utrecht is wakker. Wij gaan richting 7 uur. Het volgende uur Utrecht is wakker zetten we dan in de stijgers. Met nieuws, weer, verkeer en leuke muziek. Dit is Joemie.

0: de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
1: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
2: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
4: Radio M Utrecht. Doral Negens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig.
5: De jongeren zijn ook juist vaak degene die huren. Ze zijn juist vaak degene met wisselende inkomsten. En ook vaak degene met een laag inkomen. Dus je ziet dat juist bij hen zich ook heel veel concentreert.
4: Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen. Zoals bij een scheiding of ziekte. In Montreal, in Canada, zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Het zijn een politieagent, een burger en een verdachte. 2 anderen raakten gewond. Het gebeurde in een wijk van Montreal met veel Joodse winkels en restaurants. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Op die plekken is water, en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theater, kerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer alle tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. Hij maakte daar zijn 17e en 18e doelpunt, zag commentator Suze van Kleef.
6: Almada doet een overstapje, gunt die bal aan zijn aanvoerder, aan Lionel Messi, die vanaf rand 16 feilloos inschiet tegendraad met dat magische linkerbeen.
4: Argentinië won van Oostenrijk met 2-0. Frankrijk-Irak werd 3-0. En Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer, opnieuw veel zon vandaag. Het warmt snel op. Vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. En vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Radio M Utrecht. 7:03. Marjolein Heijen, ook bij ons in de studio, bij Margreet en bij mij. Marjolein, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: Voor het nieuws uit Midden-Nederland en zometeen het eerste lange bulletin om 7:30. Wat hebben we in het nieuws?
8: De politie die is nog altijd met spoed op zoek naar een man die vorige week 2 vrouwen ernstig heeft mishandeld in Utrecht. Zij werden van hun fiets getrokken en hij legde een nekklem bij ze aan, zoals de politie het noemt. Beelden van die verdachten zijn verspreid. Ook bij ons gaat het over geld. Meer mensen hebben moeite om rond te komen. Volgens de Utrechtse budgetvoorlichter Nibud zitten vooral jongvolwassenen regelmatig krap bij kas door uitgaven voor vervoer, boodschappen en de kinderen. En een grote buffer hebben ze vaak niet. Het wordt warm, extreem warm, ook bij ons. Code oranje geldt vanaf morgen. En we kunnen flinke uitschieters krijgen tot wel 36 graden. En vooral in de steden, hè, Amersfoort en Utrecht, kan het nog warmer aanvoelen.
7: Ja, zeker voor het gevoel is het al, als het 30 graden is officieel gemeten, dan kan het nog wel 4, 35 graden voor je gevoel zijn.
8: Zeker, ja, dus dat is wel pittig. En ik heb het ook nog over alerte inwoners van Bunschoten, want die zagen verdacht gedrag. En daar vertel ik ook zo meer over.
7: Om 7:30, het volgende langere nieuwsbulletin. Marjolein, tot zometeen. Verkeersinformatie, de A27. Ja, daar kun je niet gebruik van maken. Vanaf knooppunt Gorinchem richting knooppunt Everdingen. De weg is dicht vanwege wegwerkzaamheden. Maar daarvoor, dus eigenlijk al in Noord-Brabant, ga je in de file van Nieuwedijk tot aan Noordeloos, dus tot aan het knooppunt. Daar doe je een kwartier langer over. Vanaf daar, als je naar Utrecht wilt, kun je het beste omrijden dan. En dat kan ook niet anders. Over de A15, als je daar zit. Dat is richting knooppunt Deil. En dan de A2 op naar boven, dus richting het noorden, richting Utrecht. Kwartier extra reistijd dus tussen Nieuwedijk en Noordeloos op de A27 in de richting van Utrecht.
9: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
10: Komend weekend, Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kersenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kersenfestival.nl. En komen hè?
11: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
12: De zomer

0: laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
2: Radio 1 Utrecht.
3: Ik heb het niet vaak om 6 minuten over 7, maar ineens heb ik zo'n zin in kersen.
4: Jo.
3: Jij ook, Margreet, of
4: ja,
3: niet?
4: Ja, altijd wel, maar zeker zo eind juni als de lekkerste kersen er zijn.
3: En die beginnen te komen. Wordt al bijna eind juni, zeg je, of juli, wat zei je?
4: Juni.
3: Nou? Juni, ja, dat is waar. Ja. Het is vandaag al de 23e.
4: Ja.
3: Robert-Jan Boy, die weet alles over kersen te vertellen, zometeen of te bevragen bij de kersenteler in Harmelen. Goedemorgen, Robert-Jan.
5: Ja, op weg naar Oostrom inderdaad, want de stalligers staan weer langs de weg inderdaad. En ze worden volop geplukt, de kersen. Maar ja, hoe zit het met de rijpheid, met dit warme weer? Dat is natuurlijk een significante vraag. En hoe zijn de plukkers eraan toe straks, wanneer ze in de hitte bezig zijn? En natuurlijk, hoe hangen de kersen erbij? Dat zijn toch belangrijke vragen. En we hadden het net al even over de pit in de kers. Eens even kijken in hoeverre die nog ter sprake gaat komen als het gaat om de toekomstige kers.
3: Precies.
5: Weet het niet. Ontwikkelingen genoeg. Terwijl ik hier door het centrum van de Harmelen rijd, een paar straten afgesloten. Dus ik moet eventjes op gegist bestek verder gaan.
3: Nou, we gaan je horen na 8:30, want ik neem aan dat je dan je plekje en je stekje hebt gevonden voor de kersen, al dan niet met pit. Tot zometeen, Robert-Jan. Wij hebben het zometeen over de bus. Ja, dat is al een heet hangijzer geworden, ook voor de provincie Utrecht, maar zeker ook voor de beide busmaatschappijen. Meerdere zijn er trouwens, maar twee busmaatschappijen die toch wel de problemen hebben met chauffeurs bijvoorbeeld. Bij Keoli hebben ze een oplossing.
4: Ze denken daar een oplossing te hebben, want ze gaan mensen uit het buitenland halen.
3: Kijk, je hoort er zo meteen meer over. Danny die staat hier zo meteen in de studio. Die schuift aan, dat wil ik zeggen. Maar eerst lekker nog even muziek. No.

Alvaro Soler. En ja, de zon is er ook bij ons in Midden-Nederland. Het is een klein beetje moeilijk, maar uiteindelijk gaat hij erdoor komen. En de temperatuur gaat zo'n richting 29 graden. Dit is Radio M Utrecht. Utrecht is wakker. Goed dat je bij ons bent. We gaan het hebben over, en daar horen we al maanden over, de problemen met het buschauffeur, busvervoer moet ik zeggen, in de provincie Utrecht.

0: ook. En dus hebben ze bedacht, we zetten Belgische chauffeurs in Nederland. Mm-hmm. Dat allemaal om de tekorten die de komende weken verwacht worden aan te pakken.
1: En de Belgische chauffeur heeft daar tijd voor om hier bij ons te komen rijden?
0: Ja? Ja, die heeft daar tijd voor. Want in België doen ze heel veel vervoer van scholieren, Keoli. Nou, net als in Nederland hebben de scholieren in België gewoon vrij de komende weken. En dus hebben de chauffeurs de tijd om iets anders te doen. En dus wellicht wel in Nederland rondrijden.
1: Ja, want als je te weinig mensen hebt, dan wordt het een lastige zomer ook, denk ik.
0: Dan wordt het een hele lastige zomer. En dat is ook wel een beetje de verwachting dat het een lastige zomer is. Want veel Nederlandse chauffeurs die gaan de komende weken op vakantie. Net als iedereen, daar hebben ze ook gewoon recht op. Dus moesten ze bij Keoli wel iets bedenken om die vakanties op te vangen. Nou, dat hebben ze dus nu gedaan door met hun Belgische collega's samen te werken. Mm. In België hebben ze op hun vacaturesite een vacature uitgeschreven. Geheel in het Vlaams-Nederlands staat daar, er wordt een bijzondere opportuniteit aangeboden. Ja, en daar kunnen Belgische chauffeurs op reageren.
1: En dat doen ze? Krijgen ze ook extra betaald, vraag ik mij af?
0: Nee, dat niet. Er wordt wel huisvesting verzorgd.
1: Ja, dat is ook een punt natuurlijk.
0: Dat wordt allemaal wel geregeld. Ze slapen in Amersfoort, in hotels, is mij uitgelegd. En België is natuurlijk om de hoek, dus ze kunnen ook gewoon terug naar huis. En Keoli prijst het ook gewoon aan als een bijzondere kans, een leuk uitje.
1: Het is maar net hoe je het verpakt.
0: Ja, precies. Ja.
1: Ja, maar goed, aan de andere kant, ik kijk er niet negatief naar. Het is leuk, je rijdt een keer in een andere omgeving. En mensen hebben wel hun papieren natuurlijk al om op de bus te rijden. Precies. Ze hoeven niet meer hun opleiding te doen, want dat moet natuurlijk.
0: Klopt, nee, ze krijgen wel een week een training. Dus begin juli is dat. Dan krijgen ze een training om de bussen te leren kennen die hier rijden. Die zijn weer net wat anders dan in België blijkbaar. En hoe het openbaar vervoer hier precies werkt. Ja, daarna kunnen ze los. Routes hoeven ze niet uit hun hoofd te leren kennen, want dat zit allemaal in het navigatiesysteem. Je wordt van halte naar halte gestuurd. En we hebben hier geen taalbarrière. Dat helpt natuurlijk ook al.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Dat is best wel slim. Ja. Maar mag dit allemaal? Kan dit allemaal? Dat bedoel ik met Europees gezien? Of volgens de wetten en zo?
0: Ja, dat kan allemaal. En dat zie je ook eigenlijk best wel veel gebeuren in het huidige busvervoer in Utrecht. We hebben het er al vaak over gehad, die personeelstekorten busvervoer. Er zijn veel chauffeurs tekorten. En dus zie je al wel heel veel buitenlandse chauffeurs hier rondrijden in de regio. Er zijn uitzendbureaus die zijn daar gespecialiseerd in om dat te regelen. Ik weet dat er uit heel veel Europese landen inmiddels chauffeurs rondrijden in onze provincie. En overigens ook uit landen van buiten Europa. India bijvoorbeeld. Maar ja, dat een vervoersbedrijf nu collega's uit een ander land haalt, dat heb ik nog niet gezien in ieder geval.
1: Nee. Maar je noemt ook wel een voordeel dat de Belgische chauffeur gewoon Nederlands spreekt.
0: Ja, precies. Ja. En dat is een klacht die best wel wat reizigers momenteel hebben. Van ja, ik spreek die buschauffeur aan, maar hij verstaat me helemaal niet. En bij de Belgen zou je dat probleem waarschijnlijk niet hebben. Dus dat is weer een voordeel.
1: Nee. Zullen er ook moppen gemaakt worden met de chauffeur samen? De chauffeur,
0: ja.
1: Dat je in de bus stapt en zegt tegen de chauffeur, ben je nog een leuke Belgische mop of zo?
0: Ja, ik weet niet hoe een gevoel voor humor is van die chauffeurs.
1: Oh, ik denk het wel.
0: Ik hoop het.
1: Ik heb al voor Belgische radiostations gewerkt, hoor. Hele superleuke mensen allemaal, die echt wel misschien wel meer humor hadden en hebben dan dat ik had.
0: Alle Belgische mensen die ik ken, dat zijn hele leuke mensen. Dus
1: nou,
0: ik ga ervan uit.
1: Margreet, Belgische...
2: Ja, hele leuke en zacht en lief. Ja, leuk. Maar wat ik me afvraag, Danny. Ik heb even opgezocht. Alle Belgische kinderen gaan op 1 september weer naar school. Dan moeten al die chauffeurs als een dolle weer terug naar België.
0: Precies.
1: Dus het is een oplossing die van korte duur is feitelijk.
0: Ja, maar het voordeel is wel dat de Nederlandse chauffeurs dan ook weer terug zijn. Er zijn nog steeds tientallen mensen te weinig, hoor. Dus ze zijn continu aan het werven. Dat lukt ze moeizaam. Die grote problemen die we nu ook zien, die komen ook gewoon nu die personeelstekorten, omdat ze te weinig mensen hebben.
1: Mm-hmm.
0: Maar ja, de Nederlandse chauffeurs die gaan zelf de komende week natuurlijk ook met vakantie.
1: Ja, dat zei je al.
0: Ze zijn in september, als het goed is weer terug. Dus dat is een beetje het opvangen van het probleem, deze inzet.
1: Maar van dit probleem, denk ik, want er zijn veel meer problemen bij het busvervoer in Nederland ook. Hè.
0: Ja.
1: Dit lost dus niet alle problemen op?
0: Nee, zeker niet. Nee, daarvoor moeten ze echt veel meer mensen gaan werven. Die moeten ze overal vandaan halen. Royale arbeidsvoorwaarden aanbieden. Buschauffeurs moeten verleid worden om op die bus te komen stappen. Maar ik weet ook dat er voorbeelden zijn van mensen die zeggen, ja, met de huidige werkdruk en het openbaar vervoer ga ik wel op de vrachtwagen zitten of iets dergelijks.
1: Ja.
0: Die voorbeelden zijn er. Ja. Dus het kost die busbedrijven echt ontzettend veel moeite om goede mensen aan zich te werven. Nog los van dat het financieel gewoon

0: ja, voor die busbedrijven, de marges zijn flinterdun. Dus de buschauffeurs kunnen niet opeens tonnen per jaar gaan verdienen. Want dat geld is er niet.
1: Nee.
0: En als je ergens anders, ja, bij vrachtwagenchauffeurs zijn ook tekorten. En ja, overal waar je achter zit, zijn tekorten. Ja, het is heel lastig.
1: Goed, hoe schat jij de kans in dat dit allemaal gaat lukken voor deze zomer? Want ja, binnen Nederland krijgt over een aantal weken vakantie. De Belgen ook, dus ik kan me voorstellen, een inkoppertje, dit gaat lukken.
0: Nou, dat durf ik niet te zeggen. Met de huidige, we zitten inmiddels sinds december in de huidige buschaos.
1: Ja, dat is waar. Ja.
0: En bij Keoli gaat het overigens beter. Keoli rijdt in het oosten en westen van de provincie. Daar gaat het wel wat beter dan rond de stad Utrecht met het bedrijf Transdev. Maar ik durf echt geen garanties meer te geven dat het allemaal wordt opgelost en goed gaat.
1: Nee, nee. Gelukkig ben jij ook niet verantwoordelijk daarvoor. Maar
0: gelukkig niet.
1: Jij zit wel heel erg in deze materie, dus vandaar.
0: Ja, ik weet het niet.
1: Nee. Dankjewel voor dit verhaal. We hebben het erover gesproken op de radio natuurlijk, zoals we dat wel vaker doen. Het is ook nog allemaal na te lezen, dit hele verhaal. Zoals jij het al uit de doek hebt gedaan. Je artikel op rtvutrecht.nl en natuurlijk via onze RTV Utrecht app. Den, dankjewel voor het toelichten.
0: Ja, graag gedaan.
1: Danny van Zeggelaar.
2: Utrecht is wakker.

0: van de Bee Gees uit het jaar 1997. En dankzij Radio M Utrecht ben je natuurlijk nooit alleen. Zometeen het nieuws uit de regio. Marjolein, wat hebben we in het nieuwsbulletin van half?
1: Steeds meer mensen die moeten elk dubbeltje omdraaien. En verdachte zaken, 's nachts in Bunschoten. Ook daar vertel ik zo meer over.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
3: ANWB en gaan.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches on the look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Ja ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Nu bij Dirk, Nescafé IJskoffie. 89 cent, dat is een ijskoude aanbieding.
11: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
12: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: Het is 19:30. Je luistert naar Radio M Utrecht. Het is tijd voor het nieuws uit de regio door Marjolein. En Marjolein, je begint met een opsporingsbericht.
1: Ja, want de politie is met spoed op zoek naar een verdachte man. Hij heeft vorige week twee vrouwen ernstig mishandeld in Utrecht. Ze werden in de stad van hun fiets getrokken en de man legde hen in een nekklem, zoals de politie het noemt. Deze ernstige vergrijpen gebeurden in de nacht van donderdag op vrijdag aan de Potgieterstraat en de Leidse Veer. Vrijdag werden ook al beelden verspreid van de verdachte en die staan uiteraard ook op onze app en website. Steeds meer mensen kunnen moeilijk rondkomen. Volgens een berekening van budgetvoorlichter Nibud in Utrecht hebben vooral jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar er moeite mee. Ze hebben vaak nog een wisselend inkomen en huren nog. Er zijn ook meer zorgen over geld vergeleken met een paar jaar geleden. Een kwart is bang rekeningen niet te kunnen betalen. Uitgaven voor kinderen, vervoer en boodschappen zijn flink hoger. En veel mensen hebben weinig buffer om een klap op te vangen. In het centrum van Utrecht zijn gisteravond meerdere woningen ontruimd vanwege een gaslek. De brandweer en netbeheerder Stedin die melden een lek in de ABC-straat. Omwonenden roken een gaslucht. Uit voorzorg moesten meerdere mensen hun huizen uit. Ze konden wel thuis slapen. Rond 11 uur was het probleem opgelost. Zorgen bij inwoners van Bunschoten vanwege verdachte mensen met gele hesjes. Die liepen in de nacht van zondag op maandag in de Almarenstraat met iPads. Bewoners die vertrouwden het niet en belden de politie. Nou, het bleek allemaal te gaan om ecologen die onderzoek deden naar de vleermuis. Veldwerkers die gingen met echometers op pad om het gedrag van de vleermuis 's nachts dus te observeren. En het wordt de komende dagen extreem warm. Vanaf morgen geldt code oranje, omdat de temperaturen volgens het KNMI kunnen oplopen tot wel 36 graden. En dit kan gezondheidsrisico's opleveren, zeker voor ouderen en kwetsbare mensen. En in stedelijk gebied, zoals Amersfoort en Utrecht, kan het zelfs nog warmer aanvoelen. Houd daar dus rekening mee. Meteen maar door naar het weer van nu. Het is nu nog bewolkt, maar dat duurt niet zo lang. Het wordt vandaag zonnig, weinig wind staat er en het wordt zo'n 29 graden.
0: Oké, nog net geen 30, maar het voelt misschien ook wel weer warmer aan waar je het net al over hebt. Hè?
1: Ja, zeker. Ja. Ligt er ook een beetje aan waar je woont inderdaad.
0: Zeker.
1: Met veel asfalt en steen om je heen, dan kan het erg warm zijn.
0: Ja, absoluut. Hey, dankjewel voor het nieuws en alvast een deel van het weerbericht wat Grieta Spallenburg zo meteen nog uitgebreid gaat toelichten. Dus Marjolein, tot zo weer.
1: Ja, tot zo.
0: Voor het nieuws uit de regio. En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ofwel het nieuws van de weg. Dat begint op de A1, Apeldoorn in Amsterdam. Voor het Huizen Hoevelaken 5 minuten extra reistijd. En bijna aannemelijk is het toch wel dat de A27... die dicht is van knooppunt Gorkum tot aan knooppunt Everdingen. Daardoor ga je omrijden en die weg, de A2, is druk. Van Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Deil en knooppunt Everdingen. Zo'n 10 minuten extra reistijd. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht.
4: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
13: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
14: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12... tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
15: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
16: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
17: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
18: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
19: Deze week elke dag kans op kaarten voor de fietsboot.
20: Doe mee met onze spelletjes en win.
21: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: natuurlijk hou je van goede muziek. En dan zit je bij Radio M Utrecht. Nou, gebakken zich bij Sweet Soul Music. Ook heerlijk van Arthur Conley. 7:30, dit is Radio M Utrecht. Utrecht is wakker. Als de stalletjes in deze tijd weer langs de weg staan, dan weet je eigenlijk wel genoeg. Kersen. Het seizoen is inmiddels eigenlijk wel in volle gang, maar of het een lang seizoen gaat worden, je zou zeggen dat kersen met dit hete weer rijpen als een tierenlier. Verslaggever Robert-Jan Boy, die is mijn kersenteler. Kersenteler Oosterom in Harmelen. Dan is meteen mijn vraag aan jou, hoe hangen ze erbij? Of hoe liggen ze erbij, de kersen, Robert-Jan Boy?
1: Ja, we staan op het punt om dat te gaan bekijken, Bob. De spanning stijgt wel een beetje ten top, moet ik zeggen. Want je komt hier aanrijden, Harmelen, grens, Haarzuilen volgens mij. Het kasteel moet in de buurt zijn, schat ik zo'n beetje in. Te midden van de landerijen. Dan zie je hier al je ziet al rijen fruitbomen staan. Kersenbomen.
2: Inderdaad, ja. Allemaal kersenbomen.
1: Met van die witte netten eroverheen.
2: Ja, ja.
1: Dakjes ook.
2: We hebben dakjes boven tegen de regen, zodat de kersen niet scheuren. De witte doeken eromheen, dat is om de vliegjes en de spreeuwen, om alles buiten te houden, zodat ze niet opgegeten worden.
1: Kijk, en het winkeltje aan de voorkant, zegt Ries de Oosterom. En natuurlijk is de vraag, hoe hangen ze erbij? Hangen ze erbij? Zullen we dat nu even gaan bekijken?
2: We gaan even de boom gaan in.
1: Je moet even een deurtje open. Ja, nu kom je dus in het gebied waar de kersenbomen keurig in een rijtje staan, inderdaad. Onafzienbare rijen met bomen, met kersten, aan de takken uiteraard.
2: Hele mooie.
1: Nou ja.
2: Dit zijn toevallig een paar morellen. Die zijn, dat zijn zure kersen.
1: We boffen maar. We vallen meteen met de neus in de morellen. Ongelooflijk.
2: Als je ervan zijn ze heel erg. De morellen zijn een beetje zuur. Eigenlijk zijn alle kersen zoet. We hebben 20 soorten, maar alleen deze zijn zuur. Dat is lekker voor in de pap of zo.
1: Ik zie gewoon een rode kers. Die hangt achterloos ontspannen aan de tak. Ja, het is een morel, wat weten we.
2: Geen hittestress, niks.
1: Ze zien er rood uit. Maar hoe kun je nou zien of ze goed zijn?
2: Aan de kleur. Kijk, deze.
1: Rood, oké.
2: Donkerrood. Ja, deze moeten donkerrood zijn. Dan zijn ze goed. We hebben ook soorten die moeten zwart zijn. Dan zijn ze lekker. En we hebben zelfs soorten die zijn geel met rood. Zoals de kleur van een appel eigenlijk.
1: Geel met rood? Welke soort is dat?
2: Papillon.
1: De papillon?
2: De papillon.
1: Is dat een nieuwe soort?
2: Ja. Dat hebben we 2 jaar geleden aangeplant. We gaan dit jaar de eerste kersen van plukken.
1: Ongelooflijk. Zeg maar, de hitte is nogal een heet item tegenwoordig.
2: Ja,
1: een
2: inderdaad.
1: Heet onderwerp.
2: Ja.
1: Hoe zit het met de kersen als het gaat om de kers en de hitte?
2: Eén soort dat er niet tegen kan, dat is de Carina. Die verbrandt als het heel heet wordt.
1: Mm-hmm.
2: Maar die zijn pas in juli rijp, dus die hebben er geen last van. Normaal als het heet is dat juli, augustus, maar nu is het in juni al
1: heel heet. Ja, het is wel heel heet.
2: Ja, en heel vroeg, heel bijzonder.
1: En wat betekent dat voor de kers?
2: Dat ze sneller rijp zijn.
1: Ja.
2: Dus moeten we harder doorwerken.
1: Wanneer begint het seizoen nu precies?
2: We zijn 2 weken bezig ongeveer.
1: 2 weken?
2: Ja,
1: tot wanneer loopt het door in principe altijd?
2: Normaal gesproken 3e week augustus.
1: Wordt dat vervroegd nu door de hitte? Dat het seizoen zeg maar over 2 weken al voorbij is?
2: Over 2 weken? Nee, dat kan niet. Nee. Oh. We hebben nog soorten die zijn nog helemaal. Dus dat duurt nog even rijp zijn.
1: En over rijpheid en zo, dat is niet het geval met de kers.
2: Nee, dan moet je gewoon sneller plukken.
1: Even kijken, ze staan die kruikhorens trouwens op de achtergrond. Er staat die keihard natuurlijk een radio aan.
2: Ja.
1: Logisch op het populaire station.
2: Het is eigenlijk maar 1 zender natuurlijk.
1: Het is maar 1 zender, dat is natuurlijk het populaire radio in Utrecht.
2: Ja.
1: Maar ze staan hier in lange rijen. Kijk, links ook nog.
2: Ja,
1: hoeveel van deze boomgaarden zijn er?
2: Wij hebben 4 boomgaarden. Ja, maar in de... Ik hoor een echo. Maar
1: ja, we horen onszelf terug.
2: Ja. Oh, in Utrecht zijn er nog veel meer. Ja.
1: Het is gekmakend, hè, als je zelf terug hoort.
2: Ja, inderdaad. Ja.
1: Ik zie daar wat truckers in de verte. Laten we daar zo meteen even naartoe lopen. Lopen een beetje deze kant op. Ja. Misschien dat het dan wat...
2: Momenteel zijn ze de machant aan het plukken.
1: We zijn heel benieuwd zo meteen hoe het gaat in de hitte plukken. Ik bedoel, er moeten ongetwijfeld maatregelen genomen worden. Gaan we zo meteen eventjes over hebben. En voor het overige, wat wordt er geëxperimenteerd met de kers? We horen al verschillende soorten. Dat gaat natuurlijk alsmaar door. Hoe zit het toch met de pit in de kers?
2: Dat
1: houden we even vast. Wat is de toekomst van de
0: kersen? Okay. We gaan er meer over horen. Pitloze kersen, bestaat dat ook? Dit is Gerard Joling.

0: Het leuke is, je zingt ze zo weer mee, die zomershit van deze bijvoorbeeld. Barry Manilow, Copacabana. Haar naam was Lola en ze drinkt een cola. Heerlijk, ja. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Ja, en een glaasje water naast je is helemaal niet zo verkeerd, kun je je toch voorstellen, want het is een warme dag. We gaan erover doorpraten, over het warme weer. Want ja, dat is het toch wel met Grieta Spallenburg bij ons weer. Goedemorgen, Grieta.
1: Goedemorgen. Hi, hi.
0: Meteen maar eventjes to the point.
1: Ja.
0: De 30 of de 29 of de 28, wat gaan we halen vandaag als recordje binnen Nederland?
1: Ja, we hebben natuurlijk wat wolkenvelden. En ja, het wordt zeker wel warmer dan gisteren. Toen hadden we die 26,7. Ik heb de maximumtemperatuur op 29 graden staan.
0: Ja.
1: En als wij ergens in deze periode komt de hittegolf natuurlijk tot stand voor Midden-Nederland en daarmee voor het hele land. En dan hebben wij nog twee dertigers nodig, tussen aanhalingstekens.
0: Ja,
1: want
0: ja,
1: we hebben afgelopen vrijdag die verzengende 33,4 graden gehad. Dat was de enige dag vanaf donderdag dat de temperaturen boven de 30 graden zijn gekomen. En voor de hittegolf hebben we er drie nodig. Nou ja, die zijn wel binnen handbereik als het vandaag niet is. Morgen en donderdag zitten we daar dik boven.
0: Maar goed, je zegt vorige week vrijdag. En dan denk ik meteen, ik ben wel ook al afgestraft in de avond.
1: Ja.
0: Jongens, zeg,
1: wat een ongelooflijk onweer. Ja, enorm veel ontladingen, heel veel bliksems. Ja, ik moet je zeggen, er zit heel weinig neerslag in de kaarten voor de komende tijd. Zelfs de buien die gisteren nog voor zaterdag en zondag werden berekend, ja, die worden een beetje al uitgedrukt. Dus,
0: oh goed, ja, want ik heb zaterdagmiddag een paar mensen uitgenodigd. Dus
1: ja, gezellig.
0: Dus, ja, maar dan moet het wel droog blijven. Dat vind ik wel leuk eigenlijk dan.
1: Ja, ja, en sterker nog, die zaterdag lijkt bij de hitte van deze week te worden getrokken.
0: Ja.
1: Gisteren was het nog een beetje zo van, nou, er komt al wat minder hete lucht binnen. En nu heb ik bijvoorbeeld voor Midden-Nederland zowel voor vrijdag als zaterdag 34 tot 36 graden staan.
0: Nee.
1: Dus die hitte die lijkt op zaterdag nog te blijven hangen. En pas daarna heel langzaam weg te worden gedrongen. Kijk,
0: ja, vorige week was het in één keer één klap over, hè?
1: Ja, dan was het in één keer, gingen we echt duidelijk onder de 30 graden. Maar nu is dat een heel langzaam, lijkt het, hè, vooralsnog. Want je ziet toch altijd dat in de hittedynamiek er ook spontaan wat dingen kunnen veranderen. Bijvoorbeeld, er ontstaat misschien een hitteonweer boven Frankrijk, dat toch weer de dynamiek verandert. Maar op zich lijkt het heel langzaam terug te zakken, pas vanaf zondag, maandag. Weet je wel, dat je heel langzaam onder die 30 graden pas geraakt.
0: Oké, nou goed. We zitten dan met de gedachte nu al in het weekend. En
1: ja,
0: na het weekend, we moeten terug naar vandaag. Het is dinsdag, het is de 23e, 29. Nou ja, goed, dichterbij is natuurlijk de dag van morgen. Vandaag is dus best een warme dag. De zon heeft nu wat moeite, maar gaat er straks wel goed doorheen komen.
1: Hij gaat er wel goed doorheen komen. Ik denk wel dat het toch nog eventjes iets langer duurt dan ik eerst dacht. Ik had eerst halverwege de ochtend, maar als je nu ziet wat er nog op de Noordzee ligt, kan ik me voorstellen dat het pas in de late ochtend of rond lunchtijd echt overtuigend begint op te klaren. En dat is ook het moment dat de temperaturen sneller gaan oplopen. Al moet ik zeggen, dit wat nu binnenkomt heeft ook wel te maken met de binnenstroming van de warmere lucht. En ik heb voor vanmiddag, met dus vrij zonnig weer, 29 graden uitstaan.
0: Ja, ja, je zei het al, ja. En nu benadrukt die 29, wat doen we morgen, als je daar naar kijkt?
1: Dan? Ja, morgen beginnen we minder fris dan vanochtend. Vanochtend, die temperatuur was nog leuk gedaald, naar 15, 16 graden. En morgen beginnen we waarschijnlijk met een graadje of 18 ongeveer, dus ietsjes warmer. En met veel zonneschijn, geen bewolkingsgebied vanaf de Noordzee, maar volop zonneschijn, nauwelijks wind, dat is vandaag ook nauwelijks wind. Ja, is het dan morgen waarschijnlijk om halverwege de ochtend al 25 graden. Mm-hmm. Dus dat gaat morgen als een speer. En dan gaan we 33, 34 graden denk ik halen morgen. En de hittekracht van het KNMI is dan ook op 10 gezet. Dat is gelijk de hoogste waarde. Dus maar dat wisten we al.
0: Ja, precies. Een 10 heb ik bijna nooit gehaald vroeger op school, denk ik.
1: Een 10? Wel eens een 1?
0: Ja, ja,
1: ja.
0: Ja? Ja, ja, op een gegeven moment een hele reeks met 1 denk ik in 1. Ik zat op de HAVO en het Engels, woordje, elke maandag kregen we een woordjes die je moest. En dat was ik dan vergeten en dan kreeg je een 1. En dat gebeurde een keer of 2, 3 achter elkaar. En, dan kun je het bijna niet meer optrekken natuurlijk. Dat
1: was even lastig.
0: Zeker wel, ja. Ik heb er nog last van als je het erover hebt.
1: Ja.
0: Nee, een weerspreuk, daar gaan we mee afronden.
1: Ja,
0: en we gaan volgende uur weer lekker doorpraten.
1: Ik heb hem wel, de enige weerspreuk die in deze tijd nodig is. Ik had hem opgeschreven, maar ik weet hem uit mijn hoofd. Ik kwam er zo op. Als de dagen lengen, gaat de hitte strengen.
0: Oh ja, ja.
1: Ja, want er zijn de 21ste voorbij.
0: Zo is het,
1: als de nachten lengen moet het zijn natuurlijk.
0: Als de nachten lengen.
1: Ja, moet hem wel goed doen.
0: Ja, okay.
1: Als de nachten lengen, gaat de hitte strengen.
0: Nou, prima weerspreuk, zeg ik dan.
1: Alsjeblieft.
0: Tot zometeen, 10 voor 9.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt doordat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. In Den Hoorn bij Delft heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. Brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is het vuur onder controle. Er kon worden voorkomen dat het oversloeg op andere panden. Radio-dj's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten vertrekken naar Radio 10. Ze maken nu nog de ochtendshow Jan-Willem start op bij Radio 2. Op Radio 10 volgen ze Gordon en Vrouwtje de Bot op. En Roodbeen wordt ook radiodirecteur bij de zender.
10: Als me dit dan gevraagd wordt, het begon aan alle kanten te kriebelen. Dus toen gingen wij praten en toen zei jij, ja, bij mij kriebelt het eigenlijk ook. Dus volgens mij moeten we dit gewoon doen. En toen zei ik, Jeroen, meen je dat echt? En toen zei jij,
11: ja.
9: Roodbeen en Kijk in de Vechten waren 8 jaar lang te horen op Radio 2. En ze wonnen 2 keer de Gouden Radioring voor beste programma. Debutant Jordanië is uitgeschakeld op het WK voetbal na een 2-1 verlies tegen Algerije. En eerder op de avond won Frankrijk met 3-0 van Irak. Kylian Mbappé scoorde 2 keer, onder meer door een grote blunder bij Irak.
12: Ongelooflijk wat er hier gebeurt. Een horror misverstand achterin bij Irak levert Mbappé zijn volgende WK-doelpunt op.
9: De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. Uitslagen van de andere wedstrijden van gisteravond. Argentinië won met 2-0 van Oostenrijk en Noorwegen-Senegal eindigde in 3-2. Het weer, opnieuw veel zon vandaag, het warmt snel op. Het wordt 27 graden in het noorden en mogelijk 32 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
13: Wij zitten daar zo'n beetje tussenin met 29 graden. Marjolein, weten wij intussen luid en duidelijk nog een keer uitgesproken door Gita. Dus we gaan ervoor. Gita Spallenburg horen we verderop weer in dit uur van Utrecht is wakker. Hier bij Radio M Utrecht, nu Marjolein en het nieuws uit de regio in het kort.
14: Busvervoerder Keoli die zoekt het over de grens vanwege tekort aan chauffeurs voor de bussen in Utrecht en Amersfoort. In België staat een vacature uit. En wie komt krijgt woonruimte en ook nog een paar dagen les in het Nederlandse verkeer. De politie is nog altijd met spoed op zoek naar een man die vorige week twee vrouwen ernstig heeft mishandeld in Utrecht. Die werden van hun fiets getrokken en hij legde een nekklem bij ze aan. Beelden van de verdachte zijn verspreid. En ook de warmte houdt het nieuws bezig. Evenementen, scholen en sportclubs die doen aanpassingen. Soms zijn trainingen bijvoorbeeld afgelast. Gisteravond ging een onderdeel van de singelloop in Woerden niet door. En ook scholen kondigen aan dat lessen worden ingekort en dat ze een tropenrooster uit de kast hebben gehaald. En bij ons staat een hitteblog online op de app en de website. Ja. Dus ook daar het laatste nieuws daarover.
13: Heb jij wel eens een in je schooltijd bedoel ik dan ook zo'n tropenrooster meegemaakt? Ik moet erover nadenken, dat is voor mij ook heel erg lang geleden.
14: Ik kan me eigenlijk niet herinneren.
13: Ik ook niet.
14: Nee, maar ik kan me wel herinneren dat het soms heel warm was in de klas. Ja. Ik denk dat toen de klimaatcontrole op school nog veel slechter was dan nu.
13: Wij kregen ook schoolmelk als het heel warm was.
14: Zure melk.
13: Wij kregen schoolmelk als het heel warm was. En dat was ook warm dan, zeg maar.
14: Ja, en niemand werd ziek, hè?
13: Nee. Dat weet ik niet meer. Maar goed, het tropenrooster, ja.
14: Ja, het zal ongetwijfeld wel eens geweest zijn, maar ik weet dat niet meer. Nee.
13: Wat je wel weet is dat dit in het nieuws zit. Zometeen om 8:30. Misschien komt er nog wel wat bij. Zometeen uitgebreid.
14: Zou zomaar kunnen. Ja.
13: Ik ben Radio M Utrecht. Marjolein, dank je wel. Dan verkeers. Ik zeg verkeersinformatie van de ANWB. Het begint op de A2 in dit geval, van Den Bosch naar Utrecht. Vanaf Waardenburg tot aan knooppunt Everdingen is het al druk. Een kwartier extra heb je daarvoor nodig. Het zijn onder meer de mensen die moeten omrijden, want de A27 vanaf knooppunt Gorinchem tot knooppunt Everdingen is een tijdje dicht vanwege wegwerkzaamheden. Een tijdje is in elk geval tot halverwege juli. Dan naar de A12. Het is al heel druk vanuit Den Haag naar Utrecht tussen Blijswijk en Gouda. Zo'n 10 minuten vertraging. En van Gouda tot Harmelen, dus bij ons in Utrecht, doe je 20 minuten langer over je reis. Er staat een vrachtwagen met pech en daardoor is de rechterrijstrook ook dicht. Arnhem-Utrecht, de A12 vanaf afrit Wageningen tot Veenendaal, 5 minuten extra. En dan de A28 is mijn laatste melding voor nu. A28 van Amersfoort naar Utrecht. Afrit Den Dolder, nummer 3, tot aan Utrecht, 5 minuten extra.
2: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
11: Verkeersverwachtingen.nl.
15: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunette en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
11: Verkeersverwachtingen.nl.
16: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
17: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
18: Komend weekend Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kersenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kersenfestival.nl. En komen hè?
19: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.

0: altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
2: Het is zo leuk als je door Midden-Nederland wandelt of je fietst. Of in de auto en dan zie je ineens zo'n kraampje. En dan denk je, ha, kersen. Ja hoor, ze zijn er. En het seizoen is al een tijdje bezig. Gaat het nog lang door? De kersen in Midden-Nederland. Robert-Jan Boy is erover aan het doorpraten in Harmelen. Goedemorgen, Robert-Jan.
3: Ja, goedemorgen. Ze zijn hier nog steeds aan het plukken. En dat gaat natuurlijk voorlopig nog wel eventjes door. Ze proberen middels verschillende rassen te telen, zeg maar, het seizoen zo lang mogelijk te laten duren. Daar gaan we zo meteen natuurlijk veel en veel meer over horen. En ik moet zeggen, op dit moment is het hier nog tamelijk koel. Er is een windje. De koperen ploert wordt een beetje tegengehouden door wat wolkjes. Dus dat is het lekker voor de plukkers. Maar hoe dat deze dagen allemaal gaat worden, eens even kijken wat voor beschermende kleding ze allemaal aan hebben.
2: Ja. Ja, wat voor maatregelen ze kunnen nemen en dat om die zon een beetje niet op het hoofd te laten komen. Robert-Jan, we horen je zo meteen weer na 8:30 in Utrecht is wakker. Doorpraten dus over de kersen. De kersen teelt en ja, de bescherming dus van de mensen die de kersen van de boom moeten plukken. We hebben zo meteen een heel ander onderwerp. Geen kersen. We hebben...
4: Nee, wel werk. Veel werk.
2: Ja,
4: het UWV die kwam gisteren met een lijstje kansrijke en minder kansrijke beroepen.
2: Ja,
4: minder
2: ja.
4: kansrijk zijn beroepen die overgenomen zouden kunnen worden door AI.
2: Ja?
4: Denk bijvoorbeeld aan tolk-vertaler.
2: Presentatoren, zoals ik.
4: Presentatoren, zoals
2: sowieso,
4: wij.
2: Sowieso. Jij ook.
4: Tekstschrijvers, ontwerpers. Maar er zijn ook hele kansrijke beroepen. En dat zijn over het algemeen beroepen die je met je handen doet. Dierenartsassistenten en voegers en metselaars bijvoorbeeld.
2: Ja, ja, ja. Ja.
4: En nou hebben wij in onze regio de opleiding tot metselaar.
2: Ja?
4: In Nieuwegein.
2: Oh ja?
4: En zometeen praten we met Margret de Stroeten even over die opleiding en wat voor studenten daar nou zitten.
2: Geweldig. Ik denk gelijk aan omscholen.
4: Meteen.
2: Oké. Okay. Dat in Utrecht is wakker. Nou,

0: Die man is verliefd, dat is duidelijk te horen. 3J's bij Radio M Utrecht. En niet te vergeten, Jan deed ook mee, Jan Smit. 13, bijna 14, over 8, je luistert naar Radio M Utrecht. Utrecht is wakker natuurlijk. Iedereen, en die weet dat inmiddels. We beginnen om 6 uur 's morgens met nieuws en actualiteit uit Midden-Nederland tot 9 uur. En dan komen de hits uit Holland. We hebben nog heel wat te doen tot die tijd. Elk jaar brengt het UWV in beeld welke beroepen het kansrijkst zijn. Dit jaar op het lijstje bijvoorbeeld zijn dat dierenartsassistenten en metselaars. Die typisch zeg maar van die beroepen die AI niet van ons kan overnemen. In Nieuwegein zit aan het ROC Midden-Nederland zeg maar dé opleiding als het gaat om metselaar te worden. Bij ons in de regio gewoon. En Margret ter Stroeten is verantwoordelijk voor deze opleiding. En die is bij ons. Goedemorgen, Margret.
1: Ja, hallo, goedemorgen.
0: Ja, dat dit de populaire opleiding was, dat wisten jullie natuurlijk al lang. Metselaar worden, dat is allesbehalve superleuk. Het is ongelooflijk mooi, denk ik, om dat vak te gaan doen. Maar biedt dat veel kansen op de arbeidsmarkt?
1: Ja, het zijn ongelooflijk veel kansen op de arbeidsmarkt. Je kunt ontzettend goede boterham verdienen, zeker als starter. En ook heel veel studenten die voor het vak kiezen, voor het mooie ambacht, die gaan ook de ZZP'er worden. En dan kun je toch ook zeker 70, 75 euro uurloon vragen. En dat wordt ook zeker betaald, ja.
2: Ja. En is het dan ook zo dat bedrijven bij jullie in de rij staan om studenten over te nemen zodra ze klaar zijn?
1: Ja, wij hebben een BBL-opleiding en geen enkele student heeft moeite om een baan te vinden. Ze komen allemaal binnen met de werkgever. Ze blijven ook aan het werk bij de werkgever. En het mooiste is eigenlijk ook dat wij samen met de werkgevers de opleiding vormgeven. We bieden een structuur waarin de leermeester bij het bedrijf de studenten opleidt. Dus daar leer je echt het vak. En wij op school, de praktijkdocenten, maar ook AVO-docenten, want dat hoort er ook bij.

0: in de woningbouw en in de huizenbouw. We kennen nu ook de grote nieuwbouwprojecten. Nou, daar zijn metselaars eigenlijk goud. Er zijn ook wel metselrobots, want dat wordt dan ook wel gezegd van, nou, dat wordt dan mogelijk door AI overgenomen. Maar een metselrobot die wordt eigenlijk nog voornamelijk ingezet bij het plakken van steenstrips. Maar op een steiger, nou, dat is natuurlijk heel lastig om daar een metselrobot in te zetten. En in de woningbouw kan dat ook niet. En je hebt natuurlijk ook heel veel restauratieve werkzaamheden waar metselaars heel belangrijk zijn.
1: Ja, ja. Met andere woorden, ja. er zit toekomst in. Dat mag duidelijk zijn.
0: Zeker. En er zit creativiteit in, vakmanschap. Het is echt een ambacht. Je werkt ook letterlijk naar iets toe. Hè. Je bouwt een mooie muurtjes decoratieve stenen. Dus het is ook heel rewarding om iets te bouwen, letterlijk.
1: Ja, je hebt eer van je werk, dan zeg je dat. Is dat om het een beetje smeuïg te maken?
0: Ja, zeker heb je eer van je werk. En je hebt ook een rol. Je gaat gewoon lekker met een aantal maten, collega's, naar je klus toe. Je hebt ook het gevoel van een stuk autonomie. Er zit wel een grote werkdruk op, hoor, dat moet ik ook zeggen. Maar het is echt een gevoel van vrijheid. Dat vinden de studenten ook prettig. Je kan lekker je eigen gang gaan, je doet je klus. Mm-hmm. En als het klaar is, is het klaar. Dus dat geeft ook een fijn gevoel voor de studenten.
2: Ja, Margret, heel lang was de houding van veel ouders. Mijn kind moet leren. Mm-hmm. Maar ik heb in mijn omgeving het idee dat dat tij aan het keren is. Dat we juist steeds meer ambachtsmensen, vakmensen gaan waarderen. Merken jullie dat op school ook?
0: Zeker. We hebben het mbo is natuurlijk een prachtige omgeving waarin je echt letterlijk alles kan leren. Van niveau 1 tot en met niveau 4. En wij merken binnen RC Midden-Nederland de afgelopen jaren ook best wel een grote toestroom uit het bijvoorbeeld HAVO en soms ook wel VWO-segment. Dat studenten toch praktisch toepasbaar willen werken. Het is ook veel leuker over het algemeen om op het mbo te zitten, omdat je de praktijk en de theorie met elkaar combineert. Je loopt stages of in de BBL ben je natuurlijk aan het werk. Mm-hmm. En we zien ook, en daar heeft minister Dijkgraaf ook heel erg aan bijgedragen in de sector, om het mbo echt meer te waarderen en anders te waarderen. En eigenlijk te kijken naar talenten en niet naar hoe hoger, hoe beter. Want dat is natuurlijk helemaal niet zo.
1: Ja, en ik zit nog even te denken aan de wetgeving. Want je noemt al even de minister, dan denk ik meteen aan de wetgeving. Je kunt voor jezelf beginnen. Maar kun je niet beter bij een bedrijf zitten om in dienst te komen, in loondienst? Want dat biedt wat meer bescherming misschien, ook als er wat minder werk is.
0: Zeker, dat is nu ook met die verandering in die ZZP-regelingen.
1: Ja, precies.
0: Is dat absoluut waar. En dat zie je ook. Ziet ook wel weer een trend dat ze in loondienst gaan en blijven. Maar het ZZP-schap, dat lokt toch altijd ook wel bij studenten, merk je.
1: En misschien kan dat erbij ook dat je voor een deel in loondienst gaat bij een bedrijf. En dan ook nog je eigen hagie hebt, zeg maar.
0: Ja, dat zie je zeker ook gebeuren. Omdat ze hebben natuurlijk gouden handjes.
1: Ja, ja.
0: Ik
1: zit te denken, de opleidingen zijn misschien voor dit seizoen weer klaar. Ik weet niet wanneer dat eindigt.
0: We zijn nu aan het afronden, inderdaad. Ja.
1: Ja, dus er gaat weer. Is er al een nieuwe lichting die staat te trappelen bij jou aan de deur? Die zegt: we willen beginnen. Want kijk, dat er werk genoeg is, prima. Maar er moeten wel studenten, moeten wel die gang maken. Je zegt: het gebeurt toch wel? Ook van MAVO-HAVO af.
0: Ja, vanuit MAVO-HAVO. Maar we zijn druk bezig met de intakes. Hè, om ook even goed te kijken van, is het beroep passend en heb je misschien nog wat extra ondersteuning nodig.
1: Ja,
0: Ik moet wel heel eerlijk zeggen, we kunnen echt veel meer studenten gebruiken. Zeker bij het metselaar gebeuren. Doe hierbij dan ook een oproep aan de jongeren. Ik weet niet of jongeren ook naar Radio M luisteren.
1: Zeker wel, En anders dan zeggen de ouderen dat weer even voort. Dus,
0: En we zoeken ook nog trouwens docenten installatie elektrotechniek. Want praktijkdocenten zijn best moeilijk om te werven. En het is wel een heel mooi vak om je vak over te geven. als je een aantal jaren in de praktijk gewerkt hebt, om dan hetgeen over te dragen. Dus
1: dat is vast niet tegen
0: onze site.
1: Ja, precies. Het is vast niet tegen Dovermans oor gezegd dat er werk is. Nee. Nou, komt met die site anders

0: Even handig.
1: Ja, dat is gewoon www.roc Midden Nederland en dan bij vacatures. En je kunt ook altijd gewoon even bij in Nieuwegein even langslopen en vragen naar Margrethe Stroeten. Dan help ik je graag.
0: Ja, dat begrijp ik. Dankjewel, Margrethe.
1: Ja,
0: fijne dag en veel succes, hè. Dag. Hoi.
1: Ja, jullie ook. Bedankt.

0: Ziggy Marley. En de zon die is er zeker bij. Tomorrow People bij Radio M Utrecht. Met na 8:30 meer muziek, verkeersinformatie. Voor meer in Nederland hoor je. En natuurlijk het regionale nieuws.
1: Over de Utrechtse politie die jacht maakt op een man die vrouwen ernstig heeft mishandeld. En wat te doen met deze warmte? Nou, scholen en sportclubs nemen in elk geval maatregelen.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd? Maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
0: 8:31, Radio M Utrecht. Met het nieuws uit de regio door Marjolein. En dat begint met de vraag, waar haal je nog buschauffeurs vandaan?
1: Nou ja, misschien wel uit België. Busvervoerder Keoli zoekt chauffeurs over de grens voor Utrecht en Amersfoort. Het bedrijf heeft te maken met een tekort aan personeel en heeft daarom een vacature in België uitstaan. Het gaat om een tijdelijke functie en voor woonruimte wordt gezorgd. Belgen die geïnteresseerd zijn krijgen nog wel ook een paar dagen les in Nederlandse verkeersregels. De politie is nog altijd met spoed op zoek naar een man die vorige week twee vrouwen heeft mishandeld in Utrecht. Ze werden van hun fiets getrokken en de man legde hen in een nekklem. Deze ernstige vergrijpen gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag aan de Potgieterstraat in Nieuw-Engeland en Leidseveer in het centrum. Vrijdag werden al beelden verspreid van de verdachten en die staan uiteraard ook op onze app en website. Steeds meer mensen kunnen moeilijk rondkomen. Volgens een berekening van budgetvoorlichter Nibud in Utrecht hebben vooral jongvolwassenen tussen 18 en 30 er moeite mee. Er zijn ook meer zorgen over geld vergeleken met een paar jaar geleden. Een kwart van de mensen die meedeed aan het onderzoek zegt dit jaar rekeningen niet te kunnen betalen.
9: De jongeren zijn ook juist vaak degene die huren. Er zijn juist vaak degene met wisselende inkomsten. En ook vaak degene met een laag inkomen. Dus je ziet dat juist bij hen zich ook heel veel concentreert. En als we wat breder kijken, dan zien we dat veel mensen ook te maken hebben met hoge lasten. Die ze eigenlijk heel moeilijk kunnen beïnvloeden.
1: Uitgaven bijvoorbeeld voor kinderen, vervoer en boodschappen zijn flink hoger geworden. En dan de hitte. Evenementen, scholen en sportclubs nemen maatregelen. Er zijn bijvoorbeeld geen trainingen bij de Amersfoortse voetbalvereniging AFC Kwik 1890. Jeugdtrainingen zijn afgelast omdat het kunstgras warmte lang vasthoudt. Niet verantwoord om op te trainen en spelen, vinden ze. In Woerden was de singelloop uit voorzorg gisteravond aangepast. Het onderdeel voor kinderen ging niet door. Daarnaast kondigen scholen aan dat lessen mogelijk worden ingekort als het in school te warm wordt. Het tropenrooster is dus uit de kast gehaald. Meteen maar door naar het weer. Het is nu nog bewolkt. Vanmiddag zonnig, weinig wind en 29 graden. En vanaf morgen gaan we naar tropische temperaturen.
0: Precies, hoe het allemaal gaat lopen met qua temperaturen. Je zegt tropische temperatuur, dus 30 graden.
1: Boven de
0: plus.
1: 30, ja. En zelfs 35, ja.
0: Ja. Greta weet dat allemaal helemaal. Nou ja, niks is veranderlijker dan het weer natuurlijk.
1: Is maar ook zo, maar dit lijkt toch vrij vast te staan.
0: Stabiel, ja. Of zeker dat dit er allemaal aan zit te komen. Maar Jolijn, dankjewel. Over aankomen gesproken. 9:30 weer, hè? Dan kom
1: dat
0: je er weer
1: ook
0: aan.
1: Vast, ja.
0: Oké, hier op de zender. Het regio-nieuws bij Radio M Utrecht. Steeds op het hele en half uur. Ik Ik heb nieuws van de weg. Dat wil zeggen op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Vanaf Zaltbommel al tot aan knooppunt Everdingen. 20 minuten extra reistijd. En vanuit Den Haag richting Utrecht heb je de drukte voordat je Midden-Nederland bereikt. Tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug. 25 minuten op dit moment extra. Goede reis namens ons Radio M Utrecht. 8:45 geworden.
10: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
11: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
14: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
15: Deze week elke dag kans op kaarten voor de fietsboot.
16: Doe mee met onze spelletjes en win.
17: Utrecht is wakker met Bob.

0: beleeft ze. Je beleeft ze weer. De 70s, alsof we in de week van de 70s zitten. Maar dat was afgelopen week natuurlijk het geval. Get Down to Die hier bij Radio M Utrecht. Casey en de, ja hoor, lekkere Sunshine Band. Robert-Jan Boy is vanmorgen in Harmelen bij kersenteler Osterom. Om daarover door te praten. Kersen, wat een lekker onderwerp hebben we vandaag, Robert-Jan. En ik hoor de vogeltjes ook.
1: Ja, het is een natuurtafereel hier, Bob, aan de rand hier van Haarzuilens, Harmelen. De kersenboomgaard. In lange rijen staan de kersenbomen achter elkaar. Met een netje eroverheen gespannen en ook wat, wat plastic eigenlijk. Ja, wat er in een koepeltje overheen zit. Heeft met plastic. De vogels ongetwijfeld te maken.
2: Net om de vogels buiten te houden.
1: Vogels.
2: En plastic voor de regen.
1: Ze zoeken hier vliegen ook nog eventjes.
2: Die willen ook graag buiten houden.
1: Ja. En het beschermt misschien een beetje tegen de zon.
2: Het houdt de zon een beetje tegen, maar het houdt ook de warmte vast.
1: Het houdt de warmte vast?
2: Ja. U ziet, de plastic is een koepeltje. Ja. Als de warmte stijgt, die blijft er een beetje hangen.
1: Heerlijk. Dit zijn trouwens Ries van Oostrum en Noël is hier druk bezig met het plukken. Een mand om de nek, behoorlijk gevuld.
3: Kersen in de mand.
1: Ja, en dat gaat de hele dag zo door, hè?
3: Ja. Van 7 tot 5 blijven we vol gas plukken.
1: Maar dan denk ik eventjes, en nu gaat het nog wel.
3: Ja.
1: Maar de zon breekt nu een beetje door.
3: Ja, als het straks 30 graden is, dan is het onder die plastic kapjes wel 5 graden warm.
1: Nou, vertel even hoe dat dan voelt.
3: Ja, dat is wel zweten. Gewoon op hetzelfde tempo goed doorgaan. Af en toe een glaasje water erbij, dan
1: dat is alles.
3: Goed vol te houden.
1: Ja.
3: Ja, je went eraan ook, hè?
1: De temperatuur gaat nog verder omhoog. Morgen code oranje.
3: Is goed, is
1: vrijdag 37 graden. Daar zitten wij hier dus. Als het die 37 graden wordt. Mm. Maar laat het dan 36 graden worden. Dan zitten wij hier boven de 40 graden.
3: Dat denk ik wel, ja.
1: Wat voor maatregelen nemen jullie dan?
3: Niet zoveel. Gewoon,
1: niet zoveel?
3: Gewoon doorgaan.
1: We kijken even naar de baas.
2: We plukken gewoon door tot zolang het gaat. En als het niet gaat, dan... Als het heet wordt om 3 uur, dan...
1: Dan kun je dat gewoon zeggen, aangeven en dan hupsakeetje.
2: Dan nemen we een biertje en dan gaan de dag erop weer.
1: Wacht even, de collega Juda zegt ook wat. Komt die zicht erbij, Juda?
4: Ik zei, ze verkopen ook ijs, dus in de pauze...
1: Oh, dat zit wel snor. En de kersen kunnen we er ook wel tegen, geloof ik. Hebben we al gehoord.
2: Ja, gelukkig wel, ja.
1: Dus...
2: Komt helemaal goed.
1: Nou, horen wij geruchten het seizoen dat het altijd korter is... zou zijn dan het in werkelijkheid duurt, dat kersenseizoen.
2: Ja,
1: hoe zit dat?
2: Klopt. Wij hebben hele late rassen aangeplant. De finals. Dus wij hebben tot derde week augustus hebben wij wel kersen.
1: Ja. En dat plukken, dat gaat maar ook maar de hele tijd door, hè?
2: Ja, dat is wel de bedoeling. Ja.
1: Wat zit erachter? Wat zit erachter? Want je zou zeggen, je neemt een rij bomen, dan ben je uitgeplukt. Maar zo is het dus niet.
3: Nee, je moet best vaak door de rij heen om elke keer maar de rijpste ertussenuit te vinden.
1: Ja.
3: En dan moet je soms wel 3-4 keer door zo'n rij heen.
1: Ja.
3: En met 20 verschillende rassen of misschien wel meer, dan is het wel een heel seizoen vol te houden natuurlijk.
1: Ja, en is het eigenlijk leuk werk?
3: Ik vind het wel leuk werk.
1: Ja, je gaat natuurlijk niet zeggen dat het waardeloos werk is. Nee. Dat heb ik ook weer. Dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
3: Nee, dan had ik hier ook geen 12 jaar gelopen.
1: Oh, 12 jaar?
3: Toen ik 15 was, kwam ik hier binnen.
1: Maar wat maakt het dan zo leuk?
3: Je bent gewoon lekker met je handen bezig in de buitenlucht. Vaak met een gezellige maat natuurlijk. Muziekje aan.
1: Ja.
3: Dan is het goed vol te houden.
1: En ook de kers als zodanig.
3: Zeker.
1: Biedt die ook vreugde?
3: Ja.
1: Wat anders dan een aardbei bijvoorbeeld?
3: Nou, aardbeien zijn ook lekker, maar kers is weer wat anders natuurlijk.
1: Ja. Wat heeft de kers?
3: Ja, een hele lekkere zoete smaak.
1: Ja, een pit.
2: De kers heeft pit natuurlijk.
1: Ja, hoe lang blijft die pit er eigenlijk nog in? Want we hebben ook pitloze druiven. Ik bedoel, alles ontwikkeld, ras na ras. Hoe zit het met die pit? Want die pit is toch een beetje irritant, of niet?
2: Het is ook wel handig. Dat zorgt er ook voor dat de kers niet van de steel afvalt. De pit zit aan de steel vast en daar zit de kers omheen.
1: Aha.
2: Dus ik denk dat het zonder pit heel lastig wordt om kersen
1: zonder
2: te telen.
1: Zonder pit geen kers?
2: Dat denk ik, ja.
1: Want je begint met de pit en de kers komt er
2: die
1: eigenlijk omheen.
2: Ja, inderdaad.
1: Dus waar praten we eigenlijk over?
2: Steenvruchten, dus als je de pit eruit haalt, dan moeten we er ook een andere categorie voor gaan verzinnen. Ja.
1: En waarom heeft de provincie Utrecht veel boomgaarden, veel kersenboomgaarden?
2: Eigenlijk alle fruit dat groeit op rivierklei. Aan deze kant Utrecht zitten we bij de Bijlenveld.
1: Dat is een riviertje?
2: Dat is een riviertje.
1: Ja.
2: En daaromheen heb je kleiafzettingen en die zijn heel goed geschikt om kersen te telen.
1: Ja. En dat gaat dan dit seizoen, iedere seizoen is dat gewoon natuurlijk. Maar als het over is, augustus, wat gebeurt er dan?
2: Als we klaar zijn rustig, gaan we alle netten weer oprollen. En dan gaan de benen even omhoog.
0: Snoeien?
2: Snoeien gebeurt later pas.
0: Ja. Gebeurt later pas?
2: Ja.
0: Dus in deze paar maanden moet het eigenlijk gebeuren?
2: Ja, ja.
0: Juni, juli, augustus. Dat is het?
2: Ja.
0: Ongelooflijk.
2: Dat is voor ons de hooibouw.
0: En alles langs de kant van de weg verkopen?
2: De meeste verkopen langs de weg, ja. Kijk dat is het mooiste.
0: Kijk eens.
2: Ja.
0: Dus het is een soort topsport die hier bedreven wordt.
3: Nou, eigenlijk wel, ja.
0: Kijk eens. Weg met dat wereldkampioenschap voetbal. Kom kijken bij de kersen.
3: Precies.
0: Kijk, moeten wij dat toch wat aan toevoegen?
3: Nou, weet ik niet.
0: Kijk eens. En zo gaan ze voor. Ik werd de band. Zeg, goede oogst gewenst.
2: Het ja, dat ziet er goed uit.
0: Een beetje wijzig worden als het gaat over de kers.
2: Dat is goed om te
0: bedankt.
2: Doen.
0: Bedankt.
5: Robert-Jan vanuit Harmelen, dankjewel. 14 minuten over 8:30.

0: Maar Geertje, weet u waarom kersen geen een pit nodig hebben? Dus, zeg maar, hè?
1: Ja, en om te groeien en omdat dat steeltje eraan vastzit.
0: Precies,
1: dat had ik,
0: ja.
1: Eerlijk gezegd, dat wist ik helemaal niet.
0: En met druiven is dat dan toch anders dan?
1: Ja, ik had het toevallig ook nog even opgezocht. Pitloze druiven, zou je denken. Ja, hoe
0: kan dat?
1: Hoe kan dat?
0: Is dat
1: die worden geënt. Dus daar gaat niet een pitje meer de grond in. Er gaat een stukje van de vorige plant. Van de druivenstruik gaat de grond in.
0: Grond in en die...
1: En die groeit opnieuw. Dan heb je dus eigenlijk klonen.
0: Kloondruiven.
1: Het zijn allemaal dezelfde druiven. Ja. Dat is trouwens ook zo. Ja, maar dat kan niet bij kersen. Mm-hmm. Maar Amerika zou Amerika niet zijn als ze het daar niet heel hard aan het proberen zijn.
0: Ja.
1: Ze kunnen nog niet zonder de pit, maar de pit is natuurlijk keihard. En ze zijn inmiddels al wel zo ver dat die pit zacht is. Zoals bijvoorbeeld bij druiven.
0: Zo.
1: Grappig, hè?
0: Nou, geweldig. Ik wist niet dat ik op de 23e, dat is het vandaag, zoveel zou leren in de ochtend.
1: Over de kerst. Dag.
0: Nou, inderdaad, ja. Zometeen het weer voor minder Nederland. Nou ja, bergje maar. Het wordt een warme verwachting. Toch, Grieta, het wordt warm, hè?
2: Zeker.
0: Het wordt heet wel, hè, Grieta?
2: Ja,
0: oh,
2: joh, klopt.
0: Tot zometeen.
2: Rustig aan doen. Ja.
0: Neem even een glaasje water allemaal. We spreken elkaar zo. In Utrecht is wakker. Eerst eventjes aandacht voor de omscholing. Want ja, daar hebben we het over gehad natuurlijk. Dat wil zeggen, buschauffeurs die geworven worden in België.
1: Ja.
0: Daar zijn ze met een campagne bezig om voor Utrechtse ritten chauffeurs te halen.
1: Ja, en wij vroegen ons af, zouden er nou mensen hier in de regio zijn die zeggen, nou, ik wil mijn eigen baan wel kwijt. Ik laat me omscholen tot buschauffeur. Nou, er komen best veel reacties op.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld van Mira. En Mira de Kruif, die werkt zelf in de vervoerssector. En die schrijft, het krijgen van personeel in die hele sector is gewoon heel erg moeilijk.
0: Ja.
1: Je moet sowieso heel veel vaardigheden leren. Dat werk is altijd, hè, 24/7, 365 dagen per jaar. Je kunt echt niet zeggen, ik wil maar alleen maar tussen 10 en 4 werken. Het is moeilijk om de balans tussen werk en privé goed te houden. Het beroep van chauffeur, schrijft ze, of dat nou in de bus, de trein of de metro
0: vrachtwagen is.
1: Het wordt gewoon heel erg onderschat.
0: Mm.
1: En ik vond een hele mooie reactie van Ruud. Van Ruud van der Veek, die zegt, nou, ik ben al lang met pensioen, dus voor mij, ik ga dat OV niet redden. Maar in Rotterdam rijdt tegenwoordig een bus op de openbare weg zonder chauffeur.
0: Ja.
1: Het is maar een klein stukje. Het is van een metrostation naar de luchthaven in Rotterdam.
0: Dat is ook wel weer toekomst. Oei, dat is eigenlijk, nou, dat ik dat zeg, denk ik. Van, ja, wat is dan het vak van buschauffeur dan?
1: Ja, maar weet je, dat kan echt niet met alle lijnen.
0: Dat is ook weer waar.
1: Maar hele simpele stukjes zou misschien wel een oplossing zijn, zegt Ruud.
0: Zoals de metro eigenlijk ook is, hè? Ik bedoel, dat hoeft ook niet meer met...
1: Zit daar niemand in?
0: Wist je dat niet?
1: Nee?
0: Ja,
1: nee, dus... maar, er zit wel iemand in, toch?
0: Nee, nou, sommige stukken niet. Ik weet dat dat zo gebeurt.
1: Ik moet er over nadenken wat ik
0: heb jij ook weer wat geleerd op de 23e juni?
1: Ja, zeker.
0: Ja, maar, maar goed, dat is een stuk op rails, weet je wel. Er wordt met camera's allemaal in de gaten gehouden. Er is heel veel beveiliging voor.
1: Ja.
0: Want ook passagiers die in en uit stappen natuurlijk. Dus dat moet allemaal wel goed bekeken worden. Maar in dit geval, ja... Ruud dan niet, maar misschien anderen wel die geïnteresseerd zijn om dit vak te gaan doen, heeft een toch toekomst.
1: Ja, ik heb ook nog iets technisch geleerd van Jeroen Vizé. Die heeft ooit een vrachtwagenchauffeur testdag gehad. En die mocht toen ook een proefles buschauffeur doen.
0: Oh.
1: Maar hij zegt, zo'n bus rijdt heel anders. Jij zit als het ware voor de wielen. De wielen zitten achter jou. En hij zegt, dat is zo ingewikkeld sturen. Dat kan echt niet iedereen en dat wil ook niet iedereen. Dus blijkbaar is dat toch anders dan andere dingen rijden. En dan tenslotte Gerard Scheppingen. Die schrijft dat bij hem in het dorp, in de Hoef.
0: Ja.
1: Dat is bij Vinkenveen en Meidrecht in de buurt. Hè. Daar rijden vrijwilligers op de bus. Om de buurtbus rijdend te houden.
0: Ja. Dus. Nou, mogelijkheden te over en reacties te over. En als je nog niet gereageerd hebt, maar je zou het willen, doe het dan via de RTV Utrecht app of Facebook Radio M Utrecht. Want ook vanmiddag praat Corrie erover door en in Utrecht Komt Thuis praten we er ook over door. Dus graag met jou als je een reactie hebt. Geef hem maar over het laten omscholen, zeg maar. Zou je die stap willen maken? We zijn benieuwd. Nou, dat dus gezegd hebbende, Margreet, ben je er klaar voor de hitte? Of niet?
1: Nou ja, ik merk dat het idee van, wat was het, 36 graden aan het eind van de week, dat beneemt me bijna letterlijk de adem.
0: Ja, Grieta, we maken pas op de plaats en we gaan ervoor. Het weerbericht. Ja,
1: rustig aandoen en inderdaad, ja, de hitte die eraan zit te komen... Mm-hmm. Die lijkt vooral inderdaad op vrijdag en zaterdag wel te pieken. En dan zou het inderdaad ook bij ons in Midden-Nederland 36 graden kunnen worden. Ja, dat is toch wel behoorlijk ongekend eigenlijk.
0: Dat denk ik ook, ja. Want 36 graden is niet zo vaak voorgekomen, denk ik.
1: Of nee, ja, als je terugkijkt...
0: Elk jaar wel een keertje of zo?
1: Nou, voor zuiden van het land, makkelijker, hè, zuiden en het oosten. Maar voor ons in Midden-Nederland zie je toch al wel verschillen. Weet je nog dat in 2019 we voor het eerst de 40 graden grens slechten? Ja. Toen werd het 40,7 graden in het westen van Brabant. Maar bij ons 37,5. Dus dat verschil is toch nog wel markant. En in dat jaar 2019, 24, 25 en 26 juli waren dat continu dagen boven de 36 en 37 graden. Maar dat gebeurt eigenlijk bijna nooit, want daarvoor zie je dat wij in 2006, ook zo'n hete zomer, op 35,7 graden zijn uitgekomen. En ook in 2018 en daarvoor op nummer 6 van de heetste dagen in Midden-Nederland in de beeld staat 1947 met 35,6. Dus het geeft al aan dat je eigenlijk bijna nooit bij ons op 36 graden komt.
0: Nee, dat is bijna 80 jaar geleden dan, waar je het nu over hebt, hè?
1: Ja, je hebt een paar van die hete zomers. Dat is 1947, de oudere mensen, die weten dat nog. 1976 was heel heet.
0: Dat weet ik ook nog wel. Ja, ik was 10, ja? Zeker. Ja. Ik had het er gisteren met mijn vader nog over. Ja, het was toen een hele hete zomer. 1976,
1: veel in het badje gezeten, ja. Ik weet niet. Zeker. Was het toch niet zeker?
0: Ja, ik was er niet uit te slaan, echt. Heerlijk.
1: Nee, dat geloof ik. En dan hebben we dan 2003 en dan natuurlijk de topper 2019... toen we al een paar jaar zaten te kijken van... nou ja, die 40 graden, die komt een keer dichterbij.
0: Ja.
1: En die is toen gebeurd. En nu zou de maximumtemperatuur nu voor Zuid-Nederland staat... laat deze week op 39. Dus dat is ook dicht tegen de 40 graden.
0: Absoluut, absoluut. Kijk, vroeger zeg ik daarbij, vonden we het... oh, leuk, het wordt lekker warm. We hebben een week lang hittegolf.
1: Ja.
0: 31 graden. En nu zeggen we toch echt... hey, dit gaat toch echt van de verkeerde kant op.
1: Ja, het is die paar graden extra die het echt wel doen. En natuurlijk moeten we ook gewoon, denk ik... proberen van te genieten en niet alleen maar in angst en beven te zitten.
0: Dat is
1: maar...
0: ook wel weer waar. En je kunt je proberen te wapenen, of wel tegen die extreme
1: proberen
0: hitte.
1: Te wapenen en ook in het sociale gedrag, weet je wel. Je ziet toch wel dat er ook koele plekken zijn en dat je naar de supermarkt gaat. De mensen letten ook echt wel best wel op elkaar. Maar het is, het is gewoon eventjes... het is wel zo dat het vermoeiend is. Dat vind ik zelf ook, omdat ik dan slecht slaap en vroeg op moet. Nou, jullie kennen dat. En dan merk je dat je gewoon in de loop van de week... dat het best wel een uitputtingsslag is. Dus iedereen moet gewoon een beetje rustig aan doen. Want je merkt ook dat mensen vaak in de hitte... een wat korter lontje krijgen. Iedereen wordt een beetje chagrijnig. Dus misschien moeten we allemaal een beetje mild naar elkaar doen. En dan komen we er wel doorheen.
0: Ik ben heel eerlijk, begreep ook. We merken het aan jou ook. Weet je, morgenochtend slaap jij lekker uit.
1: Ja, ga ik zeker doen. Ja, dat klopt.
0: Zal eens Margot... Ik zag het rooster dat Margot er morgen is.
1: Klopt.
0: Heb jij weer andere bezigheden. Goed, voor vandaag hou je ons compleet op de hoogte... voor de ontwikkelingen van het weer. 29 zou ongeveer de grens zijn die we vandaag in elk bereiken.
1: En nu af en toe wat wolkenvelden en vanmiddag dan weer veel zon.
0: Goed. Daar gaan we het mee doen. En ik dank je voor uw technisch wakker. Was je een paar keer aanwezig. Dus Grieta, dank je. En tot vanmiddag in Aan Tafel. Dan
1: tot
0: horen we je graag weer. Tot zover, Margreet. Jij wel de wekker zetten morgenochtend?
1: Zeker, ik ben er morgen gewoon.
0: Okay. Nou, ik ook dan. Dan maken we morgen weer vanaf 6 uur met nieuws en actualiteiten. Utrecht is wakker. En zometeen de hits uit Holland met Edwin Meerman. En dit is Tarzan zelf.

0: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
0: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Doral Megens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. En dat was 2 jaar geleden nog 32%. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. En dat is zorgelijk, zegt het Nibud.
8: Moeilijker rondkomen, meer geld zorgen, meer betalingsproblemen ook. Vaker de rekeningen niet kunnen betalen, vaker rood staan. Over die hele linie zien we inderdaad toch een negatieve ontwikkeling ten opzichte van 2 jaar geleden.
7: Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. België heeft 5 leden van de Taliban een visum gegeven voor een bezoek aan Brussel. De delegatie is uitgenodigd door de Europese Commissie om te praten over uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De commissie benadrukt dat het alleen technische gesprekken zijn, zegt correspondent Kisha Hekster.
9: Die gesprekken worden dan gevoerd door ambtenaren. De gesprekken zijn ook niet in een EU-gebouw, maar waarschijnlijk in een hotel en niet in de stad. Allemaal anders dus dan een normaal bezoek van een delegatie aan de EU.
7: Het bezoek is omstreden vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar oud en neemt in de gemeente Dantuma Diel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. In het dagelijks leven studeert Heringa rechten in Groningen. Op zijn 19e was hij lijsttrekker voor de Friese Nationale Partij. Tot zijn verrassing kwam zijn partij in Dantuma Diel in de coalitie. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken. Dat zijn plaatsen waar mensen kunnen afkoelen. Op die plekken is er water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theater, kerk of buurthuis. Zo melden de GGD en de gemeente Amsterdam. Het weer, vandaag opnieuw veel zon. Het warmt snel op. Vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden en zo'n 32 graden in het zuidoosten. En vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS-journaal.
10: De spits verloopt minder druk dan anders op dinsdag, maar er staan wel hier en daar wat files en ook vertragingen in onze regio. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Zaltbommel en de afrit Everdingen, dat is 20 minuten. En de A27 van Breda naar Utrecht tussen knooppunt Gorkum en de afrit Everdingen, het knooppunt Everdingen door de wegwerkzaamheden. Dat gaat even duren, hè? Tot 17 juli. Nou, ook onderweg de hits uit Holland. We beginnen zo in Brabant.
11: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
12: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
13: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
14: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
15: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
16: Ons.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

Nou, de liefde Roes niet. Net als de muziek eigenlijk, hè. Na 42 jaar nog graag gehoord. VOF de kunst. En de jonge stem van Nol Havens. Onvoltooid verleden tijd. Nou, ik ben Edwin. Ook op een coolte plek. Net als je in Amsterdam dus nu tegenkomt. Ook hier in de studio van Radio M Utrecht. En je verlangt op een vrije dag haast weer naar je werk. Want hier is het aangenaam met ongeveer 21 graden. De zomer 2 dagen oud, maar nu al op volle toeren. Net als de muziek, want hier is het Nederlandse lied. En we beginnen fluitend aan deze mooie dag. Luister maar.

0: En een heerlijk wandelweertje ook vanmorgen zeker nog. Met temperaturen zo rond 18, 19 graden nu. Hè. Daar komt nog wel iets bij. Het was best wel fijn zo onderweg naar de studio. Henk Westbroek was dat.
1: In zee met...
0: En de zomer vier je bij ons. Drie is prijs, even in de koelkast. En we nemen elke dag een duik nu weer, net als de afgelopen jaren, in het nog best wel koele water. 18 graden is de temperatuur van het zeewater. Elke dag hoor je een stem tussen de golven door. En de vraag is, van wie is die? En daarmee maak je kans op een cadeautje uit de winkel. En ook deze week nog eens twee kaartjes voor een tochtje met de Eemlijn, de fietsboot. Dat is ook hier op het water. Dus een mooi prijspakket, dacht ik zo. Wij gaan nu even naar zee. Luister goed, de stem van vandaag is ook nog eens jarig.
2: Ik heb een zoon met wie ik zou willen gaan. Als het moet.
0: Als je het nu al weet, mag je ons even mailen. studio@rtvutrecht.nl of een appje uiteraard kan ook, of bellen naar 0909-693-193-1. En ik zal me straks nog een keertje laten horen na het nieuws. En de hoofdpersoon is vandaag 25 geworden.
3: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
4: Je weet niet wat je mist. Van Samantha Steendijk.
5: Je weet niet wat je mist. Je moet steeds weten hoe het ook kan zijn.
3: De Nationale Nieuwe.
4: Bij Radio M Utrecht.

even nagenieten van de jaren 70 vorige week. En uiteraard hoor je deze tijd nog regelmatig voorbij komen. Het hele jaar door op radio en Utrecht en Vader Abraham. En koude kloeken in het kleine café aan de haven zal favoriet zijn deze dagen. 2 glazen bier zelfs hoorde ik net voorbij komen. En we maken alvast ruim baan voor de jazzpolitie. Ze zijn onderweg. Eerst nog even terug naar Brabant. Guus Meeuwers.

0: Zanger Peter Grootkormelink hier met Pet en de Jazzpolitie. We vervolgen zo dadelijk met André van Duin en zijn liefde voor de zon. Vooral, we hebben Claudia de Breij van even terug dus naar Utrecht. En ik zal dat fragment nog een keer laten horen vandaag in zee. We gaan eerst even naar het regio nieuws. De Utrechtse politie maakt kans of jacht op een man die vrouwen ernstig heeft mishandeld. En wat te doen met deze warmte? Scholen en sportclubs die nemen ondertussen al maatregelen.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
0: Het regionieuws van 9:30. Marjolein Heijen, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Begin even met een goede vraag, want waar haal je nog buschauffeurs vandaan tegenwoordig?
8: Ja, nou misschien wel over de grens. Buschauffeur Keoli die zoekt in elk geval chauffeurs over de grens voor Utrecht en Amersfoort. Het bedrijf heeft te maken met een tekort aan personeel en heeft een vacature in België uitstaan. Het gaat om een tijdelijke functie. Voor woonruimte wordt gezorgd en Belgen die interesse hebben, die krijgen nog een paar dagen les in Nederlandse verkeersregels. De politie is nog altijd met spoed op zoek naar een man die vorige week twee vrouwen heeft mishandeld in Utrecht. Ze werden van hun fiets getrokken. De man legde hen in een nekklem. Deze ernstige vergrijpen gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag aan de Potgieterstraat in de wijk Nieuw-Engeland en Leidseveer in het centrum. Vrijdag werden al beelden verspreid van de verdachten en die staan uiteraard ook op onze app en website. In het centrum van Utrecht zijn gisteravond meerdere woningen ontruimd vanwege een gaslek. De brandweer en netbeheerder Stedin die melden een lek in de ABC-straat. Omwonenden roken de gaslucht en uit voorzorg moesten meerdere mensen hun huizen uit. Ze konden wel thuis slapen, rond 11 uur was het probleem opgelost. En de hitte dan, evenementen, scholen en sportclubs die nemen maatregelen. Er zijn bijvoorbeeld geen trainingen bij de Amersfoortse voetbalvereniging AFC Kwik 1890. De jeugdtrainingen zijn afgelast omdat het kunstgras warmte lang vasthoudt. In Woerden was de singelloop uit voorzorg gisteravond aangepast. Het onderdeel voor kinderen ging niet door. En daarnaast kondigen scholen aan dat lessen mogelijk worden ingekort als het in school te warm wordt. En op veel scholen is het tropenrooster uit de kast gehaald. Meteen maar door naar het weer. Steeds meer zon, weinig wind en 29 graden. En vanaf morgen gaan we naar tropische temperaturen.
0: Nou, misschien ook maar een tropenrooster invoeren.
8: Ja, wij beginnen al zo vroeg.
0: Ja,
8: tenminste,
0: dat is zo, ja.
8: Dus het kan niet heel veel vroeger.
0: Maar ik zei het net al eventjes, het is hier in de studio goed. Hoeven we dus is heerlijk om te werken.
8: Ja, de airco is best lekker. Ja.
0: Dankjewel Marjolein. Ik ga nog even naar de weg. Ja, in de file staan is niet zo fijn met dit weer. Maar hopelijk heb je ook airco in de auto. De A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Deil en Everdingen nu een kwartier. De A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug ook ongeveer 15 minuten. En de N11, dat is van Leiden naar Bodegraven tussen Bodegraven Centrum. De aansluiting met de A12, dat is een provinciale weg. En daar heb je ook zo'n 20 minuten vertraging.
9: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
10: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
11: Komend weekend Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kersenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kersenfestival.nl. En komen hè.
12: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
13: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
14: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
15: Doet u voorzichtig met mijn vader.
16: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
17: Deze week elke dag kans op kaarten voor de fietsboot.
18: Doe mee met onze spelletjes en win.
17: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: En misschien denk je de komende dagen wel, schijn die maar even niet. André van Duin was dat. De hits uit Holland zijn dit bij Radio en Utrecht. Nou, dat zonnetje schijnt ook zeker op de verjaardag van deze stem. Wie heeft er al een vroege duik genomen? Dat is de vraag, hè?
1: Met wie ik zou willen gaan.
0: De golven zijn niet altijd de spelbreker, dus luister goed. Ik ga nog even een paar minuutjes meedoen. Rond 9:45 ga ik de winnaar uitkiezen. In de app of in de mail studio@rtvutrecht.nl. En we hebben dus twee kaartjes voor de fietsboot. De Eemlijn. Je mag ook een cadeautje kiezen uit de winkel als je zo meteen in de uitzending komt. In de app of mailen of bellen 0909 6931. 93-1.

0: Meisje van 16, eigenlijk een chanson is dat.
1: In Zee met.
0: En dat is toevallig, want de kandidaat van vandaag, ons spelletje, die is ook in Frankrijk. Goedemorgen, Christian.
2: Goedemorgen, Edwin.
0: Bonjour, zeg ik dan, hè?
2: Ja, bonjour, ça va?
0: Ça va bien. Waar zit jij precies?
2: Ik rij 70 kilometer voor Bordeaux.
0: Is dat voor vakantie?
2: Nee, dat is voor mijn werk met de vrachtwagen.
0: Oh, oké, oké. Dus dat is een pittig eindje zo. Waar moet je naartoe?
2: Ik heb vandaag drie losplekken bij Bordeaux. En dan heb ik de morgen nog eentje bij Pauw in de buurt.
0: Oké. Okay, en... Ja?
2: Dus.
0: En dan weer terug naar Leppe, Eba?
2: Ja, dan een vrachtje wat ik nog niet weet. Dat word ik morgen, in de loop van morgen, dan weer een vrachtje van Nederland. Ja, dat kan van alles wezen.
0: Oké. Okay. Wat vervoer je ook alweer?
2: Hoofdzakelijk levensmiddelen en ik heb
0: ook
2: wat machineonderdelen bij me.
0: Oké, goed. Nou, we horen in het nieuws ook veel over de warmte in Frankrijk. Hè. Zelfs de warmste dagen ooit worden daar verwacht, ook deze dagen. Wat merk jij ervan, daar?
2: Ik heb dan gewoon een airco in de auto en een standairco voor het slapen. Maar netjes gezegd, dat was vannacht gewoon niet te harde. Het was morgen om 4 uur al 25 graden. Ja. Nog 25 graden. Het is echt, het is niet het leukste.
0: Nee, dan denk je, ik ga gauw terug naar Nederland, maar dan is het hier ook straks bijna 39 graden of zo, hè?
2: Dat maakt niet uit, want ik rij al een paar dagen, maar dit heb je gelukkig niet heel veel.
0: Nee. Dus geen airco begrijp ik in de slaapkamer? Van je truck?
2: Ja, dat wel. Thuis niet, maar in de vrachtwagen wel.
0: Oké. Nou, goed. Je houdt het hoofd koel dus, hoor ik.
2: Dat is wel het beste, met en veel drinken natuurlijk.
0: Ja, belangrijk. En je had ons lekker aan daar, dus ook via de app neem ik aan dat je dan luistert.
2: Ja, inderdaad. Jouw programma probeer ik altijd wel te luisteren, als het lukt. Ga zo door, zou ik zeggen.
0: Goed, gaan we zeker doen. En je woont hier in Nederland gewoon in de buurt, hè, in Leusden. Wanneer kom je daar weer? Wanneer ben je weer thuis?
2: Dat zal vrijdagmiddag, zaterdagmorgen zijn, denk ik. Het hangt er een beetje vanaf, zodat ik op één plek kan laden. Dat kunnen ook meerdere plekken zijn.
0: Ja, nou, dan is het hier ook nog heel erg warm, maar dat wist je al, hè?
2: dat vind ik goed.
0: Laten we snel de zee even opzoeken. Hoor eens, daar verlang je toch meteen naar, hè?
2: Ja, ik had vanmorgen een adresje vlak bij de kust, maar ik ben uit dat nieuwe zo bij.
0: Ja, je krijgt hem nu gewoon aangeboden. En wie horen we daar tussen de golven door vandaag?
2: Mijn naamgenoot, Chris Bouwer.
0: Naamgenoot, inderdaad. Hotel geboekt, het is niet echt ideaal. Nou, hoor je me even zonder de ruis van de zee. Nou komt alles goed. Christian Bouwer, 25 is hij geworden vandaag. Zo vader, zo zoon.
2: Ik had het even snel opgezocht. Ik denk, ik weet wel dat het inderdaad een liedje was. En ik denk,
0: ja,
2: dat kan je missen.
0: Nou, goed zo. In ieder geval, in Londen is het ook niet cool of koud op dit moment, hoor. Daar hebben ze ook een hele warme periode. Daar zingt hij over. We gaan van Parijs naar Londen eigenlijk. Hè. Dus Frankrijk komt er ook wel een beetje in voor. Ik wens je veel plezier met de twee kaartjes voor de fietsboot als je weer in Nederland bent.
2: Ja, dankjewel.
0: Lekker dagje uit. Ik krijg nog een cadeautje ook. Wat wil je hebben? Een shopper of een puzzelboek? Of een koeltas misschien wel?
2: Ja, dat is een koeltas. Want een shopper en notitieboek heb ik al. Maar de koeltas zat ik op de spinnen eigenlijk. Die moet ik wel hebben.
0: Koeltas, die komt maar van pas. Die komt naar je toe en naar luisteren. Dankjewel en een goede reis verder nog, hè?
2: Ja, dankjewel. Nogmaals gaan ze door met z'n allen, hè?
0: Doe maar.
3: Wie gaat er met me mee? Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

We gingen het ook wel eens over Londen. Net als Chris Bauer, de jarige Job daarvoor. Vandaag in ons spelletje en in zee. Met doen we morgen ook weer uiteraard. Hits uit Holland. En zo meteen is Pieter hier de komende 2 uur. En bij de koffie.

0: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
3: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De ombudsman krijgt veel klachten over de digitale tolheffing in de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Het is voor veel automobilisten niet duidelijk dat ze tol moeten betalen. En mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen niet eens betalen. Ze krijgen een betalingsherinnering die €9 extra kost. De ombudsman schrijft aan minister Karremans dat die herinnering gratis moet zijn. De Israëlische premier Netanyahu heeft nogmaals gezegd dat Israëlische troepen in het zuiden van Libanon blijven. Dat is in strijd met de afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt bij hun staakt het vuren. Daarin staat ook dat de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Maar volgens Netanyahu is de bezetting van Zuid-Libanon nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties in Libanon en heeft daarom besloten de straat van Hormuz weer te sluiten. Kort na haar verdwijning hebben de ontvoerders van de Amerikaanse Nancy Guthrie aan de familie een mail gestuurd waarin staat dat ze is overleden, meldt CNN. De 84-jarige vrouw is de moeder van NBC-presentatrice Savannah Guthrie. Op verzoek van de politie werd de mail stilgehouden. Nancy Guthrie is nog niet gevonden. De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar stiekem genomen naaktfoto's worden gedeeld. Belgische mannen maakten de beelden van hun vrouwen terwijl ze dat niet doorhadden, bijvoorbeeld tijdens het aankleden of douchen. Volgens de omroep worden er online afspraken gemaakt tussen mannen om foto's uit te wisselen. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wat stapelwolken elkaar af. Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
7: En dan zie ik op dit moment alleen de A27. En dat is Breda richting Utrecht natuurlijk, tussen het knooppunt Gorkum en het knooppunt Everdingen. Wegwerkzaamheden, dat is bekend inmiddels.
8: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
10: Verkeersverwachtingen.nl.
11: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.

0: De zomer vier je bij ons.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
0: En bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

Walking on Sunshine. Niet met blote voeten, niet met blote voeten. De zomer vier je bij ons en wij zijn Radio M Utrecht. Gezellig dat je erbij bent. Dit is M bij de koffie, de lekkerste muziek bij de koffie van Supertramp, van John Paul, George en Ringo, van Carl Douglas en Toontje Lager. En weer terug. Met andere woorden, blijf lekker luisteren. Ja. Twee kaarten voor de fietsboot, de Eemlijn, kun je winnen. En wat leuks uit de prijzenkast. We gaan puzzelen. De eerste ronde met de F van Ferdinand. Drie keer de E van Eduard, de J van Joris, de W van Willem. Twee keer de S van Simon, een L van Leo, de A van Anton, de T van Tinus en de R van Richard. Zet ze in de goede volgorde. Laat me weten wat je hebt gevonden en stuur een appje naar de studio.

0: controle.
1: Heel goed.
0: Rustig aan, hè. Rustig aan. En goed drinken met z'n allen. Kopje koffie. Dat doen we zo meteen, want de koffiekeuze is weer onderweg. Je mag gaan stemmen. De meeste stemmen gelden. Twee heerlijke zomerse knallers vandaag. Dit is keuze 1. Dat is lang geleden. En dit is keuze 2.

Welke vind je leuk? Wat is je keuze? 1, MC Micah G en DJ Sven. En de Holiday Rap. Of ga je voor Paris Latino Bandolero? 1 of 2, je mag appen naar de studio. Dat is wel de makkelijkste weg met de app van RTV Utrecht. Manfred, je gaat voor keuze 1. En Nicolien ook trouwens. Nou, ik ben heel benieuwd. We hebben nog eventjes. Laat van je horen. Dankjewel voor het meedoen. De koffiekeuze om 10 over 10:30. Dus 1, MC Micah G. En DJ Sven. En 2, Bandolero.

Over een, nou... kleine 10 minuten gaan we naar de koffiekeuze voor vandaag. En dat is lastig kiezen, dat merk ik nu al. We hebben MC Micro G, die zijn we niet vergeten, samen met DJ Sven. Midden jaren 80 hadden zij een gigantische hit. Dat was de Holiday Rap. Nou, dat is keuze 1. En Bandolero Paris Latino, dat is keuze 2. Laat nog heel even weten welke je leuk vindt om helemaal te horen. Dat is dan de koffiekeuze. De meeste stemmen gelden. Het gaat gelijk op dit moment. Dus kom maar door, stuur een appje met de app van RTV Utrecht. Zo makkelijk is het. Laatste nieuws komt er zo aan met Marjolein. Ja, we moeten het hoofd koel zien te houden. Maar ja, hoe doe je dat dan als je aan het werk bent? Hè? We horen er zo meteen meer over. En meer nieuws uit de buurt, onderweg.

0: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
4: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
3: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Laatste nieuws, het is 10:30. Marjolein, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: We beginnen met geldproblemen.
7: Ja, vooral jongvolwassenen komen in de knel. Volgens een berekening van budgetvoorlichter Nibud in Utrecht hebben vooral mensen tussen de 18 en 30 jaar moeite om rond te komen. Ze huren vaak nog en hebben wisselend inkomen. Er zijn meer zorgen over geld vergeleken met een paar jaar geleden. Een kwart is bang rekeningen niet te kunnen betalen. Uitgaven voor bijvoorbeeld kinderen, vervoer en boodschappen zijn flink hoger. Veel mensen hebben ook weinig spaargeld om een klap op te vangen. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen tot bijna 9 jaar geëist tegen mannen die deel uitmaakten van een criminele organisatie. Zij hebben volgens justitie auto's geregeld voor de moord op advocaat Derek Wiersum. En een Utrechter toegetakeld met hamers en een moker. In 2024 werden ze al veroordeeld, maar het OM ging in hoger beroep. De drie betrokkenen bij de mishandeling in de Adelaarstraat in Utrecht worden nu ook verdacht van poging tot doodslag. Het geweld was zo extreem dat dit dodelijke gevolgen kon hebben. De hoge temperaturen zorgen voor extra druk op de werkvloer. Volgens Arbo-diensten, zoals Arbonet in Utrecht, moeten werkgevers daarop inspelen en zich voorbereiden. Kleine aanpassingen kunnen al veel verschil maken. Vroeger of juist later werken, de werkdruk verlagen en extra pauzes inlassen. En ook voldoende water en schaduwplekken zijn belangrijk. Door de hitte zijn mensen sneller moe en kan de concentratie afnemen. En een frisse duik is met deze hete temperaturen natuurlijk heel aantrekkelijk. Maar de Utrechtse politie waarschuwt om niet zomaar van bruggen te springen in de stad. Bij de Soweto-brug vlak bij de Jaarbeurs staat een bord dat het levensgevaarlijk is. En ook bij de Munt springen mensen toch nog vaak het water in. Dit kan gevaarlijk zijn door ondiep water, obstakels of passerende schepen. De politie verwijst voor spectaculaire sprongen naar de Olympische Spelen. Zo is te lezen op sociale media. Dan maar door naar het weer. Van nu zon, weinig wind en 29 graden. Vanaf morgen tropische temperaturen. En dan geldt ook code oranje vanwege de gezondheidsrisico's voor kwetsbare mensen.
8: Komend weekend Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kersenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kersenfestival.nl. En komen hè?
9: De Mitchell Golftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Mitchell Golftuinen van Europa.
10: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
11: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
12: Deze week elke dag kans op kaarten voor de fietsboot.
13: Doe mee met onze spelletjes en win.
12: En bij de koffie met Pieter Voorage.

Susie en Chris. En stumbling in de zomer vier bij ons. Wij zijn Radio M Utrecht. Wat ga je allemaal doen vandaag? Misschien wel in de tuin. Nou ja, overdag is het dat misschien net even te warm. 'S Ochtends is het heerlijk in de tuin. Dan kun je, als je een tuin hebt of op het balkon, wat kleine dingetjes doen. Binnenkort hebben we trouwens ook weer ons spreekuur met Jurgen natuurlijk. Dat komt er ook weer aan, de zomereditie. En wel op donderdag 2 juli. Wat vliegt de tijd? Dus donderdag 2 juli alvast even in de agenda zetten. Het open spreekuur over de tuin met onze tuindeskundige Jurgen Smit. Dus met andere woorden, kom maar door met alle vragen. Heb je een vraag over het groen op je balkon? Wil het maar niet lukken met die struik? Of hoe is het met je gazon? Moet je daar deze zomer, speciaal ook met dit weer, nog wat extra's aan doen? Of juist met rust laten? Nou, al dat soort vragen kun je allemaal stellen. Dat kan dus ook nu al. Mail dan, dat is makkelijk, naar tuin@rtvutrecht.nl. Dus tuin@rtvutrecht.nl. Het open spreekuur, de zomereditie over de tuin, zit er alweer aan te komen. Donderdag 2 juli is dat. Ja. Hey Tini, dankjewel voor je mail. Ja, mijn vraag, wat ga je doen vandaag? Zo min mogelijk, Tini. Ja. Dat snap ik, dat snap ik. Nou, wel lekker naar de radio luisteren natuurlijk. Het is tijd voor de koffie en de koffiepauze met de koffiekeuze natuurlijk. Ik heb de stemmen weer geteld. En we hadden vandaag twee knallers, twee zomerse knallers uit de jaren 80. MC Marka G en DJ Sven, hartstikke leuk. De Holiday Rap en daartegenover Bandolero en Paris Latino. Dankjewel voor het stemmen, zeg ik tegen Carla, Sonja, Monique, Linda, Vincent, Hans, Ricky, Bianca, Nicolien, Manfred, Fred en Tineke. Jan ook bedankt. Paul, Yannick, Mita, Femi en Jannie ook bedankt. En al die anderen. Nou ja, het zijn twee stapeltjes hier tegenover me. En stapeltje 1 is uiteindelijk de grootste. En dan heb ik het over MC Marka G en DJ Sven en de Holiday Rap. 1986, het ging om Lucien Witteveen en Sven van Veen. Ze ontdekten elkaar in een discotheek in Hilversum en zo is het gekomen. En dit, ja, het werd een nummer 1 hit, niet alleen in Nederland, maar internationaal, hè. In 34 landen stonden ze op 1 in de hitparade en dat is nogal een prestatie. En waar hoor je hem? Ja, natuurlijk bij ons. Radio M Utrecht, want de zomer vier je bij ons. De

0: Billy Paul. 12 voor 12. Nee, voor 11. Even goed opletten, maar dat is de warmte. Dat is de warmte. Ja. Of ik nog even het mailadres wil geven voor het tuinspreekuur. Ja, natuurlijk. Heb je een vraag over het groen? Want ja, het open spreekuur over de tuin, de zomereditie, komt weer aan. Donderdag 2 juli. En heb je vragen, dan kun je die dus nu al stellen. Doe dat, want het wordt weer hartstikke druk natuurlijk. Zorg ervoor dat je erbij bent. En mail dan naar tuin@rtvutrecht.nl. tuin@rtvutrecht.nl. José, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Pieter.
0: Heb je ook een tuin?
1: Ja, daar zitten we nu in.
0: Oh, lekker.
1: Zit er lekker aan de koffie.
0: En zit je dan in de zon of heb je een parasol of een...
1: Nee, we hebben zonnescherm, hè.
0: Oh ja, ja.
1: En nou, we zitten nu nog in het schaduwgedeelte.
0: Ja.
1: Dus het is lekker koel hier nog.
0: Het is nu nog, dat merkte ik vanmorgen ook, het was heerlijk. Een beetje klein windje zo. En die ochtenden, die zijn fijn, die zijn prettig.
1: Ja, dus, straks wordt het hier warmer dus.
0: Ja, nou, dan kun je nu wat ondernemen of blijf je gewoon lekker zitten?
1: Nou, blijf nu nog even lekker zitten. Okay. Straks nog even wat doen. Dus,
0: ja. Oké. Okay. Nou, onder het zonderscherm met een kopje koffie en Radio M Utrecht aan. En dat is dan in Soest, hè?
1: In Soest, inderdaad.
0: Ja, leuk dat je naar ons luistert daar. Je hebt ook meegedaan met de puzzel vanmorgen.
1: Jazeker.
0: Ja, José. Wat heb je ervan kunnen bakken?
1: Ja, ik heb ervan kunnen bakken. Waterflesjes.
0: De waterflesjes, hè? Ja.
1: Ja,
0: die gaan
1: ik had ze alweer gevuld en in de koelkast gezet. Dus,
0: Ze gaan er goed doorheen, hè, deze dagen.
1: Wij, jazeker.
0: Hier op het werk ook. Heel belangrijk dat je blijft drinken natuurlijk. En ik neem ook altijd een flesje mee in de auto.
1: Ja, heb ik ook.
0: Ja.
1: Een flesje in mijn tas.
0: Ja.
1: Dus waar ik ook heen ga, dan heb ik een flesje water bij me.
0: Want je weet nooit. Kan zomaar een file ontstaan in dit land. En dan heb je lekker water in de auto. Dat is heel belangrijk.
1: Ja. Zo is dat.
0: Ja.
1: Zo is dat.
0: De waterflesjes, dat heb je goed gedaan, José. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Je krijgt van mij natuurlijk 2 kaartjes voor fietsboot De Eemlijn. Die ga ik naar je
1: toe sturen.
0: Ja.
1: Hartstikke fijn.
0: Ja, ben je een enthousiast fietser?
1: Nou ja, we hebben elektrische fietsen gekocht.
0: Mm-hmm.
1: En dan is het wel de bedoeling dat we veel gaan fietsen. Hè?
0: Ja, nou lekker. Lekker
1: en dan lekker met de boot mee en dan weer verder gaan.
0: Precies, die boot die helpt je net weer even op een ander fietspad. Hè?
1: Zo is dat.
0: Ja, hartstikke leuk. Dus de fietsboot, De Eemlijn, 2 kaartjes doen we bij al onze spelletjes trouwens deze week. En je mag natuurlijk wat kiezen uit de prijzenkast. En dan heb ik vandaag de shopper. Ik heb een mooie rugzak. Ik heb natuurlijk de koeltas. Hoe kan het ook anders? Het notitieboek of het puzzelboek?
1: Nou, doe mij maar lekker de shopper, hoor.
0: De shopper.
1: Ja.
0: Nou, helemaal goed. Ik stuur hem op naar Soest, José. Dank je wel voor het meedoen.
1: Oké, heel fijn.
0: Rustig aan daar.
1: Dat gaat lukken, hoor.
0: Okay.
1: Fijne uitzending, hè?
0: Dank je wel en een mooie dag, hè?
1: Bedankt, deze gelijk. Doei, doei.

gaat stofzuigen. Queen op de radio, Radio M Utrecht. Elvis is onderweg. Well, it's one for the money, two for the show. Three to get ready now, go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. Bijna kwart over Elvis. Hij komt eraan hoor. En natuurlijk ook de tweede ronde woordbouwer. Doe je mee, dat lijkt me hartstikke leuk. Tot zo. Well,

0: zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
1: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiom.utrecht.nl en de app. Radio M
10: Utrecht. 11 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Israëlische troepen blijven in Zuid-Libanon, heeft premier Netanyahu nog eens gezegd. Volgens hem is dat nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. De VS en Iran hebben bij hun staakt het vuren afgesproken dat ook de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties. De ombudsman krijgt veel klachten over de digitale tolheffing in de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Het is voor veel automobilisten niet duidelijk dat ze tol moeten betalen. En mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen niet eens betalen. Zij krijgen een betalingsherinnering die €9 extra kost. De ombudsman schrijft aan minister Karremans dat die herinnering gratis moet zijn. Timme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar en neemt in de gemeente Dantumadiel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. In het dagelijks leven studeert Heringa rechten in Groningen. Op zijn 19e was hij lijsttrekker voor de Friese Nationale Partij. Hij haalde 1 zetel, maar kwam tot zijn verrassing in de coalitie van Dantumadiel. Heringa zegt dat hij als wethouder jongeren meer wil betrekken bij de lokale politiek. Een camper die vorige week in een natuurgebied in Drenthe door een vlonderpad zakte, staat er nog steeds. Het blijkt lastig om de wagen daar weg te halen. De camper nam afgelopen donderdag een verkeerde afslag in natuurgebied Grollauwerveen en kwam op het houten fiets- en wandelpad terecht. Een hele rij planken brak doormidden en de camper bleef schuin hangen op een moeilijk bereikbare plek. Er wordt nog gekeken hoe de wagen veilig kan worden weggehaald. Het bij wandelaars populaire pad is voorlopig dicht. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wat wolkenvelden elkaar af. Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
11: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
12: Komend weekend, Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kersenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kersenfestival.nl. En komen hè?
13: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuursche. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
14: Kom langs bij de Kroon Zonwering, de Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
15: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel!

heerlijke zomerdag. De zomer vier je bij ons. En dit is Radio M Utrecht natuurlijk. Ik ben Pieter en bij de koffie, muziek bij de koffie van Elvis uiteraard. Ja, Elvis onderweg, bijna kwart over Elvis. Later ook Aretha Franklin in dubbel goud. Dus ja, laat de radio lekker aanstaan. Dat vind ik hartstikke gezellig. Leuk dat je erbij bent. Als je zin hebt, mag je ook meedoen met de puzzel. Kun je winnen 2 kaartjes voor de fietsboot. En je mag wat kiezen uit de prijzenkast. Maar eerst even de oplossing. 11 letters. 2 keer de T van Tinus, de N van Nico. 4 keer de E van Eduard, de R van Richard, een K van Karel, de L van Leo en de S van Simon. Je vindt die letters in de app van RTV Utrecht. Maar weet je wat nou zo handig is? Met die app kun je heel makkelijk appen naar de studio. Dus laat wat van je horen, vind ik leuk. En anders even mailen, studio@rtvutrecht.nl.

0: Bianca, dankjewel voor je appje binnengekomen en je hebt hem hartstikke goed. Een van de eerste. Hans zie ik ook binnenkomen. Ook goed, Hans. Kleine aanwijzing. Misschien heb je vanmorgen naar Robert-Jan geluisterd. Die was op pad natuurlijk, onze verslaggever. Waar hij was, daar moet je wat mee kunnen. Je kan het ook nog even terugluisteren trouwens. Dus kom maar door, de letters in de app van RTV Utrecht. Het zijn er 11, je kan er een woord mee maken. Dat woord wil ik heel graag weten.
1: Now, ladies and gentlemen.
0: Maak je kans op 2 kaarten voor de fietsboot. Gewoon omdat het zomer is. En natuurlijk wat leuks uit de prijzenkast. Dan heb ik hier wat leuks uit onze platenkast. Kwart over Elvis.
2: Well, it's one for the money, two for the show. Three to get ready, now go, cat, go. But don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do it.

0: Een tip voor het weekend die je graag met ons deelt? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
1: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

John Travolta en Olivia. Het was een warme zomer. De Summer Nights, Radio M Utrecht. Nou, het is sowieso hartstikke warm. Laatste nieuws over de hitte in de provincie Utrecht. Hoe ga je daarmee om op je werk? Waar zijn de veilige zwemplekken? We horen het zometeen van Marjolein.

0: Renew.
1: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
3: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
4: Vergeet je niet in te smeren.
3: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
5: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
7: ANWB en gaan.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Het is 11:30. Marjolein, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
8: Het laatste nieuws, ook het laatste nieuws over de warmte. Hoe komen we deze warme dagen door?
9: Nou, misschien wel met een frisse duik. Maar zwemmen in rivieren als de Nederrijn en de Lek is geen goed plan vanwege de stroming en de voorbijvarende schepen. Ondanks een verbod ziet de reddingsbrigade dat mensen zich er weinig van aantrekken en dus toch een duik nemen. Het advies is om daar voorzichtig mee te zijn. Ga je toch in de rivier zwemmen, doe dat dan niet alleen en neem voor de zekerheid touw mee. Meer advies van de reddingsbrigade kun je zien op onze app en website. De hoge temperaturen zorgen voor extra druk op de werkvloer. Volgens Arbo-diensten, zoals Arbonet in Utrecht, moeten werkgevers daarop inspelen en zich voorbereiden. Kleine aanpassingen kunnen al veel verschil maken. Vroeger of juist later werken, de werkdruk verlagen en extra pauzes inlassen. Ook voldoende drinkwater en schaduwplekken zijn belangrijk. Door de hitte zijn mensen sneller moe en kan de concentratie afnemen. Het dumpen van afval in Utrecht blijft een groot probleem. De gemeente geeft er steeds meer geld aan uit om dit te voorkomen, maar de dumpingen blijven groeien. In 5 jaar tijd zijn de kosten opgelopen tot bijna 4 miljoen per jaar. Het college noemt het een complex en hardnekkig vraagstuk. Op meerdere raadsvragen moet het college het antwoord schuldig blijven. De stad houdt niet bij hoe vaak de containers verstopt raken, hoeveel dumpingen van vuilnis er zijn en hoe groot de loopafstand is naar een ondergrondse container. Zorgen bij inwoners van Bunschoten vanwege verdachte mensen met gele hesjes. Die liepen in de nacht van zondag op maandag in de Almarenstraat met iPads. Bewoners die vertrouwden het niet en belden de politie. Het bleek te gaan om ecologen die onderzoek deden naar de vleermuis. Veldwerkers die gingen met echometers op pad om het gedrag van de vleermuis 's nachts te observeren. Dan het weer, zon, weinig wind en 29 graden. En vanaf morgen gaan we naar tropische temperaturen.
10: Dag je uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje, Amsterdam. En beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
11: Life is going on so fast. I wanted to be everlasting.
12: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
13: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
14: Doet u voorzichtig met mijn vader.
15: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
16: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12... tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
17: Verkeersverwachtingen.nl.
0: De Midget Golftuinen Lage Vuurse zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
4: Deze week elke dag kans op kaarten voor de fietsboot.
17: Doe mee met onze spelletjes en win.
4: En bij de koffie met Pieter Voort.

0: Radio en Utrecht. De zomer vier je bij ons en ook samen met Corny natuurlijk. Corny, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Aan tafel vandaag om 12 uur natuurlijk. Vaste prik. We pakken de agenda er even bij. Het programmaboekje. Ja. Wat heb je vandaag?
1: Wij hebben aan tafel Steven Kilian uit Utrecht. Het is een bizar verhaal. Hij maakte deel uit van een beruchte plofkraakbende in Utrecht. Hij werd gepakt uiteindelijk, is weer gevlucht door zijn enkelband door te knippen. Dat kan dus blijkbaar toch wel. En na een jaar op de vlucht te zijn geweest, werd hij opgepakt tot zijn eigen opluchting. Hij wilde dat niet meer.
0: Nee.
1: 8 jaar lang heeft hij vastgezeten. Afgelopen maart is hij vrijgekomen. En de laatste maanden van zijn opsluiting zette hij eigenlijk dat levensverhaal op papier. Plofkraker, zo heet het boek ook. En daarmee wil hij jongeren behoeden voor het maken van de fouten die hij zelf heeft gemaakt in het verleden. Het is echt een bizar verhaal, Pieter. Hij komt uit een heel warm gezin eigenlijk. En hij zocht gewoon het avontuur. Dus hij sloot zich aan bij een plofkraakbende. We hebben een fragment. Ik geloof niet dat dat van hem is, hoor. Maar dat is een getuigenis van plofkraken die ook hier bij onze provincie in Lopik zijn geweest.
2: Nou, een enorme klap. Ja, heftig. Ik ben er best behoorlijk van geschrokken. Natuurlijk is dat een probleem. Kijk, pinautomaten worden steeds minder natuurlijk. Dus je zou een halve wereldreis moeten maken om aan je geld te komen 's morgens.
3: Het was een dreun, jong. We zaten recht op een bed.
4: Hoe klonk het?
3: Ja, boom!
0: Het zijn enorme explosies.
1: Ja, en dat gebeurt ook heel vaak. En ja, ik ben gewoon helemaal niet benieuwd naar zijn verhaal. Hoe komt zo'n jongen daar dan in?
0: Ja, het lijkt me ook heel moeilijk om dat dan weer uit te stappen.
1: Ja, ook dat inderdaad. Ja. Nou goed, hij heeft zijn leven gebeterd. En probeert eigenlijk daarmee de jeugd van nu te behoeden voor de fouten die hij in het verleden heeft gemaakt.
0: Nou, mooi.
1: Ja.
0: Oké, Corny, we zitten er klaar voor.
1: Oké.
0: Dan spreek ik je zo meteen.
1: Tot zometeen.
0: Tot zo.

0: muziek waar je vrolijk van wordt. En die hoor je hier bij ons. Radio M Utrecht natuurlijk. Rita Franklin met George Michael. En Ineke aan de telefoon. Ineke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: In Oudewater.
1: Ja,
0: ja. Waar het ook warm is, denk ik.
1: Ja, zeker.
0: Ja, wat doe jij dan op een dag als vandaag en de komende dagen? Want het gaat morgen gaat de temperatuur natuurlijk nog een stuk verder omhoog.
1: Ja, ja, vanochtend. Ik ben anders. Ik fiets elke dag. Maar nou heb ik het vanochtend extra vroeg gedaan. Dat wel.
0: Oké.
1: Okay. Ik denk dat het eerst de boord op de fiets.
0: Ja, ja. Dus wel elke dag de fiets op?
1: Ja, dat doe ik wel.
0: Ja.
1: Maar dan wel of later of juist vroeg, maar niet zo midden op de dag of zo.
0: Nee, dat is inderdaad niet zo heel erg handig.
1: Nee, ja.
0: Nee, nee, oké. Dus je komt de dagen wel door. Een beetje aangepast zo.
1: Ja, een beetje aangepast, ja. Ja,
0: moeten we allemaal doen natuurlijk.
1: En, ja.
0: Ja, niet te druk maken, hè, hoor ik altijd.
1: Nee, dat is zo.
0: Nee. En we doen er toch niks aan, nee.
1: Nee.
0: En een beetje naar de radio luisteren. Dat geeft
1: dat
0: ook wat verkoeling.
1: Ja. Ja.
0: Ineke, wat heb je gevonden met de letters?
1: Kersenteelt.
0: Ja, dat was een hele lastige, hoorde ik.
1: Ja, dat is iets van kleren. En, nee.
0: Heel veel kleren binnengekregen, maar het is toch echt... Het is kersenteelt.
1: Ja.
0: En ik gaf nog een hele kleine aanwijzing natuurlijk. Onze Robert-Jan die was vanmorgen bij iemand die dat doet voor zijn beroep. Het is ook echt de kersentijd, hè, nu.
1: Ja.
0: Ja. Hou je ervan?
1: Ja, ik hou er wel van, ja.
0: Ja, lekker. Ja, er zijn ook, dat hoorde ik vanmorgen ook op de radio. Daar stond ik ook al van te kijken. Er zijn zoveel verschillende rassen.
1: Ja, dat is het, ja. En het scheelt ook dat één pissel. Te plekken er is het anders, vind ik, hoor.
0: Ja, ja, daar heb ik nooit best. Ja, je koopt een doosje kersen en dat zijn dan kersen. Maar er is heel veel te kiezen tussen de kersen. Leuk. Nou, dus ik dacht de kersenteelt. En even een uitdaging het afgelopen uur, maar jij hebt hem gevonden. En je bent uit de hoed gekomen, Ineke. Dus ik hoop dat ik je kan blij maken met in ieder geval 2 kaartjes voor de fietsboot.
1: Oh, leuk.
0: Ja, als je zo graag fietst, dan is het leuk om dat ook eens een keer te proberen. Je gaat gewoon met de fiets op de boot en je komt uit op een plek waar je weer verder kan.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja, dus die krijg je er sowieso bij. Dat doen we bij al onze spelletjes deze week. Gewoon lekker omdat het zomer is. En je mag natuurlijk ook nog wat kiezen uit de prijzenkast. Dus ik heb dan vandaag een puzzelboek. Ik heb de shopper, een notitieboek, een koeltas of een rugzak. Wat vind je leuk?
1: Doe maar de koeltas.
0: Ja, goede keuze, denk ik. Toch? Ik zeg, dat is een goede keuze, die komt.
1: Ja,
0: dat
1: denk ik ook. Ja, vooral deze tijd.
0: Ik stuur hem naar je toe. Dankjewel voor het meedoen.
1: Ja, dankjewel.
0: Rustig aan en een mooie dag, hè, daar.
1: Ja, dankjewel, u ook.
0: Jo, dag Ineke. Hoi.

Donderdag 2 juli. Donderdag 2 juli. Het open spreekuur over de tuin. Met Jurgen natuurlijk. De zomereditie. Al je vragen mag je nu al stellen. En als je dat doet, maak je ook weer kans op een leuke verrassing natuurlijk. Dus stuur je vraag aan Jurgen via de mail naar tuin@rtvutrecht.nl. Dus tuin@rtvutrecht.nl. En dan donderdag lekker luisteren. 2 juli vanaf 12 uur natuurlijk. Het open spreekuur over de tuin. En zometeen vanaf 12 uur aan tafel met Corny. Eet smakelijk.

0: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
1: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
5: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Radio 12 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Door het hele land worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. In een aantal gemeenten wordt het afval vroeger opgehaald. Een scholenkoepel in Assen sluit vrijdag zijn 13 scholen en kinderopvanglocaties, omdat dan de hoogste temperaturen worden verwacht. Ook in België wordt over extra maatregelen gedacht. Het Nationaal Crisisteam is bij elkaar geroepen om daarover te beslissen. Daarbij komen ook de warme nachten ter sprake. Volgens de weerman van de VRT zakt de temperatuur niet onder de 25 graden. Het digitale tolsysteem van de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen is voor te veel mensen niet begrijpelijk of niet toegankelijk. Dat moet beter, schrijft de Nationale Ombudsman aan minister Karremans. Veel automobilisten weten niet dat ze achteraf moeten betalen en riskeren een boete. Ook moet het volgens de ombudsman mogelijk zijn om op een niet-digitale manier te betalen. De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar mannen naaktfoto's delen van hun vrouw. Die foto's hebben ze stiekem genomen, bijvoorbeeld tijdens het douchen of slapen. In de groepen worden de beelden door andere mannen becommentarieerd. Volgens de VRT voelen de slachtoffers, als ze naar de politie stappen, zich niet altijd gehoord. Heineken krijgt voor het eerst een topman van buiten. Het is de Braziliaan Rafael Oliveira die tot voor kort het moederbedrijf van Douwe Egberts leidde. Heineken koos tot nu toe altijd voor mensen die al langer bij de brouwerij werken. Maar belangrijke aandeelhouders vroegen nu om iemand van buitenaf. Er zou een frisse blik nodig zijn vanwege de dalende verkoopcijfers. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen nog hogere temperaturen tot lokaal 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Goedemiddag, 2:12. Je luistert naar Radio M Utrecht. Kees is aangeschoven voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
11: Goedemiddag, Connie. De gemeente Utrecht heeft miljoenen euro's per jaar uitgetrokken om het afvalprobleem in de stad op te lossen. Maar de afvaldumpingen blijven groeien. In 5 jaar tijd zijn de kosten gestegen naar bijna 4 miljoen euro. En steeds vaker ligt er vuilnis naast ondergrondse containers. Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol uitgebreid naar onze provincie. Ook naar Gelderland, Zeeland en Zuid-Holland. Dat is bedoeld om automobilisten met pech niet langer dan nodig te laten wachten op dat hete asfalt. Dat kan vandaag zomaar eens 50 graden worden. De warmte heeft geen consequenties voor het werk aan de A12 en de A27. De Rijkswaterstaat gaat daarmee door. Maar wegwerkers krijgen wel meer te drinken en meer pauzes. Ja, en de Belgen komen eraan. Want busbedrijf Keoly die haalt buschauffeurs met een zachte G naar Utrecht. Nou, hoe dat zit, hoor je over een half uur in het uitgebreide regionieuws.
10: Dankjewel, Kees. Kijken wij nog even naar de verkeersinformatie van de ANWB. Het gaat om de A2, dat is Utrecht richting Den Bosch. Bij afrit Utrecht Centrum ligt er olie op het wegdek. De oprit daar is dicht. En dan de A27 Breda richting Utrecht. Hè, tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen zijn wegwerkzaamheden. Die weg is dicht. Ik zeg het nog maar een keertje, tot 17 juli. Muziek komt eraan uit Frankrijk zo.
12: Komend weekend, Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kersenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kersenfestival.nl. En komen hè?
13: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
14: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
15: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.

0: De zomer vier je bij ons met Wouter Otto Levenbach, oftewel Dave. Hij is in 1965 van Nederland naar Frankrijk verhuisd. Is daar best wel heel bekend en populair. En als je denkt, ja, dit nummer dat ken ik wel. Het is natuurlijk een bewerking van de Moonlight Serenade van Glenn Miller. Goedemiddag, het is 12:08.
1: Aan tafel.
0: Fijn dat je er weer bij bent op deze dinsdag 23 juni. De temperaturen zijn hoog en worden hoger deze week. Dat hoor je zo rond 10 minuten voor 1. Hier het uitgebreide weerbericht. En zo meteen ga ik eens even bellen met René Meijderwijk uit Woudenberg. Komende zondag namelijk kun je op maar liefst 1500 verschillende locaties door heel Nederland kiezen uit 3400 optredens. Ik heb het over gluren bij de buren. Wat is dat? Waarom is het zo leuk? En wat maakt hij zelf voor muziek? Dat hoor je zo meteen.

0: Een oudje hè, uit de jaren 60 van Gene Pitney. It hurts to be in love. Goedemiddag, het is 11:45. Je luistert naar het lunchprogramma Aan Tafel. Komende zondag, 28 juni, kun je op maar liefst 1500 verschillende locaties door heel Nederland kiezen uit 3400 optredens. Muzikanten, dansers, theatermakers, dichters die presenteren hun talent. Gluren bij de buren, hè? Het leukste huiskamerfestival van Nederland. Nou, ook onze provincie doet mee. Veel plaatsen hoor, Amersfoort, Leusden, Stichtsevecht, Soest, Utrecht, Woerden. En een van de bands die optreedt in Amersfoort is de band Siberian Oxygen. Zanger René Meijderwijk uit Woudenberg, die verheugt zich daar nu al op. Vooral de interactie met het publiek, dat is een van de dingen die hij leuk vindt. Ik heb hem aan de lijn. René, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Connie.
0: Hi. Jullie spelen komende zondag bij Gluren bij de Buren. Wat maakt die manier van optreden zo leuk, vind jij?
1: Ja, nou, dit is echt een superleuk evenement. Wij spelen zelf op heel veel verschillende plaatsen, maar Gluren bij de Buren staat altijd vast in de agenda. En dat maakt het voor ons om meerdere redenen heel leuk. Eén, omdat het zo intieme setting eigenlijk is. Hè. Je speelt bij iemand in de achtertuin of in de woonkamer, zit echt bijna op schoot bij het publiek. Ze zitten bijna bovenop je. In een hele kleine setting. En daar komen dus echt mensen op af die echt komen om te luisteren. En dat is eigenlijk echt het leukste wat er is als muzikant. Dat mensen echt aandachtig komen luisteren. En dat past ook heel goed bij onze muziek. Dus dat is de ene kant waarom we dat heel leuk vinden. Andere kant is ook dat het voor ons echt een ideale manier is om dingen uit te proberen. Wij hebben zelf dan een jaar geleden een album uitgebracht. Zijn alweer druk bezig met nieuw materiaal. Maar juist zo'n laagdrempelige setting als dit is voor ons ideaal om dingen uit te proberen. Kijken hoe een publiek reageert op nieuwe nummers. Dus echt een superleuk evenement.
0: Ja, en weet je van tevoren waar je terechtkomt eigenlijk?
1: Nou, wij niet. Als je als act, of het nou muzikant is of theater of wat dan ook is, aanmeldt, dan kun je dat ofwel samen doen met een locatie die je al kent. Of je kunt je simpelweg aanmelden en je laten verrassen waar je wordt ingedeeld. En dat laatste doen wij eigenlijk altijd. En dat maakt het ook heel leuk. Want dan word je weer verrast door een bijzondere plek waar we komen te staan om te spelen. En we hebben op die manier op allerlei verschillende interessante plekken gespeeld.
0: Ja, zoals bijvoorbeeld. Want dat is een beetje jullie kapstok. Hè? Als je kijkt op de site, jullie hebben de meest gekke plekken gespeeld.
1: Ja, dat klopt. We hebben wel eens in een kasteeltje gespeeld. In een bibliotheek. Op een boot.
0: Dierentuin,
1: inderdaad. Ja, dat klopt. Dat was een keer de afsluiting van de zomereditie van Gluren bij de Buren. Ja. Dus een hele leuke plek. En ook nu hebben we weer een hele leuke plek toebedeeld gekregen.
0: Ik ga zo het adres noemen waar jullie spelen. Wat voor muziek maken jullie?
1: Ik vind het altijd wel lastig om het in een hokje te plaatsen. Maar als je dan toch een genre eraan hangt, denk ik dat je het kunt omschrijven als een...

0: Siberian Oxygen van het album Roots and Branches. Dit was volgens mij nog met de vorige zangeres, toch René?
1: Ja, dat klopt helemaal. Ja, ja. Best aardig, hè?
0: Ja, zeker. Gluren bij de buren. Ja, ik vraag me af, die temperaturen die worden sky high. Spelen jullie binnen of in een tuin?
1: Nou, dat kunnen we ter plekke nog bekijken hoe de omstandigheden zijn. Op onze locatie is het zowel binnen als buiten mogelijk. Dus we zijn flexibel en dat geldt ook wel voor de meeste plekjes waar je kunt gluren komende zondag. Dus ik vermoed dat wij buiten onder een parasol ergens gaan spelen. Maar als dat te hard direct wordt, dan kunnen we er nog naar binnen.
0: Hartstikke goed. Jullie spelen het lokaal Oliemolenhof 20 in Amersfoort. Het idee van gluren bij de buren is dat je gewoon lekker komt buurten. Jullie spelen om 1 uur, om 2:30 en om 4 uur. Komt alle kijken, zou ik zeggen, toch?
1: Ja, absoluut. Ja. En we wisselen het af met andere, een van de vele leuke dingen in Amersfoort of waar dan ook. Maar bezoek uiteraard het lokaal eventjes bij ons.
0: Heel goed. Informatie, glurenbijdeburen.nl. En als je denkt, wat een mooie muziek, daar wil ik meer van weten. Siberianoxygen.nl, daar staat ook alle informatie op. René, dankjewel hiervoor en heel veel plezier zondag. Hè. Zet hem op.
1: Ja, dankjewel. Gaat lukken. En jij succes met de uitzending.
0: Dankjewel. Hoi hoi.
1: Goed, hoi hoi.

0: zomer vier je bij ons. Tony Christie uit 1972 was dat op Radio M Utrecht. Zometeen na het nieuws spelen wij weer de Stem van M. Het leuke spelletje wat iedereen overal kan meedoen. Te winnen de Portable Radio. En als je meedoet, dan maak je ook nog kansen op kaarten voor de fietsboot de Eemlijn. En dat is met dit weer hartstikke leuk om te doen. Dat allemaal na het nieuws. In het nieuws zometeen in Utrecht blijft de afvalberg maar groeien. Ondanks miljoenen die worden uitgegeven. En houd het hoofd koel, ook als je met pech langs de weg komt te staan. Dat en ander nieuws hoor je zo meteen van Kees.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
6: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
0: Goedemiddag, het is precies 12:30, tijd voor het nieuws met jou, Kees. We beginnen met het weer, want steeds meer protocollen worden uit de kast gehaald.
8: Ja, zoals het hitteprotocol van Rijkswaterstaat. Dat geldt nu ook voor onze provincie Utrecht. Eerder was dat al voor het zuiden van het land. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is bedoeld om automobilisten met pech op warme dagen niet langer te laten wachten. Zo worden ze meteen weggesleept naar tankstations of parkeerplekken met schaduw vanwege het hete asfalt. Want dat kan zomaar eens 50 graden worden vandaag. De ANWB adviseert weggebruikers om genoeg eten en drinken mee te nemen als ze op pad gaan. Ook de wegenwacht zelf krijgt advies om genoeg te drinken, te smeren en als het kan in de schaduw te werken. Een frisse duik is lekker met deze hete temperaturen, maar pas ook op. Zwemmen in rivieren als de Nederrijn en de Lek is geen goed plan vanwege de stroming en de voorbijvarende schepen. Het is verboden, maar daar trekken mensen zich weinig van aan, ziet de reddingsbrigade.
9: Kijk, daar staat het. Verboden te zwemmen. Je ziet hem hier al komen, hoe snel dus die stroming weer... Ik moet oppassen voor de voeten. Maar hoe snel het water dus alweer terugkomt. En dat is een van de grootste risico's.
10: Ik zwem in de Lek. Maar ik houd het wel in de gaten.
11: Ik heb nog nooit op dat bordje gelet eigenlijk. Nee.
12: Toch ga je er nog in.
13: Tot mijn knieën, maar niet verder. Nee, echt niet.
8: tot de knieën er dan in. En nooit op het bordje gelet. Dan ga je toch in de rivier zwemmen. Dan is het advies om niet alleen te gaan. De gemeente Utrecht geeft miljoenen euro's per jaar uit om het afvalprobleem in de stad op te lossen. Maar afvaldumpingen blijven groeien. Utrecht geeft steeds meer geld uit. In 5 jaar tijd zijn de kosten daarvan opgelopen tot bijna 4 miljoen euro per jaar. Het college noemt het een complex en hardnekkig vraagstuk. Veel raadsvragen blijven ook onbeantwoord. De stad houdt niet bij hoe vaak containers verstopt raken, hoeveel dumpingen van vuilnis er zijn en hoe groot de loopafstand is naar een ondergrondse container. En de Belgen komen eraan. Ja, vervoerder Keolis zoekt nu over de grens naar chauffeurs voor de bussen in Utrecht en Amersfoort. Er staat een vacature uit in België om het tekort aan personeel op te lossen voor de zomerperiode. Het gaat dan ook om een tijdelijke functie. De vervoerder maakt het zo aantrekkelijk mogelijk. Er wordt bijvoorbeeld ook woonruimte verzorgd in een hotel in Amersfoort voor de Vlaamse buschauffeurs, of misschien de Franstaligen. En ook krijgen de Belgen een versnelde opleiding in Nederlandse verkeersregels. Mogelijk word je dus binnenkort met een zachte G aangesproken als je incheckt. En weet je wat een bushokje in het Vlaams is?
12: Nou?
8: Een buskotje.
12: Een buskotje?
8: Een buskotje.
12: Oh, dat klinkt wel heel lief.
8: Ja, dat is toch heel fijn.
12: Ja.
8: Lekker inchecken, pliep pliep. En als je weggaat, amai roepen of zoiets. ja, het weer. Heet, heter, heetst. En het wordt nog veel heter deze week. Maar op dit moment 29 graden kan je rekenen vandaag. Vanaf morgen gaan we naar tropische temperaturen. Code oranje geldt dan ook vanwege gezondheidsrisico's voor kwetsbare mensen.
12: Oké, Kees. Ik spreek jou over een half uurtje weer.
14: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
15: Komend weekend, Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kersenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kersenfestival.nl. En komen hè?
16: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
17: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuurse. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
18: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
19: De Midget Golftuinen Lage Vuurse zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
20: Deze week elke dag kans op kaarten voor de fietsboot.
21: Doe mee met onze spelletjes en win.
20: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Dat Voyage, dat loopt nog steeds, hè, die show met die avatars in Londen, speciaal gebouwde arena. En wat heel leuk was, laatst waren de schoolkinderen die mochten naar die voorstelling. En wie kwamen daar op te proppen? Benny Andersen en Annie Vriend-Lingstad. Die waren aanwezig. Dus ja, dat is dan toch ook wel weer een hele belevenis. Alhoewel ik niet zo goed weet hoe die jonkies dan aankijken tegen ABBA, hoe wij eraan tegenaan kijken. Goedemiddag, het is 9:09. Ik stel voor nog even een plaat en dan is het tijd voor de stem van hem.
1: Aan tafel. Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
2: Je weet niet wat je mist. Van Samantha Steendijk.
3: Je weet niet wat je mist. Je moet steeds weten hoe het ook kan zijn.
1: De Nationale Nieuwe.
2: Bij Radio M Utrecht.

0: De Nationale Nieuwe is van Samantha Steenwijk. Het is 1:15.
1: De stem van M.
0: Ja, het spelletje wat je zo makkelijk overal lekker kan meedoen, hè. Als zit je buiten, bij de caravan, op de camping of in de schaduw onder een boom of gewoon binnen met de ramen dicht en de airco aan. Te winnen, de portable radio kun je ons nog beter ontvangen. En we doen er deze week ook kaarten bij voor de fietsboot De Eemlijn. Het doet heel makkelijk mee, namelijk even raden wie dit is. Gokje wagen mag altijd. Mail maar eventjes naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Stemvanm@rtvutrecht.nl. Let goed op, want dit is de opgave.
2: De zon gaan we de komende dagen een stuk vaker zien.
1: De stem van M.
0: Nou, dat is toch wel een understatement. Het fragmentje is wat ouder, dat zal je begrijpen. Mail maar naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Over het weer gesproken, dat hoor je zo meteen uitgebreid.

0: Chris Montez was dat op Radio M Utrecht. Het is 12:15. Gita, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Connie.
0: Gita, ik heb in mijn hele loopbaan nog nooit durven en kunnen zeggen... ik vlucht naar Griekenland, want daar is het koeler dan hier.
1: Heftig, hè?
0: Ik vlieg vannacht naar Zakynthos en daar is het 31 graden. En daar blijft het ook een beetje zo.
1: Ja.
0: Terwijl in Nederland warmt het nog meer op, hè, geloof ik.
1: Ja, wij zitten echt... morgen zijn we al hoger dan Zakynthos. En de dagen daarna blijft dat ook zo. Met echt hele dikke dertigers. Niet vaak dat je zo'n periode hebt in Nederland. En inderdaad, ja, het hoort een beetje bij het nieuwe klimaat. En het is wel raar om te zeggen, ja, je vlucht voor de hitte. Eigenlijk zou je dan denken, je vlucht naar Scandinavië of zo. Maar dat is niet eens het geval.
0: Nee, inderdaad. Als we eens naar deze week kijken. Ik geloof dat vrijdag wel echt heel heet wordt, toch?
1: Ja, de vrijdag en deels de zaterdag, dat zijn eigenlijk de piekdagen waarin het echt het spannend is hoe hoog de temperatuur uit gaat komen. En of we nog records gaan slechten. Voor de beeld is het juni-record. Uit 1947.
0: Zo,
1: dus toen ook hadden we het ook wel eens heet. Maar dat was echt in een hele andere periode. Toen werd het een keer 35,6 in de beeld op 27 juni. En ons all-time record voor de beeld is uit 2019. Een paar jaar geleden met 37,5. Toen hadden we in Brabant, weet je wel, in het oosten van het land, 40ers op de thermometer. Ja, dus daar gaat het langzaam een beetje naartoe. Gelukkig is het dan vandaag relatief mild. We zitten op een graad of 25. We gaan naar 29 graden toe met veel zon. Vanochtend hadden we nog wat wolkenvelden. Was misschien ook wel een beetje lekker. Die wolkenvelden, die zijn grotendeels verdwenen. Hooguit wat windveren, dus van die hoge pluimpjes met wat hoge sluierbewolking. Weinig wind, hè, dat doet het natuurlijk ook. En die 29 graden zorgt natuurlijk ook voor een lange zomeravond, waarbij het lang duurt voordat de temperatuur onder de 25 graden komt. En vooral onder de 20.
0: Ja.
1: Morgenochtend vroeg, ja, ergens tussen de 18 en de 21 graden ongeveer.
0: Hoe gaat het verder deze week naar het weekend toe?
1: Ja, heet dus. De hitte vanuit Frankrijk en Engeland, België, komt ook grotendeels over ons te liggen. En voor morgen verwachten we flink wat zon, weinig wind, 34 graden. Dus weer tropisch. Dat is dan voor deze periode onze tweede tropische dag sinds afgelopen vrijdag. En de derde volgde dan gelijk achteraan op de donderdag. En inderdaad, die donderdag en vrijdag lijken zonnige dagen te worden. Al zitten daar ook wel wat mits en maren, want vaak bij die hitte heb je soms ineens soort wolkenvelden die plots ontstaan. Maar toch, 34 tot 36 graden op vrijdag en zaterdag met een hoge luchtvochtigheid. Dus dat is echt wel zaak om in ieder geval kalm aan te doen. Dat is een begin.
0: Ja, wat ik me nou afvraag, hè, als het net zoals die vrijdag, dan wordt het extreem heet.
1: Ja.
0: Dan zou je toch zeggen, er moet weer een onweersbui aankomen. Maar daar is volgens mij, is daar zicht op eigenlijk? Of
1: nee,
0: niet?
1: Er is eigenlijk geen zicht op. Die zou dan zaterdag of ergens in de loop van zondag kunnen passeren. En daar zijn de modelberekeningen vrij slecht in. Het is ook nog vrij ver weg. Het hoge drukgebied dat boven ons ligt is zo sterk en zo krachtig dat er op enige hoogte, zeg 1,5-2 kilometer boven ons, zit een behoorlijk warme zone stapelwolken daar niet doorheen kunnen. En het is te droog vaak om stapelwolken te kunnen laten ontstaan.
0: Ja.
1: Dan kunnen die op een gegeven moment wel gevormd worden, maar die stoten dan als het ware hun hoofd. Maar zeg nooit nooit, want het kan best als het veel heet is, dat de atmosfeer toch nog een andere dynamiek laat zien.
0: Oké, nou helemaal duidelijk. Vanavond horen we jou weer in het programma van Joost. Utrecht komt thuis. Nou, ik wens jou een fijne middag en houd hoofd lekker koel, Gita.
1: Ja, jij ook daar, hè?
0: Dat
1: goeie
0: doe ik.
1: Vakantie.
0: Hoi, hoi.

Lekkere muziek, hè? De zomer vier bij ons. Albert Hammond en I'm a Train. En zometeen heb ik aan tafel Steven Kilian uit Utrecht. Hij maakte deel uit van de beruchte plofkraakbende in Utrecht. Hij werd gepakt, vluchtte en na een jaar op de vlucht te zijn geweest, werd hij tot zijn eigen opluchting in 2018 opgepakt. Hij zat vast 8 jaar. Afgelopen maart kwam hij vrij. En de laatste maanden van zijn opsluiting zette hij zijn levensverhaal op papier. In zijn boek Plofkraker wil hij jongeren behoeden voor het maken van de fouten die hij zelf heeft gemaakt toen hij nog jong was. Een bizar verhaal, straks hier bij mij hier aan tafel. Eet smakelijk. Dit zijn de Bee Gees. Mooie Too Much Heaven. Tot zo.

0: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
0: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
6: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
5: Oké, we gaan.
7: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
8: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
9: Rook?
8: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
9: Nee, rook. Uit de meterkast.
7: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
8: Zo, koffie?
7: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
11: Eén uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De inspectie grijpt in bij zorginstelling Uzorg Noord in Assen. De organisatie biedt woonbegeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking en psychische problemen, maar voldoet volgens de inspectie niet aan de normen voor goede en veilige zorg. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. Ook waren er dit jaar meerdere incidenten waarbij cliënten gewond raakten. Bovendien werkt er maar één gediplomeerd zorgverlener. De instelling in Assen moet binnen 6 weken een deel van de cliënten overdragen. En binnen 5 maanden moet de zorg voor de overige cliënten verbeterd zijn. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is uitgebreid naar 6 provincies. Het protocol houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of tankstation worden gebracht, want op het asfalt kan de temperatuur fors oplopen. Rond 12 uur was het hier en daar al 35 graden op de snelweg. Het protocol gold al in Limburg en Noord-Brabant. Sinds vanochtend zijn daar Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland bijgekomen. De Israëlische troepen blijven in Zuid-Libanon, heeft premier Netanyahu nog eens gezegd. Volgens hem is dat nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. De VS en Iran hebben bij hun staakt het vuren afgesproken dat ook de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Griekse eurocommissaris Avramopoulos. Die zou betrokken zijn geweest bij Qatargate, een corruptiezaak waarin Qatar en Marokko Europese politici zouden hebben omgekocht, wat de landen zelf ontkennen. Ook de Griekse oud-commissaris zegt onschuldig te zijn. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Premier Babiš wil hem thuis laten, terwijl het gebruikelijk is dat de president de Tsjechische delegatie leidt. De rechtspopulistische Babiš wil op de NAVO-top zelf uitleggen waarom Tsjechië niet meer aan defensie wil uitgeven. President Pavel is het niet eens met dat beleid. Hij is een voormalige NAVO-generaal en zegt dat de top onder zijn bevoegdheden valt. Het Constitutioneel Hof moet nu beoordelen of dat zo is. Een camper die vorige week in een natuurgebied in Drenthe door een vlonderpad zakte, staat daar nog steeds. De wagen was per ongeluk het houten wandel- en fietspad opgereden. Een hele reeks planken brak door. Er wordt nog gekeken hoe de camper kan worden weggehaald. Hij staat op een moeilijk bereikbare plek en Staatsbosbeheer wil het vlonderpad niet nog verder beschadigen. Het weer, op steeds meer plaatsen zon. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen nog hogere temperaturen tot lokaal 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Goedemiddag, 3 minuten over 1. Je luistert naar Radio M Utrecht en Kees is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag, Kees.
13: Goedemiddag, Corny. Ja, ondanks de hitte is het nog nat genoeg, zegt waterschap Rivierenland. De bodem is nog op veel plekken vochtig en de grondwaterstanden zijn wat aangevuld, zeggen ze. De vraag naar water neemt wel toe en dat betekent wel meer werk. Het kort geding tussen de zondag amateurclubs en de KNVB dient vandaag. De KNVB wil de zaterdag- en zondagcompetities samenvoegen. Dat heeft ook effect op clubs in onze regio. De zondagamateurs willen dat niet, omdat ze vrezen dat vooral op zaterdag gespeeld wordt. Er zijn namelijk veel zaterdagclubs. En een buurtschap in onze provincie gaat keihard viraal. Een video over het plaatsje is al tientallen miljoenen keren bekeken op Instagram. Ja, welke plek het is en waarom het zo populair is op Instagram, nou, dat hoor je over een half uur in het uitgebreide regionieuws.
12: Dankjewel. En ik heb zo meteen aan tafel Steve Kilian uit Utrecht. Hij maakte deel uit van de beruchte plofkraakbende in Utrecht. Werd gepakt, vluchtte, heeft zijn celstraf uitgezeten en heeft een boek geschreven en wil daarmee eigenlijk de jeugd behoeden voor de fouten die hij vroeger maakte. Dat hoor je zo meteen.
14: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunette en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
15: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
16: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
17: De Midget Golftuinen Lage Vuurse zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel!

0: Spandau Ballet op Radio M Utrecht. Only when you leave. Goedemiddag, het is precies 10:10.
1: Aan tafel.
0: En ik heb aan tafel Steven Kilian uit Utrecht. Hij maakte deel uit van de beruchte plofkraakbende uit Utrecht. Hij werd gepakt, vluchtte vervolgens. En na een jaar op de vlucht te zijn geweest, werd hij tot zijn eigen opluchting in 2018 opgepakt. 8 jaar lang zat hij vast. Afgelopen maart kwam hij vrij. De laatste maanden van zijn opsluiting zette hij zijn levensverhaal op papier. En met zijn boek Plofkraker wil hij jongeren behoeden voor het maken van de fouten die hij zelf maakte toen hij jong was. Steve, goedemiddag. Hartelijk welkom. Fijn dat je er bent. Jij kwam uit een warm gezin. Lieve ouders, alles kon. Je had alles goed voor elkaar. Een koophuis in de Meern. Je had een vriendin, een vaste baan, een goedlopend schildersbedrijf. Je was bemiddeld. Hoe kom je dan bij een plofkraakbende terecht?
2: Ja, een lang verhaal. Dan moet ik echt teruggaan naar mijn jeugd. Opgegroeid in de betonbuurt, in Ondiep.
0: Utrecht.
2: Ja, Utrecht allemaal. Criminaliteit was eigenlijk wel een beetje op ieder hoek te vinden. En ook zelfs in mijn familie. En daardoor ben ik denk ik een beetje opgegroeid met het principe misdaad loont.
0: Ja.
2: Dat gevoel had ik eigenlijk altijd.
0: En je zocht het avontuur.
2: Ja, zeker. Ja, ik ben van nature echt altijd op zoek naar spanning en avontuur geweest van jongs af aan.
0: Ja, want heeft dat niks met jouw opvoeding te maken? Zat dat al in jou eigenlijk?
2: Ja, dat denk ik wel. Die tijd, jaren 90, was ook wel. Iedereen was ook gewoon. We waren ook gewoon vrij om te doen en te laten wat we willen.
0: Ja.
2: We hadden daar ook wel financiële middelen voor. Ik was bijvoorbeeld 12 jaar, werd ik van school gestuurd. Ja, dan kreeg ik een gloednieuwe scooter. Of toen ik 10 was, kreeg ik een gloednieuwe crossmotor. Ja, dat kon toen allemaal. En daardoor bouw je natuurlijk ook al bepaalde spanning op. Achtervolgingen met politie en dergelijke. Dus het is stapsgewijs eigenlijk. Is die spanning zo...
0: Zo gekomen?
2: Ja. Ja.
0: Maar mensen snappen niet hoe je dan bij zo'n plofkraakbende terechtkomt. Kende je al mensen daarin, in dat circuit?
2: Ja, jongens uit de wijk, familieleden. Dus op een gegeven moment kwam het heel dichtbij. En ik ben altijd een persoon geweest dat keihard aan het werk is geweest. Met mijn eigen bedrijf. Ja, dan, ik was gewoon 24-7 met mijn bedrijf bezig. En op een gegeven moment, de jongens om je heen, die liepen zwaar binnen.
0: Maar moest je het voor het geld ook doen? Of was het puur de adrenaline?
2: Beide. Spanning, dat was op een gegeven moment wel echt de drijfveer.
0: Ja.
2: Goed, als je snel geld kan verdienen en daar ook een ander mee kan helpen. En ik had dat op een gegeven moment met mijn familie. Ik dacht, mijn oma kan wel een nieuw vloertje gebruiken. Mijn vader een nieuwe keuken. Ja, je ging op een gegeven moment helemaal gekke dingen verzinnen.
0: Ja.
2: Om een andere iets terug te kunnen geven. Want nogmaals, om daarop terug te komen. Ik heb een perfecte jeugd gehad. Ik heb altijd alles gekregen wat ik eigenlijk maar wilde. En daardoor lag misschien ook wel daardoor de lat extreem hoog. Om ook dat soort dingen dan weer terug te kunnen doen voor een ander.
0: Ja, jouw eerste plofkraak was in Duitsland. Welk jaar was dat, weet je dat?
2: Ja, dat moet ergens in 2017 denk ik geweest zijn.
0: Misschien een hele gekke vraag, maar neem ons eens mee. Hoe werkt dat, een plofkraak? Je gaat met een groepje daar naartoe. Je bent donker gekleed.
2: Er gaat al wel wat voorbereiding aan vooraf, hoor. Dus iedereen heeft zo zijn eigen specialiteiten. De ene die kan goed auto's jatten. De andere die denkt vaak dan zo'n snelle auto goed te kunnen besturen. De andere is weer handig met explosieven. En zo kom je eigenlijk...
0: Wat was jouw rol?
2: Het aansturen en op een gegeven moment ook die explosieven maken. Want in het begin van de plofkraken werd dat met gas gedaan. Op een gegeven moment kwamen er allemaal gasneutralisatiesystemen in de pinautomaten. En toen moesten we terug naar de tekentafel. En die rol had ik toen op me genomen. En dat heeft uiteindelijk ertoe geleid dat ik de befaamde pizzaschuifmethode heb ontwikkeld.
0: Wat is dat, de pizzaschuif?
2: Dat zijn zelf ontwikkelde bommen, explosieven. Die ik gewoon aan de keukentafel heb uitbedacht.
0: Ja. Waar je ouders gewoon bij zaten, of niet?
2: Nee, zeker niet.
0: Hoe werd je eigenlijk gepakt? Hoe is dat gegaan?
2: Nou, dat ging vrij snel. Helemaal omdat ik toen overging naar die explosieven. En iedereen daar tot aan de Tweede Kamer aan toe. En een speciaal team wat toen werd opgericht voor de anti-ram en plofkraak. De anti-ram en plofkraak team, zo heette dat. Die had natuurlijk allemaal grote vraagtekens bij die explosieven. Want,
0: ja.
2: Wat wordt daar gebruikt? Hoeveel wordt daar gebruikt? Voor hun gevoel was het dat het binnen een mum van tijd echt uit de hand zou kunnen lopen.
0: Ja.
2: Toen kwamen echt alles, zeg maar, alle ogen op ons, werden op ons gericht.
0: Ja.
2: Dat was van korte duur in principe.
0: Je bent opgepakt en je hebt 8 jaar in de cel gezeten. Je bent afgelopen maart, dus nog vrij recent, ben je weer vrijgekomen. Ja. Maar wat ik ook interessant vind, je had een enkelband, maar die heb je gewoon los kunnen krijgen. Je wist van tevoren al, dat is een piece of cake, dat heb ik zo af, dat ding.
2: Dat was met een simpele kniptang van een elektricien, was het zo gepiept. Maar dat is, in principe was het wel een triest verhaal. Ik deed dat omdat ik wist dat ik wel een lange gevangenisstraf zou krijgen.
0: Ja.
2: Mijn oma was dementerende, die zat op een gesloten afdeling. En mijn opa was ook niet gelukkig meer en mobiel meer. Dus ik wist eigenlijk, ik ga een straf krijgen. En dan zie ik mijn opa en mijn oma ook niet meer. Dus het was in principe wel een triest verhaal. Waardoor ik eigenlijk al, op het moment dat ik hem aangelegd kreeg, wist ik eigenlijk al van oké.
0: Hij moet af. Want
2: hij moet er vanaf op een gegeven moment.
0: Ja. Ja. Jij bent wel nog naar de uitvaart van jouw opa geweest. Daar mocht je 5 minuten bij zijn.
2: Ja.
0: Je had een stok in je broek, zodat je niet kon weglopen. Je had handboeien aan. Ja. Je werd begeleid daar naartoe. En je had zoiets van, ik lijk Ridouan Taghi wel.
2: Ja,
0: maar goed, je was wel een plofkraker. Dus je had wel wat op je kerfstok.
2: Nou ja, je bent dan natuurlijk vlug gevaarlijk. Omdat ik mijn enkelband had doorgeknipt. Dus ik kreeg extra beveiligd vervoer. 3 bepanzerde busjes. Ik zat dan in de middelste met 4 man omheen. En wat ik me echt nog gewoon goed herinner van dat moment. Ik mocht inderdaad afscheid nemen van mijn opa. Een crematorium in Zandaalwijk, in Overvecht.
0: Ja.
2: Echt op de klok. Die man die was echt aan het tellen. Die zegt nog 3, 2, 1, 5 minuten zijn om. En toen kon ik
0: weer
2: via de achterdeur kon ik weer het busje instappen. Op dat moment dan voel je je eigen echt heel erg klein.
0: Ja. Er zullen vast heel veel luisteraars zijn die zeggen van ja, dan moet je dat allemaal maar niet doen. Maar goed, je hebt er een positieve draai aan gegeven. Je wil de jongeren eigenlijk behoeden van doe het niet. Ik heb het meegemaakt. We praten daar zo meteen door over.

0: zomerse muziek. Dat mag dan ook wel bij de temperaturen. Sergio Mendes en Maske Nada. 2:10. Ik heb aan tafel Steve Kilian uit Utrecht. Hij heeft diverse plofkraken gedaan. Is opgepakt. Heeft 8 jaar in de cel gezeten. Afgelopen maart ben jij er weer uitgekomen. Vught heb je gezeten. Zandvoort heb je gezeten. Alphen aan de Rijn. Je woont in Utrecht. Voordat wij naar de oplossing, laat maar zeggen, gaan. Want je hebt je leven verbeterd, om het even heel kort door de bocht te vertellen. En je wil eigenlijk een soort jeugd behoeden van maak de fouten niet die ik vroeger heb gedaan. Je vertelde net over je opa en je oma. Die waren voor jou heel dierbaar. Je bent een beetje door ze opgevoed. Ja. Die leven niet meer. Maar jij was je leven zelf ook bijna kwijt. Je hebt namelijk hete olie over je lijf gekregen, ja, in de gevangenis. Olie, ja. Op de voorkant van je boek staat ook je litteken.
1: Ja.
0: Waar ben je allemaal geraakt met die olie?
1: Waar niet? Mijn gezicht. Het is vanaf de rechterzijde gegooid. Dus mijn schouders, mijn armen, mijn benen, mijn borst, mijn rug.
0: Ja.
1: Ik raakte volgens mij voor bijna 25% zwaar verbrand.
0: Je gezicht is trouwens weer heel mooi geworden. Er staat een foto in het boek dat je helemaal je gezicht aan gort ligt.
1: Ja.
0: Kun je heel kort vertellen wat de aanleiding daarvan was?
1: Ruzie om de was. Het was een coronaperiode. Iedereen was een beetje op zijn naad, zeg maar. Ik zelf ook. Was net in de maandtijd mijn opa en oma. Die was ik kwijt. De aanleiding was ruzie om de was. Ik heb daar zelf ook fouten gemaakt. Ik heb op een gegeven moment hem bij zijn gezicht vastgepakt. En eigenlijk heel denigerend in zijn gezicht geveegd aan het publiek. Dus dat was een hele foute beslissing voor mij op dat moment. Maar het was eigenlijk een actie-reactieverhaal.
0: Ja.
1: Excuses aangeboden. Na 3 weken had het bijgelegd. Ik weet nog goed dat diegene zei van ik zie als mijn grote broer. Ik zeg, joh, weet je, laten we het...
0: Klaar.
1: Laten het achter ons. En 6 maanden later op een gegeven moment... blijkbaar kon hij toch niet verkopen of iets. En toen stond hij op een gegeven moment weer in mijn cel. Ik was met 2 jongens aan het medegedetineerden. Was ik op een gegeven moment aan het gamen. En toen vroeg hij om zelf reis een bakmel. Ik zeg pak maar bovenste plank. Maar ik keek niet echt. Maar ik zag hem wel met een pan staan. Ja, natuurlijk niet weten dat hij dat... volgens mij had hij het 38 minuten lang op het hoogste standje van het vuur gezet.
0: Oh jeetje, ja.
1: En toen gooide hij die hele pan met inhoud over ons heen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Wij hebben een fragment van getuigen in Lopik die ook hoorden dat er 's nachts een plofkraak is geweest. Wil niet zeggen dat jij het was, hoor. Het is gewoon een willekeurig fragment.
2: Nou, een enorme klap. Ja, heftig. Ik ben er best behoorlijk van geschrokken. Tuurlijk is dat een probleem. Kijk, pinauto maten worden steeds minder natuurlijk. Dus je zou een halve wereldreis moeten maken om aan je geld te komen 's morgens.
3: Het was een dreun, joh. We zaten recht op een bed.
4: Hoe klonk het?
3: Ja, boom.
0: Als je dat nou doet, hè, zo'n plofkraak, sta je er dan op dat moment bij stil wat de gevolgen zouden kunnen zijn van die mensen die daar wonen?
1: Ja en nee. Je weet dat natuurlijk heel de omgeving rechtop in zijn bed zit, dat weet je. Je weet ook wat voor gevaren het met zich meebrengt. Allereerst wel voor jezelf, want je leeft gewoon echt in de waas. Dus je denkt, je hebt altijd kans dat je bijvoorbeeld jezelf opblaast. Maar ik heb het vooral in het begin echt wel onderschat en vooral ook gebagatelliseerd. In de zin van, wie is daar nog bij betrokken? Ik persoonlijk zou nog een stuiver durven te stelen van een ander. Maar ja, dit was een pinautomaat. Dus ja, in hoeverre doe je daar nou iemand echt iets aan?
0: Zijn er wel eens gewonden bij gevallen?
1: Nee, nooit. Nee, nee. Nee, mensen hebben nooit. Ja, jongens van de plofkraakkant, zeg maar.
0: Ja.
1: Geen omstanders.
0: Nee.
1: Maar naarmate je daar echt over nadenkt, dan kom je wel tot hele andere inzichten.
0: Ja.
1: Want die explosieven moeten bijvoorbeeld die achtergelaten zijn, die moeten ook opgeruimd worden. Ja, dan is daar iemand van een explosieve ontruimingsdienst die thuis ook gewoon een gezin hebt. Of als je met 200-300 in de vluchtauto zit op de linkerbaan.

0: Aan. Ja, misschien diegene die op de tweede baan rijdt, die ziet je over het hoofd. Misschien heeft hij ook wel een klein kind op de achterbank. Weet je, dat zijn eigenlijk dingen op dat moment, in de heat van de strijd, dan sta je daar op zich niet echt bij stil.
1: Nee, je hebt 8 jaar in de cel gezeten, tijd genoeg. De laatste maanden heb je dit boek geschreven. Jij wilt je inzetten om jongeren te behoeden voor de fouten die jij maakte. Wat zou je tegen ze willen zeggen? Je hebt het opgeschreven, maar je hebt nu de microfoon. Wat zou je tegen die jeugd willen zeggen? Ja, die dat ook doen, wat jij hebt gedaan.
0: Kort en krachtig, misdaad loont niet. Iedereen zegt dat natuurlijk. Maar weet je, als je uit een bepaalde omgeving komt en je ziet andere beelden. Maar ik heb 8 jaar lang in detentie gezeten. Degene die daar goed vanaf zijn gekomen, die zijn echt op 1 hand te tellen. Dat zou misschien een paar procent zijn. Maar misdaad loont gewoon niet. Zo simpel is het.
1: Ja.
0: Als ik nu kijk wat het mij allemaal heeft gekost. Koophuis kwijt, een relatie kwijt, een bedrijf wat een tijd stil heeft moeten staan. Ik ben gewoon weer helemaal terug bij af. En zelfs erger dan dat nog. Ik sta nu ook te boeken als veroordeelde zijnde.
1: Ja.
0: Voor zware criminaliteit.
1: Ja.
0: Zie dat allemaal maar weer recht te gaan, recht te breien. Dat gaat niet. Dat hoeft ook niet, want iedereen, je hebt gewoon fout gemaakt. En daarvoor moet je op de blaren zitten.
1: Ja.
0: Nou, ik dan in dat geval letterlijk en figuurlijk. Maar echt kort en krachtig. Misdaad loopt niet. Begin er niet aan.
1: Je woont weer bij je ouders. Heb je spijt van die daden die je hebt gedaan?
0: Zeker, ja. Maar vooral ook als je naar die nasleep kijkt en wie er allemaal toch bij betrokken is. Stond ik daar gewoon niet bij stil. Maar als ik... ze zijn hier niet meer te tellen de dagen dat mijn moeder huilend in de bed heb gelegen. Mm. En dat doe je het in eerste instantie allemaal voor, denk je. Maar dat is echt een trieste bedoeling.
1: Oké. Dankjewel voor je openhartigheid.
0: Ja.
1: Steven Kilian, plofkraker, vol gas, harde klappen en de lange weg terug. Het boek ligt in de winkel. Dankjewel dat je verhaal hier wilde doen.
0: Dankjewel.
2: Aan tafel. Met Connie Kraak.

0: maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalarisstrekking.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Goedemiddag, het is 2:30. Tijd voor het nieuws met jou, Kees. Ondanks de hitte is het nog nat genoeg.
7: Dat zegt Waterschap Rivierenland. De bodem is op veel plekken nog vochtig en de grondwaterstanden zijn wat aangevuld, zeggen ze. De vraag naar water neemt wel toe en dat betekent wel meer werk voor het waterschap om daaraan te voldoen. Ze blijven ook alert op onweersbuien die dan lokaal voor een piek kunnen zorgen. De Utrechtse politie waarschuwt om niet zomaar van bruggen te springen, ook al is het heet. Bij de Soweto-brug, vlakbij de jaarbeurs, staat een bord dat het levensgevaarlijk is. Ook bij de Munt springen mensen vaak het water in. Dit kan gevaarlijk zijn vanwege ondiep water, obstakels of passerende schepen, meldt de politie. De politie verwijst naar, als je dan toch op zoek bent naar spectaculaire sprongen, dat je dan maar naar de Olympische Spelen moet kijken. Dat staat op een Instagram-pagina. Daar moet je dan nog wel 3 jaar op wachten. Voor de echte liefhebbers, denk ik dan.
6: Even geduld nog.
7: Even geduld. De amateurvoetbalclubs en de KNVB staan vandaag tegenover elkaar in de rechtbank vanwege een nieuwe weekendcompetitie. De KNVB wil de regionale competities met zaterdag- en zondagclubs samenvoegen. Maar de zondagclubs vrezen dat dat betekent dat ze vooral op zaterdag moeten spelen, omdat christelijke clubs niet op zondag spelen. Er zijn ook minder zondag- dan zaterdagclubs. FC Apkoude is een van de clubs die de zaak steunt. Ze willen dat de KNVB het besluit uitstelt, omdat ze vrezen dat de zaterdagwedstrijden supporters en vrijwilligers kosten. En een buurtschap in onze provincie gaat keihard viraal. Een reisinfluencer van het account Travel is Happiness heeft een dronevideo gemaakt van Scheendijk bij Breukelen.
6: Dat ken ik heel goed.
7: Ja, dat is een hele mooie plek.
6: Dat is aan de Loosdrechtse Plassen, bij de Kreken daar. Heel mooi.
7: Ja, inderdaad. En die video is binnen 1 dag 25 miljoen keer bekeken op Instagram en had ruim 1 miljoen likes. En het aantal views blijft oplopen. Staat nu op 32 miljoen. Het filmpje laat die typische legakkers zien. Hè, met die smalle stroken in het water, waarop dan vakantiehuisjes staan. Dus die kleine stukjes groen met dan 1 vakantiehuisje erop bijvoorbeeld. Ja, vergeet de Malediven dus, ga gewoon naar Scheendijk.
6: Ja,
7: ook inderdaad. Goedkoper, denk ik. De video is straks te bekijken op rtvutrecht.nl en in de app.
6: Oké.
7: Het weer dan. Goed smeren. Dat is het vandaag voor weer. Hè. 29 graden. Vanaf morgen wordt het zelfs tropisch. Op bepaalde plekken 36 graden in het land. Ja, code oranje geldt dan ook vanwege gezondheidsrisico's voor kwetsbare mensen.
6: Oké, dankjewel, Kees.
8: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
10: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.
11: Verkeersverwachtingen.nl.
12: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12... tussen knooppunt Lunette en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
11: Verkeersverwachtingen.nl.
13: Komend weekend Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kersenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kersenfestival.nl. En komen hè?
14: Deze week elke dag kans op kaarten voor de fietsboot.
15: Doe mee met onze spelletjes en win.
14: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: deze temperaturen? Dan moet je het gewoon een beetje bij frisdrank houden. Water en geen alcohol met die warme temperaturen. Alexander Curly was dat.
1: Aan tafel.
0: We gaan eventjes naar Den Haag. Daar komt deze leuke band vandaag vandaan. Son Milieu, Dark Before the Dawn. Zometeen spelen wij de tweede ronde van de Stem van M.

0: Sommieu op Radio M Utrecht. 14:15 is het.
1: De stem van M.
0: De zomer vier bij ons. En misschien win jij dan wel donderdag onze portable radio. En we doen er ook kaarten bij voor de Eemlijn. Hè? Dat is hartstikke lekker met dit mooie weer. Het werkt heel simpel. Goed luisteren. Wij zoeken de stem van een bekende Nederlandse mevrouw. Mocht je het weten, stuur een mail naar stemvanm@rtvutrecht.nl. En dit is de opgave.
2: Er komt wat zonniger weer aan.
1: De stem van M.
0: Beetje achterhaald, hè? Er komt wat zonniger weer aan. Het is al wat ouder fragmentje. Mail maar stemvanm@rtvutrecht.nl. Earth, Wind and Fire and Let's Groove.

0: is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis. En ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige, maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur. Radio M Utrecht.

0: We hebben de Warm Sounds vandaag omgedoopt tot Hot Sounds. The Birds and Bees op Radio M Utrecht. Wij gaan even naar de dagvraag. Die is te lezen op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Red jij het OV? Opeens heb je het. Je wordt buschauffeur. Is het iets voor jou? Nou, we horen graag of je een omscholing ziet zitten, zodat het tekort in eigen land wordt opgelost. Je hebt het wel gehoord, hè? In de zomer zette Keoli Vlaamse buschauffeurs in om het rooster rond te krijgen. Er wordt flink op gereageerd. Robin die zegt, ja, misschien hadden jullie de overname moeten stoppen. Sinds december loopt het al voor geen meter. De bus komt vandaag weer niet volgens schema. Ruud zegt, nou, ik ga het OV niet redden. Ik ben al jaren met pensioen, maar er hoeven straks helemaal geen chauffeurs meer op de bus. Want die bussen die rijden zonder chauffeur. Net zoals de pendelbus naar het vliegveld. Daar zit ook niemand meer in tegenwoordig. Arjen die zegt, ja, dat zou ik graag weer gaan doen. Alles aan papier is geldig, ik heb het nog. Maar voor een jaarcontract zeg ik mijn vaste baan niet op. En Jacqueline die zegt tot slot, ja, luister, het OV is niet te redden hoor. Zolang er incompetente managers rondlopen die niet begrijpen dat het om de mensen draait en niet om geld. Managers zonder busrijbewijs en ervaring op een bus moeten het beleid bepalen. Egbert, onze technicus, zie jij jezelf op een bus rijden?
1: Ik heb er wel eens over nagedacht, voor als het ophoudt bij de radio, wat ga ik dan doen? En dan zie je af en toe van die bussen rondrijden, wordt busje verding. Nou, best leuk op zo'n busje rijden. Maar als je dan weer de verhalen hoort, bijvoorbeeld in bureau Hengeveld, van buschauffeurs die uitgescholden worden en bespuugd, ja, omdat de bus te laat is, dan denk je, ja.
0: En die chauffeurs kunnen daar niks aan doen?
1: Die kunnen daar helemaal niets aan doen, hè? Die zijn gewoon een pispaaltje. Dat is eigenlijk jammer.
0: Ja, dat is jammer. Edwin. Ja. Nou, kijk even naar jou.
2: Ik zou liever dan op een trein gaan zitten. Dat vind ik dan even mooier.
0: Ja, dat is ook zo.
2: Ook als kind al. Ja, en Thorwald, onze collega die hier vroeger gewerkt heeft, die zit ook op de bus. Dus ja, we hebben wel heel veel verhalen ook van hem.
0: Een mooi
2: vak is ook sowieso.
0: Dat lijkt mij ook. Een vlak oud-politicus Fred Teven niet uit. Mm-hmm. En programmamaker André Dongemans, acteur uit De Luizenmoeder, zit ook op de bus. We gaan het allemaal.
2: Ik zou bijna busstop weer gaan draaien van Hollies, maar ik heb net een andere van ze zo meteen.
0: Oké. Nou, laat het even weten, hè. Dan kan vanavond kunnen we daarop doorpraten in Utrecht Komt Thuis. Dus laat je reactie achter op de Facebookpagina of de app van RTV Utrecht.
2: Ja, nou ja, straks dus heb ik alvast verklapt de Hollies, want we zijn weer een uurtje in de jaren 60. Weer even wennen zo na een hele week 70's. Hè. Jos was er dan gisteren. Vandaag ben ik er weer met een uurtje Studio 60's. We hebben de krant van toen erbij waar ik doorheen blader van 23 juni ergens in de jaren 60. En dan lees ik iets heel leuks over de net geboren prins Willem-Alexander. Ga je straks iets ook over horen. En we hebben een leuke zonnige bijdrage van de Beatles klaarstaan. En ook in onze jukebox zometeen. We beginnen met een echte hittegolf op de radio. Direct na tweeën.
0: Oké, blijf lekker luisteren. Nou, geniet toch ook een beetje van de warmte en van ons. Laat hem lekker aanstaan. Tot aan het nieuws, Jason Mraz. Ik wens je nog een hele mooie middag. Dag.

0: avond van de nostalgie.
1: Een avond om nooit te vergeten.
0: Bij Radio M Utrecht.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
3: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
7: Maar ook wel, Joke. Het is een Veldhof.
6: Verwen jij je maar.
7: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
6: Bij mij?
7: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
6: Ja, ik voel hem.
8: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
9: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is uitgebreid naar 6 provincies. Het protocol houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of tankstation worden gebracht. Op het asfalt kan de temperatuur fors oplopen. Rond 12 uur was het hier en daar al 35 graden op de snelweg. Het protocol gold al in Limburg en Noord-Brabant. Sinds vanochtend zijn daar Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland bijgekomen. In delen van Frankrijk was het vanochtend al 40 graden. Vooral in het westen van het land, ten zuiden van Nantes, liep de temperatuur snel op. En vannacht beleefde Frankrijk al de warmste nacht sinds de metingen in 1947 begonnen. Het gemiddelde kwam uit op 21,6 graden. In Spanje was het vannacht nog warmer. Vanochtend vroeg was het in Madrid nog altijd zo'n 25 graden. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Griekse eurocommissaris Avramopoulos. Die zou betrokken zijn geweest bij Qatargate, een corruptiezaak waarin Qatar en Marokko Europese politici zouden hebben omgekocht, wat de landen zelf ontkennen. Ook de Griekse oud-commissaris zegt onschuldig te zijn. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Volgens hem hoort dat bij zijn bevoegdheden. Maar de rechtspopulistische premier Babiš wil de president thuis laten omdat ze het niet eens zijn over het defensiebeleid. Het Tsjechische Constitutionele Hof moet nu beoordelen wie er gelijk heeft. Het weer, met veel zon loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Minimumtemperatuur vannacht 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen is het zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
11: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
12: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
13: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
14: Doet u voorzichtig met mijn vader.
15: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
16: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
17: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
18: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
19: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.

0: Een ware hittegolf deze week. En Martha Reeves en de Vandellas. Die deden meteen maar even een duit in het zakje.
1: Studio 60's.
0: En dit is de hitgolf van de jaren 60, die destijds vooral te horen was vanuit zee op de Middengolf. Een duik in de geschiedenis van de jaren 60. En Jos die paste gisteren even op deze winkel, maar ik ben toch alweer blij hier nu te zijn. Want het is 21 graden in deze ruimte. Dus helemaal geen straf om gewoon te moeten werken met deze temperaturen. Duik eventjes in het nieuws van toen, van 23 juni. Ik heb hier weer een oude krant ook voor me liggen. De jongste telg in de koninklijke familie. Hij is alweer bijna 2 maanden, prins Willem-Alexander. En hij heeft nu ook zijn eerste spaarcentjes gekregen. Hoeveel dat is, zal ik je zo nog eens vertellen. Verder hebben we ook straks weer de jukebox met 2 keuzehits. Ook helemaal in zomerse sfeer vandaag. Net als de bijdrage van de Beatles die we voor vandaag klaar hebben staan. Het is gewoon weer een zee van muziek. Inclusief de Beach Boys, ook zij zijn erbij. Ik ben Edwin, welkom terug in de tijd.

Sir Douglas Quintet. Dus met zijn vijfjes Mendocino. Nou, straks weer de Fab Four en ook zo meteen de Four Tops. Maar eerst eventjes naar wat berichtjes uit de krant van vandaag, 23 juni. En het jaar is 1967. Toen was het overigens vrijdag. Nou, eerst even een berichtje uit onze regio meteen in het Utrechtse Nieuwsblad. Tony Boltini uit Soesterberg die deelt namelijk mee dat hij Johnny Kraaikamp heeft aangeboden om weer in zijn circus op te komen treden. Hij was enkele weken geleden namelijk ontslagen omdat hij niet bij een voorstelling kwam opdagen. Nou, inmiddels is de lucht dus weer geklaard tussen beiden. Dan moeten we rekening houden met duurdere olie en benzine. Ja, ook in 1967. De sluiting van het Suezkanaal duurt namelijk langer. De Zesdaagse Oorlog was begin deze maand tussen Israël, Egypte, Jordanië en Syrië. Dus daar komt dat van. Sla ik even door naar een mooie foto hier met een blije scholier. Want zij kreeg, net als de ruim 4600 kinderen die hebben deelgenomen aan het verkeersexamen, een diploma van het Verbond Veilig Verkeer uitgereikt. En ook de Christelijke School voor Slechthorenden, Rotsoord, deed mee aan dit examen. En op deze foto zien we dan Bea Ter Haar van deze school, die dus dat diploma krijgt. En die meneer met bril hier die we zien, dat is de heer B.W. Jansen. En hij is de voorzitter van de Verkeerscommissie voor de Jeugd. Dan hier, dat is wel heel lief. Bij de Rijkspostspaarbank is een spaarboekje geopend op naam van Prins Willem-Alexander, Kasteel Drakenstein Baren. Er is een bedrag van 100 gulden ingelegd, maar wie het boekje heeft geopend is eigenlijk onbekend. Het gaat gezien het opgegeven serienummer om iemand uit de provincie Utrecht. Nou, we mogen dus raden wie dat geweest is. En dan dit nog even, want de KVP, politieke partij, heeft een idee om het budget voor ontwikkelingshulp te vergroten, namelijk accijns op frisdrank te heffen. Kamerlid Mommersteeg die heeft dat gezegd in de Tweede Kamer. Dat is misschien niet zo'n fijn nieuws zo aan het begin van de zomer. Hij houdt er kennelijk rekening mee dat een groot deel hem zal steunen. Dus in de krant een foto van deze meneer Mommersteeg, genietend van een vooralsnog accijnsvrij flesje drank dat hij leegdrinkt in de koffiekamer. Dat was dus niet eens een 1 april grap. Gewoon de krant van 23 juni 1967. Nou, wij gaan snel door naar de muziek van vandaag, 59 jaar geleden. Ik zie in de hitparade deze van de Four Tops staan. Seven Rooms of Gloom. I said,

0: Alleen het beste onder de zon. De Beach Boys waren dat.
1: Ladies and gentlemen, the Beatles.
2: Beatles beste.
0: Mooi allemaal terug bij Radio en Utrecht. En ik had zo aangekondigd, ook vandaag zijn ze er uiteraard weer bij. John, Paul, George en Ringo. En Paul McCartney heeft vooral de hoofdrol vandaag. 1959, dus nog voor het bestaan van de Beatles, had hij dit allemaal al bedacht toen hij 16 jaar was. Toen hij herstellende was van een griep. En 5 jaar later nam hij het met de Beatles uiteindelijk dus op in de Abbey Road Studios in Londen. En pas in de laatste take van de 8, dus ze hebben een heleboel keer hebben stopgenomen, werd ook de elektrische gitaarsolo er nog aan toegevoegd. Het kwam terecht op de LP Beatles for Sale.

0: De jonge Rick was dat. Na Anyone Who Had a Heart kwam ze al snel met haar tweede millionseller. En dat was deze Walk On By. In 1964 ze nam ook nog eens een Duitse versie op. Ik had hem even opgezocht, maar ben hem nu helaas weer kwijt. Volgende keer laat ik daar even een stukje van horen. Zometeen het vervolg van Studio 60's. Met onder meer straks twee echte zomerse deuntjes ook in ons jukebox. Maar we gaan eerst even naar het regionieuws van 2:30. Met Kees zometeen. Er is een lijst gepubliceerd van de provincies met de groenste tuinen.
1: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
5: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
4: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
5: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
0: Het regionieuws van 2:30 met Kees Dorrestein. Goedemiddag.
6: Goedemiddag Edwin. Een 42-jarige man uit Vught wordt verdacht van een moordplan op asielzoekers na de dood van Lisa uit Abcoude. Volgens het Openbaar Ministerie wilde hij een statement maken vanwege Lisa. Zij werd vorig jaar augustus vermoord toen ze na het uitgaan naar huis fietste. Een verdachte die zich Chris Jude noemt zit vast in deze zaak. Hij heeft bekend en zat in een AZC in Amsterdam. De man die vandaag dus voor moest komen, Marcel de G, zit vast voor poging tot moord of doodslag op één of meerdere asielzoekers en het bezit hebben van een vuurwapen en twee messen. Steeds meer pontjes gaan uit de vaart vanwege de hitte. Het gaat in elk geval om het voetveer tussen Oosterwijk en Heukelum. Maar ook de pontjes tussen Rhenen en Lienden en Culemborg Houten Everdingen gaan niet de komende dagen. Uiterwaarden wil de gezondheid en veiligheid van de bemanningsleden niet riskeren door ze uren aan boord te laten werken. Ze zijn vaak ouder en dus extra kwetsbaar in deze hitte. Komend weekend rijden 's nachts van zaterdag op zondag en van zondag op maandag geen treinen van en naar Amsterdam. Overdag rijden er minder treinen naar het station. Dat komt door werkzaamheden, meldt ProRail. Reizigers kunnen 's nachts gebruik maken van vervangende bussen. En als je dan vanuit Utrecht komt bijvoorbeeld, er rijdt een trein het komend weekend vanaf Schiphol naar Utrecht Centraal via Amsterdam Bijlmer Arena. Dus je kan wel naar Schiphol of Bijlmer Arena en daar gaan dan weer bussen. Ja, en er is een lijst gepubliceerd van de provincies met de groenste tuinen. Ja, en hoe zouden we scoren, Edwin?
0: Ik ben heel benieuwd. Nou, ik heb er geen één, dus.
6: Oh, nee, ja,
0: dat mij niet.
6: Ja, jij hebt niet meegeteld dan. Ja, de provincie Utrecht heeft procentueel de minst versteende tuinen. Gemiddeld hebben mensen hier meer bomen, struiken en planten in de tuin dan op andere plekken in het land. In Overijssel dan vind je de meest versteende tuinen. Toch veel mensen die het liefst een onderhoudsarme tuin hebben. Het is lekker warm, hè, in deze tijd. Er is ook een verschil tussen rijtjeshuizen en vrijstaande huizen. In de tuin van een rijtjeshuis liggen over het algemeen meer tegels. Volgens verzekeraar Centraal Beheer is vergroening belangrijk bij dit extreme weer, zoals de hitte die we dan nu hebben. Want dat geeft dan weer verkoeling. En ook als het dan gaat storten,
7: dan is de afwatering natuurlijk wat fijner. Want ik kan dan, daarom zeg ik altijd, je moet een echte grasmat hebben en niet een kunstgrasmat. Dan loopt het water niet weg.
0: Dat klinkt wel als tegeltjeswijsheid wat je hier allemaal uitlegt, toch?
7: Chapeau, padoenpad. Ja, het weer dan vandaag. Goed smeren. 29 graden in de provincie. Het is droog, het is zonnig. Morgen tropisch boven de 30 graden.
0: Ja, code oranje.
7: Zeker, en donderdag ook. Maar dan spelen we tegen Tunesië.
0: Ja, maar dus geen code geel op het spoor overal komend weekend, hoorde ik.
7: Nee, klopt.
0: Dankjewel Kees. We gaan nog even naar de weg, want er is een file gemeld op de N233. Dat is de provinciale weg Veenendaal richting Kesteren. Dat is daar ongeveer 20 minuten.
8: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
10: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
11: Deze week elke dag kans op kaarten voor de fietsboot.
12: Doe mee met onze spelletjes en win.
11: Studio 60's met Edwin Meerman.

0: gezet. Nou, doe maar een iced tea met deze temperaturen. Ma belle amie was dat. Rinus, die appte me net nog even. Was toch wel nieuwsgierig naar die Duitse versie van Walk On By, waar ik het over had, hè, van Dionne Warwick, toen ik Walk On By net helemaal draaide. Maar toen was hij weg. Maar ik heb hem gevonden. Hij gaat zo. Zo dus. Ik had hem ook nog nooit zo gehoord, hoor, Rinus, moet ik eerlijk toegeven. Geef voorbij, zo gaat hij dus in het Duits.
1: Drink maar op het koffie en je jukebox gaat. Lever de muziek, joh, hey.
0: Tijdens de week van de 70's hebben we hem eventjes weer nieuwe olie gegeven. Dus hij klinkt weer als vanouds de jukebox met vandaag twee echte zomerhits. En welke vind je het leukst? This Mary of Faithful. En zo gaan we van hoog tot laag. Dit is keuze 2. Recall.

That Sunday, That Summer. Ah, die klinkt ook best leuk, eventueel op een dinsdagmiddag. Ben benieuwd welke je voorkeur heeft. Laat het maar even weten in onze app of mail het naar studio@rtvutrecht.nl. Dus Mary and the Faithful of Nat King Cole, 1 of 2. Ging het in het nieuws net over groene tuinen. Wij hebben nu de Green Tambourine, de Lemon Pipers.

Naar verluid opgenomen in een telefooncel. Die in de buurt van een studio stond. Ja, dat is ook allemaal helemaal jaren 60, hè, die techniek nog. David McWilliams, The Days of Pearly Spencer. Allemaal goud van gisteren, zeg maar eergisteren, wat we hier presenteren in Studio 60's. En we hebben in de jukebox vandaag dus twee zomerse zonnige liedjes waar je uit mag kiezen. Nat King Cole en Marianne Faithfull. Die laatste gaat overigens redelijk aan kop. En dit gaat over een andere dame. Gary Puckett en de Union Cap.

Traffic is dat. En klinkt ook best heerlijk zo tegenwoordig op die digitale snelwegen. Maar ook nog ouderwets te volgen via je radio. Zoals het ook was in de jaren 60. Hole in My Shoe met onder meer Steve Winwood en Jim Capaldi. Heerlijk die 60's, ook om te lezen al die berichtjes die we krijgen hier in de app. Mensen die reageren ook weer veel op onze jukebox cursus van vandaag. Marianne Faithfull dus met Summer Nights. Of Nat King Cole met That Sunday, That Summer. Nou, zwoele zomernachten, zegt Roemer. Daar ben ik wat minder van. Maar wel die heerlijke warme avonden die we nu weer hebben. Daar geniet ik dagelijks van. Als het nu weer zo mooi weer is. Zeker ook deze week. Daarom Marianne Faithfull heeft hij erbij geschreven. Ook een favorietje van Nol. Van Nel, sorry, Astrid, Nonno, dat zeg ik dan wel goed. En die schrijft er nog even bij, hier in een zonovergoten tuin in Baren, waar het nu al 36 graden is. Nou, sterkte, hou je hoofd koel, dat zeg ik uiteraard tegen iedereen. En deze is voor alle mensen die graag nog een keer willen luisteren naar Marianne Faithfull.

0: denk zomaar dat het nog lang gezellig blijft daar bij Sir Henry en his butlers. Wat denk jij, Jos?
1: Ik denk het ook. Ik hoor een leger van kazoes.
0: Ja,
1: of zoals vroeger deden wij een kammetje met een vloedje eroverheen. Ja, dan had je ook een kazoe.
0: Kon je zelf, als je rookte, kon je dat zelf ook gewoon zo'n instrument produceren.
1: Ja.
0: Nou, Camp, dat zou je nu misschien zeggen van deze muziek ook. Maar dat was toen de titel ook van dit liedje. Vandaag dus onze afsluiter van Studio 60's. Dan is het alweer 3 uur.
1: Ja.
0: Wat ga jij dan doen straks?
1: Ik kwam erachter, Edwin, dat vandaag precies op de kop af, 50 jaar geleden, begon de veelbesproken hittegolf in 1976. Mm-hmm. 17 dagen lang was het een hittegolf. Dat is echt ongelooflijk. Ik weet het nog precies, 1976.
0: Ja. Oh, ik weet het nog niet, dan was er niet geboren.
1: Je was er nog niet?
0: Ja, je was er
1: net,
0: nog.
1: Ja, net. En ik heb wat platen van de top 40 van toen. Daar is die 17-daagse hittegolf heb ik opgezocht. Die staan op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. En ik vraag, wat weet je nog van die hittegolf? Het was ongekend. En die plaatjes, als je die hoort, dan krijg je het nog warmer.
0: Ja,
1: dat kunnen we eigenlijk niet hebben, maar toch, weet je wel.
0: De dampende dansvloer van 50 jaar geleden. En moet je nagaan, nu zitten we eigenlijk aan het begin ook van de hittegolf. Hè, want het blijft heel warm de komende dagen. Dus misschien gaat die van 1976 nog wel overtreffen.
1: Ik zet een fles koud water naast beneden hier in het mengpaneel. En ik ga ze zo draaien.
0: Het wordt ook een fijne hittegolf met jou, zo meteen. Hè? Al die muziek van toen. Tot zo.
1: Hoi.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
4: Appetito.
3: Appetito.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
7: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het RIVM waarschuwt voor smog de komende dagen, met name in het midden en zuiden van het land. Vooral mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen kunnen er last van hebben. De smog komt doordat luchtvervuiling zich op zonnige dagen met weinig wind ophoopt, waardoor ozon ontstaat. De waarschuwing geldt in ieder geval voor morgen en donderdag en mogelijk ook vrijdag. Tegen een Groninger die ervan wordt verdacht dat hij zijn moeder heeft doodgestoken, heeft het OM alleen TBS geëist. Het onderzoek blijkt dat de man leidt aan schizofrenie, ook is hij verslaafd aan drugs. In september vorig jaar stak hij zijn moeder meer dan 200 keer voor de ogen van zijn jongere broer. Eerder stak hij volgens het OM al een willekeurig slachtoffer neer. In Jordanië is een voetbalfan om het leven gekomen op een plein waar naar het WK werd gekeken. 8 anderen raakten gewond. In de hoofdstad Amman ontstond gedrang doordat er veel mensen op de been waren om de wedstrijd tegen Algerije te zien. Een zorginstelling in Assen moet van de inspectie een deel van de zorg overdragen. Het gaat om YouZorg Noord, een kleine instelling voor begeleid wonen. Die biedt volgens de inspectie geen goede en veilige zorg. Een van de eigenaren zit vast omdat hij een cliënte zou hebben verkracht. Van de 5 teamleden is er maar 1 gediplomeerd. Verder is er weinig dagbesteding en toezicht. Bij verschillende incidenten zouden cliënten gewond zijn geraakt. De instelling in Assen moet nu cliënten met een zware indicatie overdragen en voor de rest de zorg verbeteren. Het weer. Met veel zon loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. De minimumtemperatuur vannacht is 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen is het zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je zei het echt, hè, Christian. Ja, maar niet hier in de buurt, maar wel erg warm. Houd het hoofd koel, zo meteen een tropische verrassing van Wham.
4: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuursche. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
10: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
11: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
12: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: Komend weekend Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kersenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kersenfestival.nl. En komen hè?
14: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.

Weet je wat heel lekker is met dit weer? Dat je je polsen even onder de koude kraan houdt. En wat ik op tv zag, dan heb je, haal je uit je koelkast een fles, een koude fles met water bijvoorbeeld. En die haal je dan even lekker langs je hals aan de achterkant en je nek. En dat is ook nog meteen een goede oefening. Ik heb opdracht gekregen dat ik niet het raam open mag doen. Vanwege de airco. Ik doe het heel even. Zo. En meteen weer dicht. Ja, bedoel, het mag maar heel even. Ik ben erachter gekomen dat het vandaag precies 50 jaar is geleden dat die hittegolf begon van 1976. En we hebben het nu vaak over hittegolven, maar dat was er een van 17 dagen achter elkaar. 17 dagen achter elkaar was het een hittegolf met 10 tropische dagen. De vraag is, wat weet je nog van die hittegolf 50 jaar geleden? En welke platen stonden er toen tijdens die hittegolf in de top 40? Dat was onder andere deze. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.

Ja, Rita Hovink. We hadden ook deze. Show me the way. Van Peter Frampton, jongens. Moeten we toch zwetend hebben gedanst. Ja, wat ook een hit was en die je nooit meer hoort, is deze. It was a jungle, jungle, jungle, jungle rock. Wat weet je nog van die hittegolf vandaag, 50 jaar geleden, 1976? Wat deed je? Waar was je? Er zijn al leuke suggesties binnengekomen via de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Let's go! Drie platen waar ik niet doorheen ga praten. Ik zie Cliff Richard, Gordon met Replay en Danielle Gerard. Dit is een zomerhitje.

Daniel Gerard en Butterfly. Ja, veel vlinders. Hartstikke mooi om te zien. Het is Radio M Utrecht. Ik kwam erachter dat vandaag, precies 50 jaar geleden, de hittegolf van 1976 begon. Die duurde 17 dagen. Moet je je voorstellen, een hittegolf van 17 dagen met 10 tropische dagen. Ik vroeg, weet je nog wat van die hittegolf? Wat deed je toen? En welke platen stonden er in de top 40? Ik heb een aantal hoesjes op de Facebookpagina van Radio M Utrecht gezet. Arja, die zegt, ja, het was een warme zomer en ik was misschien wel snel...

0: begon als een woestijn uit te zien. Ik heb Jaap in Groenekan. Jaap, onze correspondent in Groenekan. Jaap, goedemiddag.
1: Een hele goede middag, Jos. Hallo.
0: 50 jaar geleden precies was die hittegolf, 1976. Jij deed eindexamen toen.
1: Ik heb toen inderdaad... Ik was toen net klaar met een eindexamen van de MAVO 4. En mijn vervolgopleiding zou de MTS werktabel kunnen zijn in Utrecht. Maar dat ging pas in september beginnen. Dus ik had een hele vakantie van ruim 3 maanden.
0: Wauw.
1: En dat was, met die eten zo. Maar was dat natuurlijk wel... Aan de ene kant hartstikke mooi natuurlijk, hè?
0: Ja, maar ik weet ook nog wel, eigenlijk, ik moet er nu ook wel steeds aan denken... het is nu ook te warm om buiten te zijn, althans in de zon. Had jij dat toen ook al?
1: Omdat ik dus 3 maanden vakantie had, zei mijn moeder van... je gaat met een baantje zoeken bij Omin. En Omin was een broer van mijn vader.
0: Ja.
1: En die hadden een aannemersbedrijf tegenover ons. Dus ik ben naar Omin gegaan en die kon wel een hulpje gebruiken.
0: Ja.
1: Dus ik was chef cementmolen van de op de bouwplaats.
0: Chef cementmolen? Laat me lekker draaien, zoiets.
1: Ik was net 16 jaar en ik was best wel handig om. Maar goed, zo stenen sjouwen, cement maken, beton draaien enzovoort enzovoort. En ik vermaakte mijn best. Alleen het was loeiheet in de zomer.
0: Ja. Ik heb die plaat die jij je nog kan herinneren van toen. Dat is Jungle Rock van Henk Muzel. Ik vind hem helemaal geweldig. Die ga ik draaien.
1: Hij is helemaal geweldig, Jos.
0: En het was toen al een gouden ouwe in 1976.
1: Was dat toch een gouden ouwe? Ja, dat
0: was
1: jij,
0: zeg.

0: gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De avond.

0: om nooit te vergeten.
1: Bij Radio M Utrecht.
2: Ja, elke avond maken we herinneringen. Om 7 uur vanavond ook weer. De avond van de nostalgie. Kees Dorrestein komt binnen met het nieuws dat er misschien een superhittegolf aankomt.
3: Jazeker.
2: Serieus. En het gaat ook over een buurtschap hier in de provincie. Die gaat viraal op Instagram. Zometeen meer hierover.
4: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
5: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar nee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
4: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
8: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Tijd voor het regionieuws van 3:30. Kees, goedemiddag.
10: Goedemiddag.
2: We gaan het hebben over een man van 42. Die wordt verdacht van een moordplan op asielzoekers.
10: Ja, en dat zou te maken hebben met de dood van Lisa uit Abcoude. Volgens het Openbaar Ministerie wilde hij een statement maken vanwege Lisa. Ze werd vorig jaar augustus vermoord toen ze na het uitgaan naar huis fietste. Een verdachte, die zich Chris Jude noemt, zit vast in deze zaak. Hij heeft bekend en zat in een AZC in Amsterdam. De man die vandaag voor moest komen, Marcel de G. uit Vught, zit vast voor poging tot moord of doodslag op één of meerdere asielzoekers. Hij wordt ook verdacht van het bezit van een vuurwapen en twee messen. Ja, we krijgen mogelijk een superhittegolf. Dat is een term voor een uitzonderlijk lange, zware hitteperiode. Daar is sprake van wanneer het 5 dagen achter elkaar minstens 30 graden wordt, waarvan 3 dagen 35 graden of warmer. Volgens de laatste verwachtingen maakt een weerstation in Zuid-Limburg een serieuze kans daarop, en die regio dus ook. Bij het KNMI in de beeld is hier nog niet eerder sprake geweest. Vanaf morgen wordt het ruim 35 graden. Code oranje geldt dan ook vanwege de gezondheidsrisico's voor ouderen en zieken. Dus let op en zorg dat je jezelf een beetje koel houdt.
2: Een superhittegolf. Ik heb het over de superhittegolf van vandaag. Precies 50 jaar geleden, ja. Toen begon die.
10: Maar was dat een superhittegolf? Was het dus 5 dagen 30 graden of was het een hittegolf?
2: Dat gaan we onderzoeken. Hij heeft 17 dagen geduurd.
10: Het was een superlange hittegolf.
2: Ik weet hoe je dit moet noemen. Er waren 10 tropische dagen en hij duurde 17 dagen lang. En ik weet nog,
10: 10 tropische dagen.
2: 10 tropische dagen. Dus dan zal dat wel een superhittegolf zijn.
10: Ja, maar dan moeten ze wel toevallig wel aan elkaar vast hebben gezeten. Want als er dan weer een dag van 25 graden is, telt het dan weer niet.
2: Even kijken, Wikipedia.
10: Ja,
2: ik ga het even onderzoeken.
10: Deze zoeken we op. Je hoort het 2 voor 12 belletje als het gevonden is. En zo niet, dan is het te lang geleden. Ja. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat geldt nu trouwens ook voor de provincie Utrecht. Eerder was dat al zo voor het zuiden van het land. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is bedoeld om automobilisten met pech op warme dagen niet langer te laten wachten dan nodig. Zo worden ze meteen weggesleept naar tankstations of parkeerplekken met schaduw vanwege het hete asfalt. Want dat kan zomaar eens 50 graden worden. De ANWB adviseert weggebruikers om genoeg eten en drinken mee te nemen als ze op pad gaan. En een buurtschap in onze provincie gaat keihard viraal. Een reisinfluencer van het account Travel is Happiness heeft een dronevideo gemaakt van Scheendijk bij Breukelen. Die is binnen een dag 25 miljoen keer bekeken op Instagram. Zo. En had ruim 1 miljoen likes. Ja, zelfs voor Instagram is dat echt heel veel in zo'n korte tijd.
2: Giga.
10: Het aantal views blijft ook oplopen. Staat op dit moment richting de 32 miljoen. Het filmpje laat de typische legakkers zien. Met smalle stroken land waarop dan veel vakantiehuisjes staan. Die liggen dan in het water. Hè. Zo'n klein stukje land met zo'n huisje erop.
2: Ja.
10: Dat zijn dure huizen, mocht je er eentje willen hebben.
2: Mm-hmm.
10: Vergeet de Malediven dus gewoon. Ga gewoon lekker naar Scheendijk.
2: Mm-hmm.
10: Of, als je dan toch denkt, dat is me ook nog te duur. Dat zou zomaar eens kunnen. Ga naar rtvutrecht.nl of de app. Dan kan je het gewoon op video zien.
2: Bij onze app, het komt erop.
10: Ja, het staat erop.
2: Hij staat erop. Dat filmpje, 25 miljoen keer en bekeken op één dag.
10: Op één dag, ja. Wow. Het is ook een mooi gemaakt videootje. Hoor. Okay. Gewoon met dronebeelden. En dan zie je een beetje, als je het niet kent, dan zie je hoe dat eruit ziet.
2: Mm-hmm.
10: Het weer dan. Ja, het is 29 graden, zonnig en er staat weinig wind. Dus goed smeren. Morgen wordt het tropisch boven de 30 graden. Dus dan ook goed smeren.
2: Wij hebben hier de mazzel dat wij een goede airco hebben. Het is vanmorgen, toen kwamen de collega's vroeg op de redactie. En die hebben een raam opengezet omdat ze het koud hadden.
10: Nou ja, ik snap het wel, want het was vanmorgen maar 17 graden. En als je dan alleen met een shirtje naar buiten gaat, dan is het wat frisjes.
2: Ja, zo is
10: maar
2: het.
10: Morgenochtend is het al veel warmer, dus dan gaat het raam niet open.
2: We doen alles rustig aan, Kees.
10: Rustig. Heb je een rustig muziekje zo meteen?
2: Misschien wel.
10: Oké.
2: Okay. Ja. Zometeen de 3 voor 4, dat doen we na Christy. 3 platen heb ik uitgezocht. En vind ik leuk als je de overeenkomst gaat zoeken. Een paar files nu van de ANWB. Op de A2 Utrecht en Bos een file van 5 minuten tussen Beest en knooppunt Deil. Dan de A27 Breda-Utrecht tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Die weg is wegens werkzaamheden dicht en dat duurt tot 10 uur vanavond. A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Houten 5 minuten. En Utrecht-Gorkum een kwartier nog tussen Hagestein en Noorderloos. Zomer uit de 70's, Christy komt zo.
0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
3: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
11: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.
12: Deze week elke dag kans op kaarten voor de fietsboot.
13: Doe mee met onze spelletjes en win.
12: Goedemiddag. Met Jos van Heerden.

0: Jeff Christie en de mannen van Christie in 1970. Ik weet niet wat voor zomer het was. Het zal wel een goede zijn geweest. Leuk dat je luistert naar ons. Wij zijn de zender met de lekkerste letter. Het is tijd voor het spelletje. Ik heb 3 platen uitgezocht en daar zit een overeenkomst tussen. Soms is het een woordje in de titels, soms is het 1 onderwerp voor alle 3 de hits. En enkele keer noemde namen van de artiesten ook mee. Doe gezellig mee en win nog iets bij Radio M Utrecht, de zender met de lekkerste letter. Hier is aanwijzing 1. Dit is Henk Wijngaard.
1: In de ogen van mijn opa

niet bang. Dat je fouten maakt is geen probleem. Als het moeilijk gaat, denk aan mij. In dit leven ben je nooit alleen.

0: was hij.
1: Ja, hij zingt echt over zijn opa, Henk Wijngaard. Ik vind het zijn mooiste liedje dat hij geschreven heeft. Het is zo mooi. 3 jaar geleden nam hij het op. In de 3 voor 4, ja, nu nummer 2. Mocht je de overeenkomst zien, laat het even weten via de app van RTV.

Anita, mocht je luisteren, we zijn nog steeds heel dankbaar voor het zingen van dit plaatje, want we zingen nog steeds mee. Dit was nummer 2 van de 3 voor 4. En wat is nou nummer 3?

0: mooi plaatje. Uit België. Je suis venu te dire, Jean Lemaire met haar groepje Vloes. Veel gedraaid vroeger, toen ik nog iets jonger was. En ik draai hem nu nog steeds met heel veel plezier. Bedankt voor het meedoen. Ik kan er maar eentje bellen voor de 3 voor 4. Zo werkt dat natuurlijk.
1: Ja, hallo, met Henny en Nijs.
0: Henny, Jos hier bij Radio M Utrecht. Henny,
1: ja.
0: vanaf de camping, hè?
1: Ik zit weer op de camping, ja, dat weet je, hè. Dus lekker weer.
0: Nou, volgens mij heb ik je bij een geleden ook al in de uitzending gehad. Welke camping is het ook weer, Henny?
1: Dat was Camp Perrens, weet je nog wel?
0: Ja.
1: 600 kilometer onder Parijs.
0: Serieus?
1: Boven Parijs, ja, dus Vianen, hè, dat weet je.
0: Vianen, ja, ik weet het. Dat is aan het water?
1: Aan het water, aan de lek, lekker.
0: Hoe is het campingleven met een dreigende hittegolf, Henny?
1: Nou, heel lekker. We zitten allemaal lekker onder de parasol. Iedereen zit lekker rustig op het strand. Op onder de parasol. Af en toe het water in en klaar.
0: Een glaasje
1: en niet
0: sinaas.
1: Te druk maken, hè?
0: Nee,
1: niet te druk maken.
0: En een glaasje sinaas met ijs af en toe, hè?
1: Glaasje sinaas met ijs of een glaasje wijn met ijs. Dus.
0: Het is wel
1: een pilsje, Hans. Af en toe een pilsje.
0: We hebben vertraging op de lijn. Het is wel heel stil voor een gezellige camping. Kunnen jullie even wat lawaai maken?
1: Kunnen jullie even wat lawaai maken, jongens?
0: Jongen, dat is hartstikke leuk, zeg. Geweldig.
1: Ja, niet te veel lawaai maken, want dan gaan we zweten, hè?
0: En luisteren naar ons, dat vinden wij ook weer leuk,
1: ja.
0: Naar Radio
1: ja,
0: en
1: dat doen we. Dat doen we altijd.
0: Henny, ik ben heel nieuwsgierig. De oplossing van de 3 voor 4, daar ben je
1: ja,
0: voor.
1: De oplossing. We waren gekomen op vertellen of zeggen.
0: Vertellen of zeggen? Vertellen,
1: ja, why tell me why. Dat zeg maar ze. En mijn opa vertelde of zei, dus wat mijn opa zei.
0: Ja, van Henk
1: Weijgaard. En dat Frans, dat is moeilijk. Jos, dat kennen we niet verstaan. Dat Frans. Dat kan ik niet zeggen.
0: Je suis venu te dire, dat betekent zoiets van, ik kwam het je vertellen.
1: Juist, vertellen dus. Hadden we het toch goed waarschijnlijk.
0: Even goed, ik kijk even naar de jury. De jury, ze kijken even moeilijk, maar ze lachen.
1: Ja,
0: het is goed, het is goed, het is goed geantwoord. Wat willen jullie winnen? Ik heb een koeltasje.
1: Ja.
0: Of een rugtas, notitieboekje, puzzelboekje of de shopper. Wat willen jullie winnen?
1: De shopper nemen we dit keer. Dan kennen we weer een reclame lopen.
0: De shopper, ik wil nog één jel horen van de camping, jongens.
1: Nog één jel van de camping, jongens.
0: Ja, kom maar. Hoi, hoi, hoi.

0: Alvaro Soler, ik heb besloten dat ik alles rustig aan ga doen. Ja, dat is rustig lopen. Rustig draaien, rustig eten. Maak me niet zo druk. Straks gaan we naar de hittegolf van 50 jaar geleden. Blijf lekker luisteren naar Radio M Utrecht.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt "ik ben onderweg"? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
2: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
3: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
8: 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Waterschappen hebben maatregelen genomen tegen de droogte. In het westen van het land wordt zoet water aangevoerd om verzilting tegen te gaan. Bij verzilting neemt het zoutgehalte in het water en de bodem toe. Bij dijken worden extra inspecties gehouden om te kijken of er schade ontstaat door de hoge temperaturen. In Brabant mag er geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald om het land te besproeien. De scheepvaart in de straat van Hormuz komt langzaam weer op gang. Gisteren passeerden 36 schepen de zeestraat. Afgelopen weekend waren het er ruim 60, blijkt uit cijfers van Marine Traffic. Vorige week tekenden de VS en Iran een akkoord waarin onder meer staat dat Iran de vrije doorvaart door de zeestraat garandeert. Het zal nog wel even duren voor het scheepvaartverkeer weer helemaal op gang is gekomen. Voor de oorlog tussen VS en Iran begon, voordat die begon, voeren er dagelijks meer dan 100 schepen door de straat van Hormuz. De elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. Op 18 en 19 juni volgend jaar worden op het circuit 2 Grand Prix verreden. De Formule E is volgens de directie van het circuit een goede opvolger van de Formule 1, die deze zomer voor het laatst op Zandvoort rijdt. De Nederlandse handballers moeten op zoek naar een nieuwe coach. Het contract met Staffan Olsson wordt niet verlengd. De Zweed trad 4 jaar geleden aan. Onder zijn leiding deed Oranje 2 keer mee aan een WK, voor het eerst in ruim 60 jaar. Maar onlangs wisten de handballers zich niet te plaatsen voor het WK van volgend jaar. Wie de 62-jarige Olsson gaat opvolgen is nog niet bekend. Het weer. Het is 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dank je, Christian. De graden vliegen om je oren. In Utrecht stad is het hier nu 29 graden. Hier zijn de files van de ANWB. Op de A2 een file Amsterdam-Utrecht tussen Vinkeveen en Maars 22 minuten. Langer is hij op de A12 Utrecht-Arnhem een half uur tussen Maren en Veenendaal-West. A12 Arnhem-Utrecht tussen Maren en Houten-Oost een kwartier. Er liggen daar voorwerpen op de weg. A27 Breda-Utrecht tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen zijn nog steeds de wegwerkzaamheden. Die is dicht, duurt tot 10 uur vanavond. Utrecht-Gorkum op de A27 een kwartier vertraging tussen Hagestein en Noorderloos. Dit waren ze van 10 minuten of langer in de regio Utrecht. We gaan straks weer terug naar die hittegolf van 50 jaar geleden in 1976.
2: Komend weekend Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kersenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kersenfestival.nl. En komen hè?
9: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
10: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
11: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
12: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
14: Zomer vier je bij ons.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: Goedemiddag, met Jos van

Radio M, Utrecht, de zender met de lekkerste letter. En we doen het rustig aan. Tempo heb ik naar beneden gedaan. Van je 1, 2, linkervoet, rechtervoet en rustig lopen. Af en toe even je polsen onder de kraan. Genoeg drinken en ja, dat hitteplan, ja, dat is natuurlijk, dat weten we wel, maar doen we het ook, weet je wel. Als je gaat rijden in de auto, neem een flesje water mee en zo. Ik had het over de hittegolf van vandaag, precies 50 jaar geleden. Toen werd het in 1976 heet. Een hittegolf van 17 dagen, 10 tropische dagen daarbij. En ja, Henny van Doorn reageert. Jos, zegt hij, ik herinner me dat de sausfabriek van Gouda's Glorie afbrandde in Lopik. Ik werkte daar. Oké. Nou, je bent er dus kennelijk goed uitgekomen. Dat is wel mooi. Ja, dan heb ik Sera in Beeldhoven. De zomer van 76, zegt ze, staat in mijn geheugen gegrift. Ik was hoogzwanger en ik had iets met mijn benen, waardoor mijn benen waren ingezwachteld en ik mocht niet lopen. Ik moest zitten met mijn benen omhoog. Ja, ik kan me voorstellen dat je bezig heeft gehouden. Ria Veenstra, die zegt, Jos, die plaat die toen tijdens die hittegolf van hit was, wil je dit even draaien? Natuurlijk, hier is Rita Ovink.

0: Freek en Suzanne bij Radio M Utrecht. De gordijnen zijn dicht. De ramen zijn dicht, de deuren zijn dicht. En binnen, daar straalt de radio. Ja. Ik kwam erachter dat het vandaag precies 50 jaar geleden is dat die hittegolf in 1976 begon. Ja, die duurde 17 dagen, van 23 juni tot en met 9 juli. 10 dagen waren boven de 30 graden. Het zou dus tropisch zijn. Misschien is dit dus wel zo'n superhittegolf. Die hittegolf staat daarmee op de tweede plaats van de 20e eeuw. Ja, en het staat op de eerste plaats qua aantal tropische dagen. Maar ja, records zijn om verbroken te worden natuurlijk. Ria reageert via de app van RTV Utrecht. Ria, hallo.
1: Hallo. Ja, hier ben ik.
0: De hittegolf van 1976, 50 jaar geleden. Jij was kraanverzorgster toen.
1: Ja, ik was kraanverzorgster. Nou, die hittegolf, die vergeet ik nooit meer. Er kwamen daarna nog heel veel hittegolven, maar... Toen moest ik werken en 's nachts na de bevalling en de hele dag door. Heel heet was het. Het was een heel klein huisje in Geldermalsen. Ik zal het nooit vergeten. En nou, we hadden het allemaal zo heet. Maar die kraamvrouw, die ligt daar op bed.
0: Ja.
1: Te baden in de hitte natuurlijk.
0: Wow.
1: En ik kon elke keer wel even naar beneden gaan. En dan onder de keukenkraan mijn armen helemaal nat maken, koud maken. En dan gelijk weer aan het werk natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: En zo ging het steeds maar door. En ja, 17 dagen inderdaad. Dus ja, 10 dagen was je bij zo'n gezin. En dan had je 2 dagen vrij. En dan ging je weer naar een ander gezin. En daar was het precies hetzelfde natuurlijk. Weer heet en allemaal zweten. Nou, het was echt vreselijk. En toen had je nog niet van die hele coole... Geen airco's, ja. En zo'n draaier die wind bracht. Die had je allemaal nog niet, hè?
0: Nee, je had alleen arco's, hè?
1: Ja, daar had je alleen maar. Daar gingen we ook mee op vakantie, ja.
0: Arco, alle ramen
1: kunnen open.
0: Ja, natuurlijk.
1: Die ken ik.
0: Hoe lang ben je kraanverzorgster geweest?
1: Ik ben 7 jaar kraanverzorgster geweest en toen kreeg ik zelf een baby. En toen denk ik van nou ga ik voor mijn eigen kind zorgen en niet meer bij andere kinderen en niet in de gezinnen. Nee. Ja,
0: ik moet zeggen, ik heb ook natuurlijk een paar keer met mijn kinderen zo'n kraanverzorgster in huis mogen hebben. En het is zo mooi werk. Ze doen zoveel goede dingen dat je als man dat je het ook even uit handen wordt genomen. En ik moet zeggen dat ik ook wel echt aan het werk ben gezet door een kraanverzorgster. Ken je dat?
1: Oh ja, maar het is wel zo. Vroeger, toen deed de kraamverzorgster alles. Hè? De boodschappen voor de kinderen zorgen, de was, de baby verzorgen. Alle dingen. Tegenwoordig hebben ze maar bepaalde taken en ze hebben veel minder tijd gekregen. Wij begonnen 's morgens om 7 uur tot 's avonds 6 uur. En als dan het eten klaar was en de vaat gedaan, dan gingen wij pas naar huis.
0: Ja.
1: En dan gauw op het brommetje. En bij ons heb je Betuwe Strand, een lekker zwembad. En daar gingen we dan gauw naar het zwembad toe achter elkaar.
0: Ja,
1: want gegeten hadden we daar al.
0: Ik vind het toch eigenlijk nu niet voor te stellen dat de kraanverzorger eten gaat koken. Dat vind ik dan natuurlijk. Maar vroeger was het de vrouw die kookte en de man niet.
1: Ja.
0: Zeg nou, Ria, ik vind het een geweldig verhaal. Ik wil een applaus voor alle kraanverzorgers van vroeger en van nu.
1: Ja, dat vind ik ook. Dat is wel de moeite waard.

Uit Purmerend kwamen ze, deze mannen van Ten Sharp. Leuk dat je naar ons luistert. In de bloedhitte brengen we toch hopelijk een beetje verkoeling met leuke plaatjes. En dan hebben we het over een andere hittegolf, die van 1976. Het was bloedheet, we weten het nog. 17 dagen was het boven de 30 graden. 50 jaar geleden, vandaag, 50 jaar geleden begon die. Ik vroeg de herinneringen, wat deed je? En welke platen stonden er tijdens die hittegolf in de top 40? Nou, dat weten we nog wel. Adrie Bonte, die herinnert zich nog deze van Jesse Green. En dat was een leuke.

Ik deed alles heel rustig, net als nu. Voetje voor voetje voor voetje. Ik ging wandelen in het park bij ons in de buurt. En het viel mij op dat de grond vol met droogtescheuren zat. Het was mega, mega droog. De hittegolf van 50 jaar geleden, vandaag precies, begon die. Gedda in Wijk bij Duurstede, die heeft een andere plaat gevonden uit de hitparade toen, 50 jaar geleden, tijdens de hittegolf. Angela van Elk ook, die zegt Donna Summer. Ja, en Donna Summer, die had het zo warm dat ze ervan ging hijgen.

Hittebestendig is deze. Ja, heeft de hitte overleefd van die hittegolf. 50 jaar geleden begon die Donna Summer. Straks nog meer platen. Want welke platen stonden er toen in de hitparade? Bijvoorbeeld deze.

0: Okay, Maxine Nightingale. Dit is Radio M Utrecht, zometeen het nieuws uit onze buurt. Er komt smog aan en een bekende speler van FC Utrecht lijkt te gaan vertrekken.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien
2: uit.
1: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage... en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
0: 5:30. Daar is hij hoor, mensen. Kees, goedemiddag.
9: Jos, goedemiddag.
0: Het regionieuws, ja, over smog gaan we het hebben. Dat is morgen en overmorgen.
9: Ja, in onze provincie, de luchtkwaliteit in het midden en zuiden van het land is dan slecht, meldt het RIVM. Smog ontstaat door een ophoping van vervuilde lucht op zonnige dagen. En dat kan voor luchtwegklachten zorgen. Kinderen, ouderen en astmapatiënten zijn relatief vaak gevoelig voor smog. Het RIVM raadt aan om binnen te blijven als je hier gevoelig voor bent en om zware inspanning te vermijden. Ja, je moet niet gek opkijken als de vuilniswagen de komende dagen al veel eerder voor de deur staat. Ook vanwege de hitte. Op veel plekken wordt namelijk het afval eerder opgehaald. Onder meer Stichtse Vecht en De Bilt roepen mensen op hun container om 6:30 's ochtends al aan de weg te zetten. In Lopik en Utrechtse Heuvelrug geldt dan 7:00 's ochtends als richttijd. In Baarn, Bunnik, IJsselstein, Nieuwegein, Soest en Zeist beginnen de medewerkers om 6:30 al. En raadt het afvalbedrijf dan maar aan om de container 's avonds al buiten te zetten voor de zekerheid. Ja. Dat doen ook al heel veel mensen natuurlijk. Ik zet hem ook vaak al 's avonds eventjes voor de deur. Dan weet je, maar nooit als ze een keer vroeg. Zijn.
0: Ja, dat is wel mooi, want dan gaan die vuilnismannen siesta houden daarna. Hè?
9: Nou ja, inderdaad, ja. Want ook veel afvalstations in onze provincie sluiten eerder. Dus dan kunnen ze hopelijk ook al 's middags klaar zijn. Hè? Ja. Op de Utrechtse Heuvelrug wordt mogelijk illegaal gejaagd op wolven. Dat vermoeden in ieder geval onderzoekers van EcoJust en Human World for Animals. Twee organisaties die zich inzetten voor beschermde dieren. In een rapport schrijven ze dat in heel Nederland tientallen wolven zijn gedood of verdwenen door toedoen van mensen. En ook in Utrecht noemen ze incidenten. Zo zijn in het bos verdachte stukjes vlees gevonden. Verdwenen 2 jaar geleden ineens een welp van de radar. En werd in een WhatsApp groep gepraat over het verdwijnen van een andere wolf. De provincie Utrecht zegt dan weer dat ze geen signalen heeft dat er op wolven gejaagd wordt. Ja, en het lijkt erop dat Mike van der Hoorn niet terugkeert bij FC Utrecht. Hij ontbrak zondag ook tijdens de eerste training van de club. Volgens de Telegraaf kan de verdediger voor 2 jaar tekenen bij het Cypriotische AEK Larnaca. Van der Hoorn kan ook bij FC Utrecht blijven, maar die club biedt hem slechts een 1-jarig contract aan. Bij AEK kan Van der Hoorn dan komend seizoen in ieder geval uitkomen in de voorrondes van de Conference League. En als ze die halen, ook echt in de Conference League. Volgens de berichtgeving worden momenteel de laatste details van de overeenkomst besproken.
0: Nou, Mike van der Hoorn, bedankt voor alle balcontacten bij FC Utrecht.
9: Ja, hij heeft het goed gedaan. Ja. En je moet zo'n speler dan ook nog een leuk uiteinde van zijn carrière gunnen dan.
0: Ja, vind ik ook.
9: Ja, zeker. Ja. Het weer dan. Het is zonnig. Er staat weinig wind. Het is 29 graden. Het is gewoon perfect weer om je even goed in te smeren. En doe dat morgen ook zeker, want dan zien we tropische temperaturen en een code oranje dat je ook eventjes op moet letten op kwetsbare mensen met die hitte.
0: Kees Dorrestein, dames en heren, dankjewel. En ik moet toch even zeggen hoe aardig ik jou vind. Dat jij een paar uur geleden iedereen op de redactie perenijsjes komt uitdelen.
9: Ja, het is heel warm, hè, dus dan moeten we koel blijven. Ja, hoofd koel houden.
0: Ik vind het toch heel aardig dat jij dan zegt van jongens, ik ga die ijsjes uitdelen.
9: Maar noem je mij nou een toffe peren, Jos?
0: Ja, Okay. Hey, tot over een half uurtje.
9: Ja, dan ben ik er weer.
0: Dan ben je weer. Tot zo.

0: Hey, Amsterdam-Utrecht tussen Vinkeveen en Maarsen, 18 minuten. Het komt door een ongeluk daar. De weg is weer vrij. De A2 Utrecht en Bos, een kwartier tussen Culemborg en Zaltbommel. A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Woerden, 22 minuten. Dan de A27 Gorkum-Almere tussen Knooppunt-Rijnsweerd en Hilversum, 7 minuten. Kapotte auto staat in de weg, linkerrijstrook is dicht. Dan bij de Rijnbrug tussen Veenendaal en Rhenen, daar een vertraging van 10 minuten. We hebben een plaat die is zomers en nog eens zomers. De meest zomerse plaat die we hebben.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
3: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
4: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
5: Deze week elke dag kans op kaarten voor de fietsboot.
6: Doe mee met onze spelletjes en win.
5: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

0: Summertime, summertime. Joost, die staat hier aan mijn rechterkant. Voor u is dat, en voor jou is dat, staat hij links. Heb jij dat ook, Joost, dat je alles rustig aandoet vandaag?
1: Ik doe het wel relaxter, maar ik ben er wel aan gewend. Althans, ik heb me er een beetje op ingesteld.
0: Ja.
1: Thuisfront heeft het wat lastig. Ik heb het gisteren over mijn vrouw gehad. Ik ga het niet elke dag over mijn vrouw hebben.
0: Nee.
1: Schat, ik hou heel veel van jou.
0: Ja, hij houdt van je.
1: En ook van mijn dochter, ze luisteren mee.
0: Mooi.
1: Nee, zij kan gewoon iets minder goed tegen de hitte. Dus, gewoon wat aardiger doen tegen haar. Hè. Dus dan komt het helemaal goed, ja.
0: Af en toe een glaasje koud water langs brengen.
1: Oh ja, dat helpt heel goed. Ja. En zij is wel degene die vaak kookt. Ze heeft ook weer het eten wat ik straks tijdens de uitzending aan binnenwerken gemaakt.
0: Dus
1: maar ik doe dan weer de klusjes in huis meer, zeg maar. Dus stofzuigen, schoonmaken, vaatwas in en uitruimen, wasjes draaien en zo.
0: En 's morgens om 6:30 de bak buiten zetten nu.
1: Ja, de taken zijn zeer goed verdeeld.
0: Ja, dat is goed. En dat allemaal een beetje rustiger aan.
1: Ja, rustiger.
0: Wij gaan het hebben over het busje. Het busje komt zo, buschauffeur. Ja. Ze hebben buschauffeurs nodig, hè?
1: Ja, en het is zelfs zo dat de planning is echt een beetje een chaos aan het worden nu hier in de regio Utrecht.
0: Ja.
1: Dus busbedrijven zijn gewoon maar over de grens gaan kijken. Dus er komen deze zomer buschauffeurs uit België.
0: Mm-hmm.
1: Die komen deze kant op om de planning rond te krijgen.
0: Ze rijden met een zachte J. Ik weet niet of dat verschil uitmaakt.
1: Ja, en ik zat ook te denken, dan moeten ze ook die routes helemaal leren kennen. Hè? Dus als ze maar niet fout rijden.
0: Ja, ze kunnen altijd nog even de deur open doen en even de weg vragen.
1: Ja.
0: Maar we kennen die reclame. Opeens heb je het. Je wordt buschauffeur.
1: Ja, klopt. Ja, NS. Conducteur, geloof ik. Dat was conducteur. Ik weet niet of ze daarna nog varianten hebben gemaakt voor de rest van het OV. Maar dat was echt zo'n NS-reclame. En daar dacht ik gelijk aan, inderdaad.
0: Het is toch een mooi vak. Ze hebben ergo in die bus, man.
1: Dat sowieso. Net als wij hier, maar...
0: Reageer even. Als je hierop wil reageren via de app van RTV Utrecht, zou ik zeggen.
1: Misschien ben je buschauffeur of buschauffeur geweest en wil je even vertellen hoe geweldig dat vak is. Want volgende zomer mag dat nu niet meer gebeuren.
0: Nou, zo is dat. Dag, Joost komt er na 5 en dit is de nieuwe van Helene Fischer. Kenst u

plaatjes uit de 60's. Radio M Utrecht, wij zijn de zender met de lekkerste letteren. En als je het radio hard zet, dan komt de koele lucht uit de leidpres. Dat bewijs voor mij. Ik heb het over de hittegolf die vandaag precies 50 jaar geleden begon. Het was de hittegolf van 1976. Hij duurde 17 dagen en er waren 10 tropische dagen bij. Niet te geloven, ik vroeg, weet je dat nog? En wat deed je toen tijdens die hittegolf? Hans Oosterling reageert. Hallo Jos, in 1976 woonden we net 8 maanden in ons nieuwe huis. Een tuin met weinig beschutting van bomen, een kale vlakte met hier en daar een coniveer. De parasol was ideaal. Ja. Anneke, die zegt, Jos, 76 was het jaar dat ik voor het eerst ging trouwen. Het jaar dat we met het volleybalteam vertrokken naar Spanje. Ja, mooi. Helen Koekoek, Jos, ik herinner het me goed, de hittegolf. Met mijn vriend mocht ik, nu mijn huidige man, naar de TT Motor Race in Assen. Wat was het daar heet. En ondanks de hitte was het een geweldig...

0: Drifters in de bioscoop. Ja, waar we ook nog wel eens de film keken. Ik heb Nico aan de lijn. Nico, ik heb het over de hittegolf van 76. Vandaag, 50 jaar geleden, begon die. Heb je die, die heb je goed doorstaan, hè? Wat deed jij toen?
1: Nou, ik ging toen... In die tijd ging ik bij familie logeren.
0: Oké.
1: En die, dat was in Assen-Delft.
0: Oké, en daar heb je de hittegolf doorstaan?
1: Jazeker.
0: Oh, dat vind ik hartstikke mooi. Jij komt met een hele mooie hitte vanuit die hittegolf. Toen was het een grote hit, weet ik nog. Het stond toen in de top 40. En
1: ja.
0: We hebben allemaal die hittegolf doorleefd. Er gaat weer een super hittegolf aankomen, denk ik. Wij hebben het al gedaan. Wij hebben ervaring, Nico.
1: Ja, die ervaring hebben we al. Klopt. Ja, half heel geleden. Ja.
0: Hey, dit doen we. Zet hem lekker hard, want dit is Frankie Valli met de Four Seasons. Vanuit de hittegolf in de top 40. De Silver Star. Dag, Nico.

0: die hittegolf vandaag, 50 jaar geleden, begon die Four Seasons en Silver Star. Zometeen die andere star bij ons, Joost. Blijf lekker luisteren. En dit programma is mede mogelijk gemaakt door u, Trecht.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De NS rijdt vanwege de hitte de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral dubbeldekkerstreinen kan de hitte problemen opleveren. Onderdelen worden dan te heet en kunnen storingen veroorzaken. Er rijden vooral minder treinen op trajecten in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Ook andere bedrijven nemen maatregelen. Zo mogen bezorgers van boodschappen en pakketjes extra pauzes houden en ze krijgen ook extra water mee. Postbodes van PostNL mogen hun werktijden aanpassen. Waterschappen hebben maatregelen genomen tegen de droogte. In het westen van het land wordt zoet water aangevoerd om te voorkomen dat het grondwater zout wordt. Dijken worden extra geïnspecteerd en in Brabant mag er geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald om het land mee te besproeien. Sinds het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran passeren weer meer schepen de straat van Hormuz. Gisteren waren het er 36, afgelopen weekend ruim 60. Het zal wel even duren voor de scheepvaart weer op het oude niveau zit. Voor de oorlog tussen de VS en Iran gingen er per dag meer dan 100 schepen door de zeestraat. De hoofdroute is nog gesloten omdat daar nog mijnen liggen. De elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. Formule E is de volledige elektrische variant van de Formule 1. Op 18 en 19 juni volgend jaar worden op het circuit 2 Grand Prix verreden. De Formule E is volgens de directie van het circuit een goede opvolger van de Formule 1 die deze zomer voor het laatst op Zandvoort rijdt. De enige Nederlander in de Formule E is Nyck de Vries, die in 2019 wereldkampioen werd. Dit jaar won hij nog de 24 uur van Le Mans. Het weer, het is 27 graden in het noorden en 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
10: Gertsie, wordt het toch weer zo'n plaknacht dan? Dat zou wel kunnen. Straks even vragen aan Gita. En Kees is er ook met de hoofdpunten uit Regio Nieuws. Goeiedag.
11: Goeiedag. Ja, in de plannen van de nieuwe coalitie van de gemeente Utrecht van Pro en D66, die twee partijen, staat dat de ontroerende zaakbelasting met 15% omhoog gaat. Ook de toeristenbelasting en de rioolheffing stijgt. De inkomsten uit die verhogingen. Daarmee gaat de coalitie het onderhoud van bruggen doen, speeltuinen, buitenzwemwater en een fietsverbinding met lage weiden aanleggen. Het Openbaar Ministerie heeft 2 jaar cel geëist tegen 2 vrouwen vanwege zware kindermishandeling in Utrecht. Volgens het OM heeft Carlijn van R. haar minderjarige zoon en dochter stelselmatig mishandeld. Een vriendin van haar, Chantal S., ziet de officier als medeplichtige omdat hij haar adviseerde strenger te zijn voor de kinderen. Ja, en er is een lijst gepubliceerd met groenste tuinen van Nederland. Oh. In welke provincie zijn de tuinen het groenst? En in welke provincie leggen ze liever een stukje steen neer in plaats van een plantje planten? Nou, de uitslag daarvan en hoe Utrecht scoort hoor je over een half uur in het uitgebreide regionieuws.
10: Ik wou net zeggen, dat is toch gewoon de provincie Utrecht, of niet? Ja.
11: ik knik stilletjes.
10: Oké. Okay. De Radio M Utrecht verkeerscheck op de A1 richting Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld. Kwartier lang onderweg. Plus 13 op de A2 richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 20 minuten extra op de A12 richting Den Haag tussen Houten Oost en knooppunt Oude Rijn. En dan nog de A28 richting Zwolle tussen Harderwijk-Zuid en de afrit Elspeet. 11 minuutjes.
12: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
13: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
14: Komend weekend, Kerstenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kerstenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kerstenfestival.nl. En komen hè? Yes!
15: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
16: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
17: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
18: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
19: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
20: Doet u voorzichtig met mijn vader.
21: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
22: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
23: Ons. Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
24: Utrecht komt thuis met Joost Brouw.

0: Toch een gevalletje, how low can you go? En de Spinners, working my way back to you.
1: Utrecht komt thuis.
0: Al zitten er ook hoge stemmetjes in, hoorde je net. Het is de dag dat buurtschap Scheendijk bij Breukelen wereldwijd op de kaart is gezet. Reisinfluencer Luc van Travel is Happiness plaatste luchtbeelden van de legakkers in de Loosdrechtse plassen. De video haalde binnen één dag 25 miljoen weergaven en meer dan 1 miljoen likes. Inmiddels is de video ruim 31 miljoen keer aangeklikt. Ik heb het net nog even gecheckt. Mooie, ja, surrealistische beelden eigenlijk. En nu doe ik even net alsof het 23 juni 2007 is. De dag dat Jong Oranje het EK voetbal wint. Met dank aan spelers onder de 21 jaar. En met dank aan Robert Haan, die toen coach was van dat team. In de finale werd Jong Servië met 4-1 geklopt.
2: Het is niet goed voor je hart, nee.
0: Ah, dat was hem al, Fop. Het is niet goed voor je hart. Mooie man, die Fop de Haan. Zo, aan het begin hoorde je hem hier van nieuwe Utrecht komt thuis. Waarin ik je weer ongemerkt van de middag naar de avond breng. En na onder meer ABBA hoor je meer over de nieuwe coalitie in Utrechtstad. Wordt weer een fijne middag en avond dus.

0: Perfect voor in de auto naar de Route du Soleil. Of over de Route du Soleil bijvoorbeeld. Hè. Walter Kroes was dat op Radio M Utrecht. Betaalbare woningen, duurzaamheid en gelijke kansen. Dat zijn de plannen van D66 en Pro-Utrecht. Voorheen GroenLinks-PvdA. Voor de komende jaren. Vandaag presenteerden ze hun plan. En de Utrechter moet er wel aan meebetalen. De gemeentelijke belastingen gaan namelijk met 15% omhoog. Verslaggever Iris Tasseron, jij was zojuist bij de presentatie. En wat viel jou op?
1: Wat vooral opviel is dat ze zeggen dat ze bijvoorbeeld het ambtenarenapparaat, dat wat kleiner moet gaan worden. Dat ze meer gaan inzetten op bijvoorbeeld uitvoeren. Dat de plannen om overal zeg maar parkeergeld te innen te vragen, ook dat gaat door. Dus wat dat betreft verandert er nou eigenlijk veel. Want naast mij staat Mahar Fatal van Pro Utrecht. Een van de onderhandelaars ook tijdens de hele vorming van de coalitie. Uiteindelijk met twee partijen verder gegaan, met D66 samen. Gaat er nog nieuw beleid komen?
2: Ja, niet beleid, maar wel de ambities die we hebben, die worden echt wel hoger en die veranderen. Dus wij hebben altijd als stad gezegd, we willen heel graag de wooncrisis bestrijden en zorgen dat iedereen, wat je inkomen ook is, een woonplek kan vinden in de stad. En daar gaan we nu echt nog veel harder op inzetten. En we hebben ook altijd gezegd, we willen de stad echt vergroenen, omdat dat is wat Utrechters ook vaak van ons vragen. Dat gaan we ook sneller en met meer eisen, ook richting andere partners in de stad, realiseren. Dus ja, dat verandert wel.
1: Want jullie willen 80% zeg maar van de nieuw te bouwen woningen moeten of sociale huur zijn, of moet middenhuur ook zijn, of goedkope koop ook nog?
2: Zeker, ja, kan.
1: Is dat haalbaar?
2: Ik vind zeker dat het haalbaar is. Kijk, mensen willen heel graag bouwen in Utrecht. Omdat dit gewoon een hele mooie stad is waar heel veel mensen heel graag een thuis willen vinden. Wij geloven vanuit GroenLinks Partij van de Arbeid heel sterk dat het altijd sociale huur moet zijn. Want dat is de enige manier hoe je betaalbare woonplekken ook voor de lange termijn realiseert. Ja, we hebben allemaal woningcorporaties die zijn enthousiast om aan de slag te gaan. We hebben projectontwikkelaars die echt enthousiast zijn om aan de slag te gaan. Dus dat moeten we gewoon gaan regelen.
1: Nou, waren jullie eerst met wat meer partijen? CDA, Partij van de Dieren was erbij. CDA, Bert van der Steeg. U zit er niet meer bij. Maar wat ze wel zeggen is van, we hebben wel wat dingetjes meegenomen in het plan. Klopt dat?
3: Er staan een aantal dingen in waar wij blij mee zijn. Er zit een plan in. Wat ons initiatiefvoorstel ook was, is een kleine strategie. We zijn blij dat daar in ieder geval wat geld voor is. Dus we zien daar zeker een aantal punten die ook van ons zijn.
1: Kan je iets concreets noemen?
3: Nou, die kleine strategie, maar ook bijvoorbeeld
1: de kleine strategie, dat betekent?
3: Dat er meer wordt geïnvesteerd in pleinen, plekken waar mensen samenkomen in wijken. Dat vinden we belangrijk. Maar we zien ook heel veel dingen waar we het niet mee eens zijn. En waarvan we denken, nou oké, we weten ook waarom we dit niet gedaan hebben.
1: En wat is dat dan? Bijvoorbeeld de verhoging van de belastingen?
3: Nou, er wordt heel veel geld uitgegeven. Inderdaad, lasten worden wel weer fors verhoogd. Wij zouden echt een andere keuze maken.
1: Maar, welke dan?
3: Nou, wij zouden de lasten in ieder geval wel minder verhogen. We zouden betaald parkeren niet in de hele stad direct invoeren. Dat vinden wij echt een slecht plan. En we zouden ook de titel van het akkoord anders maken. Dat heet nu voor u, maar we zouden het echt met u moeten willen noemen. Want het gaat heel erg over wat we voor de stad doen, maar niet hoe we dat met de stad doen. En hoe we mensen ook betrekken bij het beleid dat we maken. En dat vinden we echt ontzettend jammer.
1: Neemt u die tip of die advies even ook te harte?
2: Ja, kijk, we gaan dit akkoord echt uitvoeren de komende jaren met alle partijen in de Raad samen. Daar hoort het CDA zeker ook bij. Het is een hele belangrijke partner voor ons wat ons betreft.
1: Maar u moet ook eigenlijk wel, hè? U heeft één zeteltje, zeg maar, net met één zetel net de meerderheid. Dus u heeft de Raad ook wel nodig. Stel dat iemand even ziek is of zo.
2: Wij zagen de afgelopen 4 jaar dat eigenlijk met alle raadsvoorstellen die het college naar de Raad stuurde, dat we vaak met meer dan 30 zetels meerderheid al die raadsvoorstellen aangenomen kregen. Dus een heel andere aanpak dan hoe we het 4 jaar geleden deden, is niet eens nodig. Want dat ging eigenlijk al best goed. Maar ja, tuurlijk zien wij die opgave vooral vanuit inhoud. Omdat wij zien dat er gewoon verbreding moet plaatsvinden in de politiek. Zodat mensen vertrouwen hebben in ons. Dus wij zien die taak zeker. En tegelijkertijd ook even reagerend. Hè, kijk, een formatie is niet makkelijk. Dus je begint zo'n formatieproces met heel veel uitdagingen. Vooral op financiën. We hebben steeds meer taken van het Rijk overgeheveld gekregen. Denk aan jeugdzorg. En dat kost klauwen met geld. Daar krijgen wij geen geld voor van het Rijk. Dus je moet bezuinigen. Je moet lasten verhogen. Anders betekent het concreet dat we zwembaden sluiten. Bibliotheken gaan sluiten. Armoederegelingen gaan terugschroeven. Ja, dat gaan wij niet doen.

0: anders zouden willen. Dus wij gaan ook voorstellen doen om dat anders te doen. En daarover gaan we ongetwijfeld in debat de komende maanden, maar ook de komende jaren.
1: En denkt u dat u dan voldoende steun krijgt van de andere oppositiepartijen om misschien wat verandering te krijgen?
0: Daar zullen we dus ook de coalitiepartijen voor nodig hebben. Dus ik hoop echt dat we ook dan in gesprek blijven en dat we het ook echt iets bij kunnen sturen. Maar ja, dat is echt afhankelijk van het debat en van de welwillendheid van de partijen die nu een coalitieakkoord hebben gemaakt.
1: Nou, dat wordt met een mooie glimlach gezegd en ook met een glimlach ontvangen van Mahar Fatal. Dus we gaan het zien de komende tijd, Joost. Het eerste debat is 2 juli.
2: Dankjewel, Iris, voor deze bijdrage. De nieuwe coalitie is gesmeden in Utrecht.

0: Turn, turn, turn. Birds op Radio M Utrecht. Red jij het OV? De Facebookvraag van vandaag. Opeens heb je het. Je wordt buschauffeur. Is dat iets voor jou? Deze zomer zet Keoli Vlaamse buschauffeurs in om het rooster rond te krijgen. Ja, dat zouden toch gewoon buschauffeurs uit ons eigen landje, uit de eigen provincie moeten zijn. Ben jij buschauffeur of zou je misschien willen omscholen? Laat het weten via de RTV Utrecht app. En wie weet spreek ik je dan later in deze Utrecht komt thuis. Lijkt me leuk.
1: Don't touch me. Hey Ray. Hey Sugar. Tell them who we are.

0: Misschien wel het grappigste liedje in deze uitzending vandaag. Dr. Hook and the Medicine Show. The cover of the Rolling Stone. Ik ga het OV niet redden. Hebt Ruud van de Veek mij al jaren met pensioen. Maar is een chauffeur in de toekomst nog wel nodig? Vraagt hij zich hardop af. De pendelbus naar het vliegveld in Rotterdam rijdt al jaren zonder. Ja, dat zou wel het vervoer van de toekomst kunnen zijn, uiteraard. Het regio-nieuws zometeen. Kees praat je bij. Je hoort welke provincie de groenste tuinen heeft. En wordt er op wolven gejaagd bij ons.
1: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
2: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
5: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
0: 17:30 geweest inmiddels. En Kees is aangeschoven. Het Openbaar Ministerie heeft 2 jaar cel geëist tegen 2 vrouwen vanwege zware kindermishandelingen.
7: Ja, volgens het OM heeft Carlijn van R, een van de vrouwen, haar minderjarige zoon en dochter stelselmatig mishandeld. Ze zou haar kinderen hebben geschopt en geslagen en soms een dag lang geen eten en drinken hebben gegeven. Die kinderen werden ook onder de koude douche gezet voor straf, gekleineerd en opgesloten in hun kamer. En daardoor konden ze soms ook niet naar de wc, waardoor ze in hun eigen urine of ontlastingen op de grond zaten. Een vriendin van haar, Chantal S., ziet de officier als medeplichtige, omdat hij adviseerde strenger te zijn voor de kinderen. En je moet opletten als je morgen de trein pakt vanaf Utrecht, Driebergen-Zeist, Veenendaal of Woerden bijvoorbeeld. Want er rijden minder treinen vanwege de hitte, laat de NS weten. Bij temperaturen van rond de 30 graden of hoger kunnen treinonderdelen oververhit raken. Vooral als het 's nachts ook warm blijft en de treinen dus niet kunnen afkoelen. Dan kunnen er storingen optreden. De NS wil schade zoveel mogelijk beperken door minder treinen te laten rijden. Dat gebeurt onder andere op de trajecten Arnhem-Utrecht-Schiphol en Rotterdam-Utrecht. Dat geldt dus vanaf morgen. Maar morgen is er dan ook direct weer een staking in het openbaar vervoer. Dus het is sowieso maar de vraag hoeveel treinen er zullen rijden. Op de Utrechtse Heuvelrug wordt mogelijk illegaal gejaagd op wolven. De vermoeden onderzoekers van EcoJust en Humane World for Animals. Twee organisaties die zich inzetten voor beschermde dieren. In een rapport schrijven ze dat in heel Nederland tientallen wolven zijn gedood of verdwenen door toedoen van mensen. Ook in Utrecht noemen ze incidenten. Zo zijn er in het bos verdachte stukjes vlees gevonden. Verdween 2 jaar geleden ineens een welp van de radar. En werd in een WhatsApp-groep gepraat over het verdwijnen van een andere wolf. De provincie Utrecht zegt dan weer dat ze geen signalen heeft dat er op wolven gejaagd is. En de provincie Utrecht heeft het goed gedaan als je het hebt over groene tuinen. Want onze provincie heeft procentueel de minst versteende tuinen. Ah. Gemiddeld hebben mensen hier meer bomen, struiken en planten in de tuin dan op andere plekken in het land. In Overijssel vind je dan weer de meest versteende tuinen. Er is ook een verschil tussen rijtjeshuizen en vrijstaande woningen. In de tuin van een rijtjeshuis liggen over het algemeen meer tegels. Volgens verzekeraar Centraal Beheer is vergroening belangrijk bij extreem weer. Zoals de hitte die we dus nu hebben. Want dat geeft dan weer verkoeling en is ook goed voor de afwatering.
0: Je hebt de operatie Steenbreek, dat komt volgens mij ook elk jaar weer terug.
7: Ja, en tegeltje wippen.
0: Ja, dat is het. Een NK-tegelwippen bestaat volgens mij al. Ik heb zo meteen over drie kwartier ongeveer onze tuinman, hè, Jurgen Smit.
7: Oh, ja. Wat leuk. Dus als mensen dan nu berichtjes sturen via de app naar de studio met vragen voor de tuinman, dan kan je die stellen.
0: Ja, hij wil het wel graag al over onkruid hebben. Dus dat is het onderwerp van vandaag.
7: Maar heb je vragen over onkruid, dan kan je die stellen.
0: Ja, maar dat zit natuurlijk ook tussen stenen. Hè?
7: Ja.
0: Dus als je minder stenen hebt, heb je waarschijnlijk ook minder... Ja, ja. Nou, goed.
7: Heb je wel,
0: als je grasmat hebt, heb je minder onkruid. Ja, heb je onkruid misschien op andere plekken. Afijn, we gaan het straks aan hem vragen.
7: Ja, zeker. Misschien als er een hele goede vraag binnenkomt, heb je vast wel ruimte, toch?
0: Nee, ja. Natuurlijk. Ja, en het is 2 juli ook tuinspreekuur. Dus sowieso is het goed om al die vragen alvast te mailen.
7: Ja, want precies, dat komt over een weekje dus alweer aan. Oh ja, dus alle vragen kunnen alvast naar de app of naar de mail.
0: Ja.
7: Ja, het weer dan. Het is niet echt weer voor in de tuin. Ja, misschien in de ochtend. Maar het is nog lang warm. 29 graden. Morgen een tropische dag. Dus dan wordt het nog veel warmer. En geldt code oranje.
0: Dankjewel, Kees. De Radio M Utrecht verkeerscheck A27 richting Breda tussen Lexmond en Werkendam. Een kwartiertje extra. En op de N233 richting Kesteren staat het ook vast tussen Veenendaal en Renen. 11 minuutjes oponthoud.
8: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
9: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunette en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
11: Deze week elke dag kans op kaarten voor de fietsboot.
12: Doe mee met onze spelletjes en win.
11: Utrecht komt thuis met Joost Brouwer.

0: Misschien wel een beetje puffen in de bus, maar in de city, al zijn de meeste touringcars en bussen natuurlijk uitgerust met airco, Love in Spoonville op de radio. En ook Corrie, goeiedag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Dat is toch zo, jij hebt toch met airco gereden toen je op de bus
1: zat? Ja, ik heb met airco gereden, ja, dat klopt.
0: Ja, jullie. 65 in 2017 geworden en toen stopte het voor jou.
1: Ja, en 9 maanden, was ik wel blij mee met die 9 maanden, want ik wilde helemaal niet stoppen.
0: Nee, en dat is dus een regeling dat je dan niet verder kan of zo?
1: Ja, ik mocht bij het bedrijf niet blijven werken, dus ik moest weg.
0: Ja,
1: en dat vond ik heel erg. En ik weet nog, in 2017 zaten ze ook al zonder chauffeurs. En toen mocht ik even tijdelijk in de vakantie werken. Als vakantiewerk.
0: Oh, okay.
1: En daar was ik wel heel erg blij mee. Want dan had ik nog een paar maanden extra.
0: Ja, dus als ze jou opnieuw vragen, nu voor de vakantieperiode, zou je ja zeggen?
1: Nou, dat weet ik niet hoor. Ik ben bijna 75 nu.
0: Oh, maar zo klinkt je niet. Corrie,
1: nee, dankjewel.
0: Lekker gezellig. Ik zou wel bij jou in de bus willen zitten hoor.
1: Het was bij mij altijd hartstikke gezellig. Ik had ook helemaal geen problemen met mensen. Het was altijd gezellig.
0: Ja, dat lees ik ook veel. Van, dat lijkt me toch een beetje lastig. En dan kom je vervelende passagiers tegen. Maar net hoe je ermee omgaat, denk ik, hè?
1: Ja, dat ligt ook een hoop aan jezelf hoor. Als je gezellig bent en vrolijk, dan zijn de mensen ook altijd vrolijk.
0: Ja, maar wat vind je er nu van dat er toch buschauffeurs uit andere landen worden, in dit geval uit Vlaanderen, worden ingezet hier in de regio?
1: Ja, dat vind ik wel heel erg.
0: Want het moet gewoon uit Nederland komen? Of,
1: ja, dat vind ik wel. Het buschauffeurswerk moet wat opgepept worden. En het moet wat leuker gemaakt worden. En de mensen moeten wat enthousiaster worden. Want het is ook hartstikke leuk werk.
0: Ja.
1: Je bent ook een beetje eigen baas. Je zit lekker achter je eigen stuur. En het is gewoon heel gezellig.
0: Ja, en je kan je ook zo lekker druk maken over andere weggebruikers, hè?
1: Ja, ook dat, ja.
0: Dat lijkt me dan wel weer interessant, hè?
1: Ja, dat wel. Dan moet je wel leren om rustig te blijven.
0: Ja, alhoewel, tussen 2017 en nu is er veel gebeurd in het verkeer. Ik denk,
1: ja, zeker. Dus. Ja. Ik merk het nu in mijn eigen auto ook. Hoe kan ik me ook heel boos om maken om bepaalde mensen.
0: Ja, oké. Okay. Ja. En heb je dan, als je dan in je eigen auto zit, toch niet een beetje stiekem dat je dan gewoon een route van vroeger even rijdt of zo? Langs die bus halte?
1: Nou, dat heb ik heel in het begin wel eens gehad. Dan zag ik mensen bij de halte staan en had ik een neiging om te stoppen.
0: Ja. En wat het ook is met die Vlaamse chauffeurs, ja, het zullen schatten van mensen zijn, maar ze moeten wel de route leren kennen, hè?
1: Tuurlijk, en het is hartstikke moeilijk, maar ik moet wel zeggen, het is tegenwoordig wel heel makkelijk. Je hebt nou een eigen navigatie in de bus, zelfs de haltes worden aangewezen op de navigatie, dus het is wel een stuk makkelijker als toen ik op de bus zat.
0: Ja.
1: Dat wel.
0: Oké.
1: Ja.
0: Hey Corrie, het ambassadeurschap voor het buschauffeur zijn, dat zit in je. Je zou het zo kunnen promoten.
1: Ja, het zit wel in me.
0: Ja. En dat heb je bij deze ook gedaan. In een paar minuten dat je bij Radio M Utrecht in Utrecht komt thuis. Lekker even hebt verteld over hoe mooi het vak is eigenlijk, hè?
1: Ja, maar ik raad het iedereen aan. Van ga lekker omscholen, ga lekker buschauffeur worden. Want het is fantastisch werk.
0: Dankjewel, Corrie.
1: Oké, graag gedaan.
2: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
3: Je weet niet wat je mist. Van Samantha Steendijk.
4: Je weet niet wat je mist. Je moet steeds weten hoe het ook kan zijn.
2: De Nationale Nieuwe.
3: Bij Radio M Utrecht.

0: Deze hele week Joost op Utrecht komt thuis. Joost is de naam, bekend natuurlijk als de verzoekverzamelaar. Muziekplezier, elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 12 en 2. En ik weet dan welke plaat iemand leuk vindt. Neil Diamond wordt vaak aangevraagd door Dorothea. Nou, nu was hij op de radio. En volgens mij vindt Gita de Neil Diamond ook wel lekker altijd.
1: Ja hoor. Ja.
0: The Beautiful Noise.
1: Zeker, zeker.
0: Nou, en een smile erbij. En het weerbeeld wordt steeds warmer.
1: Steeds warmer, zonnig. We waren bijna blij vanochtend dat er wat wolkenvelden toch overtrokken.
0: Ja, ik heb de boel toch wel lekker kunnen doorluchten nog hoor, moet ik zeggen.
1: Ja, en gisteravond stond er nog een aardig windje. Dat was eigenlijk ook wel fijn. Konden we toch nog allemaal die slaapkamers een beetje afkoelen. Er wordt de komende nacht natuurlijk lastig. Niet alleen omdat de middagtemperaturen omhoog gaan, maar ook omdat er weinig wind is. Dus ja, je hebt dat windje niet om door te waaien. Je kunt natuurlijk lekker twee ramen tegen elkaar openzetten. Dan creëer je een beetje wind. Maar dat is altijd wat ingewikkelder. Nou, we hebben de 29 graden aangetikt vandaag. In de beeld. Op een aantal plaatsen is de temperatuur nog wat hoger geweest. En alleen in Eindhoven en delen van Zeeuws-Vlaanderen en Zeeland is het 30 graden gehaald. En elders is het een hoogzomerse dag eigenlijk. Nog niet tropisch, maar wel hoogzomers met veel zon.
0: Ja, en iedereen is al een beetje gewend aan die temperatuur. Ja, wat is er nu nog anders over te vertellen dan dat het warm is, zou ik maar zeggen?
1: Ja, weinig. Het is, je kunt wat vertellen over de bijzonderheid en de grootschaligheid. En het feit dat het de komende dagen steeds warmer wordt. En ik denk dat het probleem, vooral zit in de lange duur, zeg maar. Ja. Ik bedoel, die temperaturen gaan nog omhoog. En ik denk dat 29 graden met een, de luchtvochtigheid was nog op zich vandaag redelijk op orde. Maar met een stijgende luchtvochtigheid en hogere temperaturen richting 5, 36 graden. Ja, dan wordt het ongemakkelijker. Omdat ook langzaam maar zeker al de hitte en de warmte in je huis gaat zitten en mensen worden allemaal daar wat vermoeider van. Dus de komende dagen veel zon. Het zit allemaal een beetje in de details, maar het gaat veel sneller qua temperatuur. Kijk, vanochtend moesten we best wel nog lang wachten voordat het 25 graden was. Dat gebeurde pas rond het middaguur. En morgenochtend denk ik dat het om een uurtje of 10 is het al 25 graden. En de koers we naar 33, 34 graden. Dat is toch wel significant anders dan vandaag.
0: Ja, en mocht je nog een leuk woord zoeken voor Scrabble, dan is plaknacht er misschien wel eentje. Alhoewel,
1: zeker.
0: Het is niet zo'n heel lang woord.
1: Nee, dus, en ik wil liever een woord dan met een X en een Q.
0: Oh, ja, dat levert ook meer punten op. Ja. Weerwoord met een X en een Q.
1: Ja.
0: Daar denken we even over na. En misschien dat we rond 10 voor 7 daar dan antwoord op hebben.
1: Tot straks.

Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Op weg naar de airco, die je dan kan beetpakken om toch meer van de koelte te genieten. Maar niet te lang, want ja, anders slaat het op je hele lichaam. Je hele stem bijvoorbeeld gaat er ook aan. Zou toch een beetje zonde zijn als ik het komende uur niet meer kan presenteren vanwege te veel airco in mijn mic. Jurgen Smit. Straks even babbelen met hem over onkruid in de tuin en operatie Steenbreek en dat soort zaken allemaal. En natuurlijk ook over het tekort aan de buschauffeurs gaat het in Utrecht Komt Thuis. Blijf erbij, tot zo.

0: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
1: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
4: Ga je niet in te smeren.
3: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
9: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook. Uit de meterkast.
8: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
12: Utrecht. Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuringen uitvoert. Daar hebben ze al jaren een tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. Het Oekraïnse leger heeft een spoorbrug opgeblazen op de door Rusland geannexeerde Krim. Beelden van de droneaanval zijn gedeeld op sociale media. Het gaat om een spoorbrug over een kanaal in het oosten van het Schiereiland. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en de Krim. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het vasteland aan te vallen. Daardoor is op het Schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft afgesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt, is nog niet bekend. Een van de zwaar gewonden van het verkeersongeluk bij Terhole in Zeeland is weer thuis. Twee andere kinderen die ernstig gewond raakten liggen nog in het ziekenhuis. Er zijn zorgen over hun herstel en de revalidatie, meldt de organisatie namens de familie. Het ongeluk gebeurde bijna 2 weken geleden. Een automobilist reed met zijn auto in op een groep kinderen die op schoolkamp gingen. Daarbij kwamen 3 kinderen en de directeur van de school in Aksel om het leven. Het weer, vanavond nog volop zon, het blijft nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. Het wordt dan 33 graden in het noordwesten tot 37 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
13: Jeroen, dankjewel. De regionieuwshoofdpunten op Radio M Utrecht. Kees, goedenavond.
14: Goedenavond, Joost. Ja, inwoners van gemeente Utrecht gaan flink meer betalen. In de plannen van de nieuwe coalitie van Pro en D66 staat dat de OZB met 15% omhoog gaat. Ook de toeristenbelasting en de rioolheffing stijgt. En dat is dan weer nodig voor bijvoorbeeld het onderhoud van bruggen, speeltuinen en buitenzwemwater. Morgen en overmorgen hebben we last van smog in de provincie. De luchtkwaliteit in het midden en zuiden van het land is dan slecht, meldt het RIVM. Smog ontstaat door een ophoping van vervuilde lucht op zonnige dagen. En dat kan voor luchtwegklachten zorgen. En het blijft nog jaren stinken in de Utrechtse wijk Overvecht. En waarom? Nou, dat hoor je straks in het uitgebreide regionieuws over een half uur.
13: En nu de verkeersupdate van Radio M Utrecht. Op de A12 bijvoorbeeld richting Arnhem tussen Bunnik en Maarsbergen. 40 minuten oponthoud, is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn ook dicht daar. En de N451, Moordrecht richting Goudapoort, tussen Distri Park, A12 en de Goudse Poort zelf. Een kwartiertje.
4: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl. Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
15: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
16: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
17: Komend weekend Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kersenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kersenfestival.nl. En komen hè?
18: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.

0: iedereen meeleeft met mij, Chic en The Freak op de radio.
1: Utrecht komt thuis.
0: Joost is de naam, Joost Brouwer, nog een uurtje. En ik heb je alweer ongemerkt van de middag naar de avond gebracht. Jacob zegt namelijk in de app, Joost, kijk alsjeblieft uit met die airco. Want die kleine thuis, ja, mijn dochter Jinte, is heel bevattelijk. Goed, Jacques, ja, ik heb het er gisteren ook toevallig over gehad met mijn vrouw. Nadat wij zo'n ding hebben aangeschaft. Dat we daar heel voorzichtig mee omgaan. Dus dat ding gaat niet op volle toeren. Om er een programmatitel de wereld in te slingeren. Nee, die gaat gewoon lekker zachtjes en slow. En die gaat uit zodra de gewenste temperatuur is bereikt. Zo, Veldhuis en Kemper. En ik wou dat ik jou was. Heel veel mensen die zouden willen dat ze een tuinman hadden zoals Jurgen Smit. Of Jurgen Smit zelf zouden zijn. Dat zou... Hij is er zo meteen om te praten over onkruid.
2: Ik ben altijd de schouder, de troost in zekere zin.

0: Veldhuis en Kemper, ik wou dat ik jou was. Heel veel mensen wouden soms dat ze een tuinman waren zoals jij bent, Jurgen Smit. Goeiedag.
1: Nou, dat weet ik niet, Joost.
0: Nou ja. Heel populair, want 2 juli komt het er weer aan sowieso, hè? Tuinspreekuur. Je kan je vragen mailen naar tuin@rtvutrecht.nl in aan tafel. Nou, dat wordt weer volop genieten voor jou, maar ook zeker voor alle mensen die graag die tuintips willen horen. Vandaag wil je het even hebben over onkruid.
1: Ja, want kijk, er komen heel veel warme dagen aan. En dat heeft natuurlijk wel zijn nadelige gevolgen, hè, in de tuin. Je moet regelmatig water geven. En sommige planten kunnen zelfs een beetje hittestress krijgen. Maar het is een fantastische tijd om juist nu je onkruid aan te pakken. En ik snap dat je dat niet om 2 uur 's middags doet. Maar als je 's ochtends opstaat en je pakt dan je onkruid aan. Laat ik even beginnen met de borders en de hagen, hè. Onderaan die haag heb je altijd een strook grond waar ook wel wat onkruid wil groeien. Als je dan een schoffel pakt, en dan moet je gewoon een keertje een goede schoffel kopen. Maar als je een schoffel pakt, die schoffel die is scherp, die gaat net onder de grond, onder het maaiveld. Gaat die door de wortel van het onkruid, die scheidt eigenlijk het gewas van de wortel. Maar omdat het zo warm is, alles wat je aanraakt, eigenlijk, het sterft meteen af. Je ziet het echt met een paar minuten zie je het al inkrimpen. Je ziet het slap worden. Kijk, dat is het grote voordeel van als het wat warmer is. Want als je geschoffeld hebt en je krijgt een klein regenbuitje, of je grond is heel vochtig, dan heb je altijd nog weer een kans dat wat je hebt geschoffeld toch nog weer doorgroeit. En dan kan je een week later kan je weer. Dus nu eigenlijk die schoffel erin. En of met de hand, met een schepeltje, of met de voegenkrabber, hè, als je tussen je tegels in. Maar dat is echt het fijne van, dit zijn de mooiste dagen om het onkruid echt eens even stevig aan te pakken.
0: Ja, dat heb ik inderdaad ook gemerkt met het voegenkrabben, inderdaad. Dat ging ook vrij vlot, moet ik zeggen, met het warme weer. Ja. Ik was wel even bezig. En dat is inderdaad belangrijk, hè, dat je die hele wortel, niet alleen de blaadje, maar die hele wortel weg. En ik heb ook gemerkt, want ik doe het nu zeg maar 3-4 jaar echt consequent. Nou ja, ik doe het eigenlijk 2, maar misschien 3 keer per jaar. En dan ben ik er vanaf.
1: Ja, want als je op tijd bent met het onkruid en het onkruid krijgt geen kans om zaad te maken en dat te verspreiden. Ja. Dat scheelt je zoveel onkruid. Als je een keer te laat bent, dan kan het wel zijn dat je daar wel 1 jaar of 2 jaar dat je daar last van hebt. Dus inderdaad, even met regelmaat, met een schepeltje of een schoffel er doorheen. Dat is al fijn. Maar wat je ook kunt doen, op het moment dat je hem hebt geschoffeld en je ziet dat alles is afgestorven, dek dan bijvoorbeeld de open plekken in je tuin af met boomschors. Boomschors zorgt ervoor dat je, nou, ik denk 90-95% minder onkruid krijgt. Nou, dat is wel heel fijn. Maar het zorgt ook nog eens voor dat de zon niet instraalt op de bodem, waardoor die tuin gewoon vochtiger blijft, die grond blijft vochtiger. Ja. Dus je hoeft ook nog eens minder water te geven en je hebt minder onkruid. Dus voor de borders zou ik echt, doe dat nou gewoon een keer schors, want ik vind het ook nog wel een mooi gezicht, eerlijk gezegd. Ja. En voor je voegen, wat jij hebt gedaan tussen de tegels, als je hem schoon hebt eenmaal, dan heb je hem ook een beetje open gekrapt. Ja. En als je hem nou open hebt gekrapt en er is, ja, dat noemen we dat polymeerzand. Dat is gewoon zand. Dat moet je met droge omstandigheden moet je dat invegen. Dan veeg je die voegen na het krabben. Eerst alles wegvegen. Dan veeg je dat zand in die voegen. Dat hardt uit op het moment dat het een keertje vochtig is geweest. Dat scheelt je al zoveel onkruid. Je moet wel de wortel eruit hebben gehaald. Dus als er gras tussen groeit of wat dan ook, dan haal je hem echt even een keertje goed schoon. Dan gewoon zo'n zakje zand eroverheen. Ja, en dan, dat scheelt je zoveel onkruid. En dan hoef je dus ook niet met vergif te gaan spuiten of te branden of wat dan ook. Ja. Dus er zijn echt wel trucjes om, als je het eenmaal eens schoon hebt, om het dan veel langer schoon te houden.
0: Ja, mooi, mooi zeg. En dat is helemaal ook mooi voor vandaag in het nieuws trouwens. Kees had het er nog over. Bij ons in de provincie in Utrecht, procentueel de minst versteende tuinen. Dus mensen die gewoon
1: dat is mooi. Ja,
0: gras hebben. Ja.
1: Ja, ik snap het wel. Ik bedoel, de provincie is natuurlijk al wel rijk. Volgens mij Zeist, Soest, Bilthoven en zo valt er ook allemaal onder. Ja, dat zijn natuurlijk, dat zijn gewoon bijna groene enclaves, hè.
0: Ja.
1: Dat is, dat is echt heel fijn. Ook veel bos natuurlijk in de provincie. Dus ik snap het.
0: Ja. Ja, en nog even één dingetje. Je kan onkruid ook tot een bepaalde hoogte laten staan. Als je denkt, ik vind het gewoon mooi uitzien. En ik knip het gewoon een beetje af. Of moet je dat juist niet doen?
1: Nou, dan zou je het af en toe moeten maaien. Maar kijk, dan is het even de definitie van onkruid is eigenlijk dat is een plant ja. die staat daar waar je niet wil hebben. Ja. Want een narcis in een tulpenveld is dan ook onkruid.
0: Ja, ja.
1: Dus we zijn intussen ook een beetje gewend aan het inzaaien van inheemse beplanten, inheemse soorten, smeerwortel en hondsdraf en een beetje om juist de biodiversiteit aan te wakkeren. Als wij dat in de tuin zien, zouden wij dat onkruiden noemen. Maar als het ergens staat waar je het bewust hebt gezaaid, ja, dan is het eigenlijk geen onkruid meer. Dan is het gewoon, zijn het vaste planten. Dus ik vind dat lastig. Maar de woekerende soorten, met name degene die zaad maken, die dat laten verspreiden, dat springt open, dat krijgt, met een knalletje bijna, gaat het open. Ja, die onkruiden, ik zou ze niet afmaken, ik zou ze gewoon echt afschoffelen, weg ermee.
0: Oké, hey Jurgen, we zijn weer helemaal bij als het om onkruid gaat. Dank je wel weer.
1: Joost, alsjeblieft. Tot de volgende keer.

0: Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat dacht ik wel. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan het werk. Zoek je bijvoorbeeld vrijwilligers voor het schoonmaken van de buurt, een wandelmaatje of tweedehands vinyl van je favoriete artiest? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

Four Tops en ook met Dusty Springfield. En red jij het OV? Daar ben ik nog benieuwd naar. Want rond de 6:50 zou ik misschien nog een buschauffeur of zo willen spreken. Die graag weer terug op de bus zou willen zitten. Dat zou natuurlijk kunnen. Dat je gepensioneerd bent, zoals we in het eerste uur al hoorden. Maar misschien zou je wel willen omscholen. En doe je nu iets heel anders en wil je het OV redden. Om te voorkomen dat de personeelsproblemen zich blijven opstapelen.

0: En opeens heb je het, je wordt buschauffeur. Zou je het willen worden? Stuur even een appje. RTV Utrecht app staat open, klik even op het spraakwolkje. Of stuur een mailtje, studio@rtvutrecht.nl. Nieuws met Kees zometeen.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was... maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Pas je eindelijk het perfecte shirtje

0: altijd het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.
5: 6:30. Radio M Utrecht. Utrecht komt thuis. En Kees, ja, er is nieuws dat zojuist is binnengekomen vanuit Amersfoort.
6: Ja, Joost, er zijn ernstige misstanden ontdekt bij het bedrijf dat sporthallen, zwembaden en gymlokalen beheert voor de gemeente Amersfoort. En er missen miljoenen. Na een melding van een klokkenluider bleek dat er onjuist werd gefactureerd en meerdere verklaringen omtrent gedrag ontbraken. Het bedrijf SRO Amersfoort BV beheert namens de gemeente onder andere zwembad Amarena en het Bosbad, maar ook sporthallen. Uit een rapport van EY Forensic and Integrity Services blijkt dat er veel misging met facturen en dat miljoenen niet verantwoord zijn. De gemeente meldt zojuist aan RTV Utrecht dat ze de onderste steen boven willen krijgen. En het uitgebreide verhaal staat nu ook op rtvutrecht.nl en in onze app. Inwoners van gemeente Utrecht gaan flink meer betalen. In de plannen van de nieuwe coalitie van Pro en D66 staat dat de OZB met 15% omhoog gaat. Ook de toeristenbelasting en de rioolheffing stijgen. De inkomsten gaan volgens de coalitie gebruikt worden voor het onderhoud van bruggen, speeltuinen en buitenzwemwater en een fietsverbinding met lage weiden. De coalitie zet in de nieuwe plannen ook in op betaalbaar wonen en duurzaamheid. Zo willen de partijen dat 80% van de bouwplannen betaalbaar is. Morgen en overmorgen hebben we last van smog in de provincie. De luchtkwaliteit in het midden en zuiden van het land is dan slecht, meldt het RIVM. Smog ontstaat door een ophoping van vervuilde lucht op zonnige dagen. En dat kan voor luchtwegklachten zorgen. Kinderen, ouderen en astmapatiënten zijn relatief vaak gevoelig voor smog. Ja, en het blijft nog wel even stinken in de Utrechtse wijk Overvecht. Want de rioolwaterzuiveringsinstallatie in de wijk blijft nog zeker tot 2070 op haar huidige plek, blijkt uit onderzoek. De gemeente wil de zuiveringsinstallatie al jaren verplaatsen vanwege de stankoverlast en om er bijvoorbeeld woningen, sportvelden of een park te plaatsen. Daarbij komen er veel woningen naast bij het winkelcentrum bij aan de overkant. Daar willen ze ook nog veel gaan bouwen. Maar een snelle verhuizing is financieel vrijwel onmogelijk. De bouw van een nieuwe zuiveringsinstallatie zou tussen de 450 en 650 miljoen euro kosten. En bovendien gaat de huidige installatie veel langer mee dan gedacht.
5: Okay.
6: Ja, dus op deze warme dagen, als de wind dan verkeerd staat in de wijk, dan is het toch even een knijpertje op de neus.
5: Misschien een ludieke actie, een lint van toiletverfrissers of zo.
6: Dan ruik je erg naar citronella.
5: Ja, daar houden ook niet alle mensen van. Dat is ook weer zo.
6: Het weer dan. Ja, het blijft nog lang warm vanavond. En ook morgen tropische temperaturen boven de 30 graden in de provincie. Dan geldt ook code oranje vanwege gezondheidsrisico's voor kwetsbare mensen.
5: De Radio M Utrecht verkeerscheck op de A12 richting Utrecht tussen Bleiswijk en Gouda. Daar is een ongeluk gebeurd, een half uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. En dan nog de N451 richting Goudse Poort tussen Distri Park en de A12 en de Goudse Poort. Een half uurtje ook extra daar.
7: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Verkeersverwachtingen.nl.
9: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunette en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
8: Verkeersverwachtingen.nl.
10: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
11: Deze week elke dag kans op kaarten voor de fietsboot.
12: Doe mee met onze spelletjes en win.
11: Utrecht komt thuis met Joost.

0: The Happening, The Supremes, Red Jij Het OV. Mira de Kruijf, goeiedag.
1: Goedenavond.
0: Welkom bij Utrecht Komt Thuis. Toch wel veel reacties die vandaag zijn binnengekomen. Mensen die het op zich wel willen en het lijkt ze wel leuk. Ook mensen die dan denken, ja, het is toch onregelmatig allemaal. En misschien vervelende passagiers. Hoe denk jij erover?
1: Ja, ik ben zelf ruim 30 jaar bij de NS werkzaam geweest. Onder andere ook als machinist. En dan weet je, je zit in de onregelmatigheid. Vroeg, ja. Laat, nacht, feestdagen. Ja, je kan niet altijd naar voor het trainen van een sport. Je kan niet altijd naar een voetbalwedstrijd. Je kan niet altijd meedoen. Dat is het nadeel ervan. De andere kant is van, het is toch best een verantwoordelijke baan. En ik vind wel dat het beter betaald mag worden. Want je krijgt best veel voor je kiezen. En je moet er best veel voor leren. Dus het is best een goed salaris waard. Het is gewoon een leuke baan.
0: Zeker. En nou zullen die chauffeurs uit Vlaanderen echt wel wat kunnen. Want die zijn bevoegd, denk ik dan zo. Hè? Dat zal wel Europees ook geregeld zijn. Ze moeten wel even de route leren kennen, denk ik, hier in Utrecht.
1: Ja, maar dat is logisch. Nee, want dat is gewoon zo. Dat is met de bus zo, dat is met de trein zo. Het is niet zo van, ik stap in en je zit je tomtom aan en je zegt van, ga met die banaan. Nee, zo werkt het niet. Je moet je ook op bepaalde routes houden. Hè? Want daar staan die bushaltes. En dan moet je mensen ophalen of afzetten.
0: Ja, hoe heb jij het ervaren eigenlijk in de tijd dat jij het hebt gedaan? Veel agressie meegemaakt of valt het allemaal mee?
1: Voordat ik machinist werd, was ik conducteur. Het is ook, je krijgt wat je geeft, hè? Dat is ook heel vaak zo. Dan moet ik wel zeggen dat het laatste jaar, hè, is het heel erg verhard. En het is er niet leuker op geworden. De agressie is groter geworden. De zwartrijders, het grijze gebied, hè, waar sommigen zich in bevinden. Wel niet inchecken. Ze hebben heel plat, grote bekken. Ja. En je moet een beetje wel stevig in je schoenen staan. Je moet niet, als je twee keer agressie meegemaakt hebt, dat je de bruid eraan geeft. Je moet wel stevig in je schoenen staan.
0: Ja,
1: dat wel.
0: Maar dat krijg je denk ik ook wel mee als je in een opleidingstraject zit, denk ik.
1: Ja, de psychologische testen die je krijgt, de medische testen, die zijn best zwaar.
0: Ja.
1: Ze halen je echt wel door de mangel heen om te kijken ook wat je aan kan en wat je niet aan kan.
0: Ja. Maar jij zegt eigenlijk van, als je eraan begint, je moet je wel echt goed realiseren dat er dus 365 dagen zijn dat die bussen rijden en dat je op feestdagen werkt en zo. Moet je op instellen als je die baan neemt. En dat is misschien ook een reden dat mensen daar niet voor kiezen of zo.
1: Ja, tegenwoordig is het vaak zo dat privé en zakelijk, en dat moet allemaal in balans zijn. Ja, bij sommige beroepen lukt dat niet altijd. En zeker al bij de vervoerssector. Kijk maar naar buschauffeurs. Kijk maar naar gewone chauffeurs van het wegvervoer. Ja, ze zijn zoveel onderweg.
0: Ja.
1: En ja, je feestdagen. Ja, moet je eerste kerstdag werken, tweede kerstdag werken. Maar wel kerstdiner, geen kerstdiner. Wat gaan we doen met oud en nieuw? Nou, ik ga vroeg naar bed, want ik heb nieuwjaarsdag heb ik vroege dienst. Moet ik weer om 5 uur beginnen. Moet je allemaal rekening mee houden.
0: Ja.
1: Je kan niet zeggen, ik wil alleen werken tussen 9 en 4... Zo werkt het niet.
0: Je zegt ook, het wordt zwaar onderschat eigenlijk, hè, het werk.
1: Ja. Ja, sommige mensen zien alleen een buschauffeur overdag. Maar ze vergeten dat ze zelf de buschauffeur zelf bijvoorbeeld al om 5 uur begonnen is.
0: Ja, en wat tot slot kan de OV-sector nou doen om dat vak beter te promoten dan?
1: Ook luisteren natuurlijk naar de werkgevers. Hè? Want er zijn mensen die zeggen van, nou, ik draai het liefst vroege dienst. Nou, die moet je ook geen late dienst geven, want dat kunnen ze gewoon niet aan. Dan zitten ze niet lekker op de bus of op de trein.
0: Nee.
1: En ga proberen de roosters zo goed mogelijk te maken. Maar ja, om goede roosters te maken, heb je mensen nodig.
0: Ja, zeker. En die komen nu uit Vlaanderen.
1: Trek ze aan. En gooi je wat geld bovenop. En misschien dat het dan de mensen de tap maken. En promoot het ook een keertje bij de jongelui. Probeer daar ook meer zieltjes te winnen.
0: Ja, en het blijft ook weer een geldkwestie, want er was ook weer een reactie. Dat zag ik. Bedrijven die reageren ook echt, uitzendbureaus, die zeggen, ja, wij waren bijna bij een deal met een vervoersbedrijfje in Utrecht, maar toch hebben ze gekozen voor die chauffeurs uit Vlaanderen.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Dat zou nog kunnen, hè? Dat het dan goedkoper is of zo.
1: Kijk naar de buschauffeurs. Er zijn ook heel veel buschauffeurs, gewone chauffeurs van vrachtwagens uit het buitenland. Ja, het is ook, die worden waarschijnlijk ook minder betaald dan de Nederlanders.
0: Polen,
1: is helaas zo.
0: Er blijven veel vragen hierbij. Dankjewel, Mira, voor jouw verhaal.
1: Niks gedaan.

helemaal a cappella, dat einde. En daar hou ik van, de Rubettes, You're the Reason Why en René Vroger en Waylon samen. En na Paul Jong, maar eens even over het weer gaan hebben. Vandaag en morgen hebben we ook last van smog trouwens. Hoorden we ook van Kees. Hoe denkt Gita daarover? Dat hoor je zo.

0: Rita, goedenavond.
1: Goedenavond, Joost.
0: Met meteen maar een waarschuwing voor smog.
1: Ja.
0: Uitgegeven door het KNMI, volgens mij.
1: We hebben alles weer bij elkaar, hè? Het RIVM, ja, heeft smogalarm. Zie je vaak bij hoge temperaturen en weinig wind. Het is eigenlijk zomersmog. Veroorzaakt door, nou ja, vooral het wegverkeer, stikstofoxiden, die dan reageren met allerlei andere stof in de lucht en met de zonneschijn en de warmte. En daar krijg, daar krijg je dan ozon op leefniveau van. En vooral mensen die wat luchtwegklachten al hebben, die kunnen daar best wel last van hebben, ja.
0: Zeker. En dan dat warme weer erbij. Ja, ja. Dat is toch een andere beleving dan dat in de herfst gebeurt. Hè? Maar dan is er ook minder smog natuurlijk.
1: Ja, klopt. En je ziet ook dat de vervuiling die concentreert zich de komende tijd nog steeds in de onderste 1,5 kilometer van de atmosfeer. Dus ja, daar hoopt gewoon heel veel stof en fijnstof en vuil hoopt zich daaronder op. En onder invloed van de zoninstraling gebeurt daar van alles mee. En we hebben natuurlijk de warmte. Die hoopt zich ook in die onderste 1,5-2 kilometer op. Er zit eigenlijk een deksel op de atmosfeer op zo'n 1,5 kilometer hoogte. 2 ongeveer. En de zon hoeft dus eigenlijk maar een vrij relatief dunne laag te verwarmen om het heel heet te laten worden. En de lucht is ook tot op hoogte gewoon heel warm. Vandaar dat het zo heet wordt de komende dagen. En zonnig.
0: Ja, en wat is er dan verder nog over te zeggen? Want ook warmere nachten dan, geloof ik, hè? Ja. Meer plaknachten en zo?
1: Ja, meer plaknachten, langzaam maar zeker. Je ziet dat wij hebben sinds afgelopen donderdag, toen de warmte begon, hebben we 1 tropische dag gehad. Vrijdag was gelijk dikke mik met 33,4 in de beeld. En vandaag hadden we temperaturen net onder de 30 graden. En morgen en donderdag zijn de temperaturen 33... 34 graden morgen, 32 tot 34 graden donderdag. En dan hebben we 3 tropische dagen in een hele periode met 25 plus de temperatuur. En dat betekent dat we donderdagmiddag, zodra we over de 30 graden zijn, dat dan de hittegolf een feit is. En dat duurt die gelijk al 8 dagen, omdat die vorige week donderdag dan is begonnen. En wat dat betreft houdt hij ook nog wel een tijdje aan, hè? Het zonnige weer, het hete weer. Waarbij je ziet dat op vrijdag en zaterdag de warmste lucht lijkt over te komen. En dan zijn temperaturen ergens bij ons tussen 34 en 36 graden mogelijk. Dat is niet vaak voorgekomen bij ons in de beeld zo eind juni.
0: Nee, en dan zie ik in mijn eigen weerapps ook wel eens nog voor het komend weekend, zaterdag, op 35% neerslagkans en dat soort dingen. Maar dat is allemaal heel, heel lokaal, denk ik. En ook een heel klein beetje maar.
1: Ja, het is heel lastig om dat te verwachten. Je ziet ook dat met de hitte die nog steeds ook ten zuiden van ons is, dat je soms ook een hitteonweer later in de week vanuit Frankrijk zou best dus bij ons een lokale onweersbui op vrijdag kunnen brengen. Er wordt nu nog niks berekend, maar het is altijd een heel ingewikkeld systeem in zo'n hete episode. Volgens nog doen de meeste rekenmodellen op in de loop van zaterdag en zondag een enkele regen- of onweersbui. Maar dat moet zich echt nog een beetje uitkristalliseren. En op zondag lijkt de wind bij ons dan naar het westen meer te draaien. En daarmee gaat de tropische hitte weg. Maar dat gaat heel langzaam. Het is een traag proces.
0: Oké. Nou ja, de Beatles waren al begonnen. Zal ik ze gewoon even... Wacht even, daar gaan we gewoon even opnieuw doen.
1: Klik ik nou door de Beatles heen?
0: Ik denk dat is een afrondende zin dan, Gita, weet je wel. Maar goed, hier komt hij nog een keer. I feel fine. Gezellig dat je er weer was, hè?
1: Graag gedaan.
0: Hoi.

0: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
7: Utrecht. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuringen uitvoert. Daar hebben ze al jaren tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt, is nog niet bekend. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die vormt de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Afgelopen weken voert Oekraïne veel aanvallen uit op de Krim. Zo probeert het leger het gebied te isoleren van Rusland. Vanwege de hitte rijdt de NS de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral op routes in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Vooral bij dubbeldektreinen kan de hitte tot problemen leiden, zegt de NS.
8: Het meest herkenbare onderdeel waarmee wel problemen kunnen ontstaan zijn airco's en dan specifiek bij een dubbeldekker. En wat bij dubbeldekkers ook nog eens meespeelt is dat het zware treinen zijn. Je hebt die airco's dus ook nodig om veel ruimtes koel te houden. Dus ja, die treinen zijn gewoon wat kwetsbaarder.
7: En dan nog het weer. Vanavond nog lang warm, vannacht helder. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland. Overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
9: Volendammer visspecialist Tom Tuyp. In onze winkel vindt u een groot aanbod luxe visproducten. Ook het adres voor de lekkerste haring of gebakken vis. Visspecialist Tom Tuyp. Middenburgt 7 in Vleuten.
10: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
11: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
12: Roll out those lazy, hazy, hazy.
13: De zomer vier je bij ons.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
14: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Radio M Utrecht. Jon van Kampen met het NOS Journaal. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Het Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
2: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, nou, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles toch gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
1: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij hun asielaanvraag, vindt de indiener van het voorstel, Ja 21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk op de privacy is. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de commissie.
3: These are technical level contacts, operational engagement, technical level contacts. And this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
1: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kweken op tot 42 graden. En ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier, vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Jon van Kamp met het NOS Journaal. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Het Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
2: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles nog gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
1: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij een asielaanvraag, vindt de indiener van het voorstel, JA21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk op de privacy is. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de commissie.
3: These are technical level contacts, operational engagement, technical level contacts. And this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
1: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. En ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier, vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
4: De zomer viel je bij ons.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
5: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Radio M Utrecht. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend of de Taliban en de Europese Commissie vandaag afspraken hebben gemaakt. Een Taliban-delegatie sprak met vertegenwoordigers van EU-landen dat zou gaan over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Op de gesprekken was veel kritiek. Dat is terecht, zegt oud-diplomaat Kees Roels.
2: De EU en ook wij allemaal weten wat er gebeurt in Afghanistan. Hè? Repressie, gender apartheid noemen ze dat. Vrouwen zijn eigenlijk uit de samenleving bijna weggedrukt.
1: Er was ook een vertegenwoordiger uit Nederland bij de gesprekken. Het OM heeft levenslang geëist tegen de man uit Ede vanwege de genocide in Rwanda. Verdachte van 66 zou een leidende rol hebben gehad bij een bloedbad in 1994 in het zuiden van Rwanda. Zo'n 3000 Tutsi's waren naar een stadion gevlucht. De verdachte zou als regionaal leider hebben opgeroepen om ze te vermoorden. 1998 vluchtte hij naar Nederland, maar die pas in 2020 in beeld kwam als verdachte van genocide. De wachtlijst voor de keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw langer geworden. Nu zijn er zo'n 11.000 mensen die langer dan een half jaar moeten wachten voor ze aan de beurt zijn. De wachtlijsten worden vooral veroorzaakt door een gebrek aan artsen bij het UWV, zegt minister Veilbrief. De Amerikaanse president Donald Trump zal bij de finale van het WK voetbal de beker uitreiken aan de wereldkampioen. Dat doet hij samen met FIFA-voorzitter Infantino. Die maakt dat bekend in een Amerikaanse talkshow.
3: We will be together with the president, enjoying the final and handing the trophy to the winner, of course, together.
4: Together you'll be doing it.
3: Of course, we are together all the time.
1: Tot nu toe schittert Trump door afwezigheid op het WK. Het weer er nog, vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland. Morgen zonnig en weinig wind, nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. De hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
5: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: Het is even na 10:00. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: Elton John en Nikita. Maar hij heeft dit liedje niet alleen gemaakt hoor. Nee. Een hele belangrijke grote artiest is ook te horen in Nikita. En misschien heb je het wel eens ergens gehoord hoor, maar ik ga het je toch vertellen. Het is namelijk George Michael die de backing vocals, oftewel de achtergrondzang, doet. En dat was in Engeland reden tot speculatie. Wat zou er nou aan de hand zijn tussen Elton John en George Michael? Er was niet meer dan een grote gedeelde liefde voor muziek tussen die twee. En dat weten we ook allemaal, want ze hebben ook samen een hele grote hit gehad. Don't let the sun go down on me. Nou, de love songs die zijn begonnen. Ik ben blij dat je er weer bij bent. Ik heb veel mooie liedjes voor je meegenomen. En ik begin nu met een geweldige vrouw. En haar naam is Dusty Springfield.

Wat is het toch heerlijk om van Dolly Parton te mogen houden en dat hardop te kunnen zeggen op Radio M Utrecht. You Are hoorde je en ik heb hem met liefde voor je gedraaid, maar dat had je al in de gaten. Hè? En dat doe ik eigenlijk met alle liedjes. Want zometeen mag je genieten van Captain Antoniel, The Spice Girls en ik heb ook Ben E. King voor je meegenomen naar onze gezellige studio. Stand by me.

Sommige liedjes zijn heel makkelijk af te kondigen. Do That To Me One More Time. Sommige wat moeilijker om aan te kondigen. Dit is mijn favoriete bekkenbreker. Andy Williams, dat gaat nog. Met Can't Get Used To Losing You. Als ik het meezing gaat het prima, maar als ik het moet zeggen vind ik het altijd moeilijk. Probeer het thuis ook maar eens. Guess

0: Les van Cool en the Gang, de liefde moet je koesteren. En dat kan je onder meer doen door elke dag te luisteren naar Radio M Utrecht tussen 10 en 11 uur 's avonds. En dan krijg je alleen maar liedjes over de liefde cadeau.
1: A candy-colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. Just a sprinkle starter.

Show Me Heaven. Marie McKee op Radio M Utrecht. In de zevende hemel terechtkomen willen we dat niet allemaal. Mariah Carey komt er nog aan, net als Dave Barry en Chicago.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Radio M Utrecht. Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vanwege de hitte gaan de geplande werkzaamheden op de A12 dit weekend niet door. De weg tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal-West zou onder meer nieuw asfalt krijgen, maar vanwege de hitte is dat uitgesteld. Diverse bedrijven hebben maatregelen genomen omdat het zo warm is. Zo rijdt de NS de komende dagen met minder treinen, omdat de hitte storingen kan veroorzaken. Thuisbezorgd stopt morgen met bezorgen in de regio's waar code oranje geldt. Dat zegt een woordvoerder in de Telegraaf. En onder andere pakketbezorgers krijgen water mee en mogen meer pauze houden. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die brug vormt de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. De afgelopen weken voert Oekraïne veel aanvallen uit op de Krim. Zo probeert het leger het gebied te isoleren van Rusland. Het VUMC in Amsterdam stopt in 2040 definitief met het behandelen van patiënten in Amsterdam-Zuid. 8 jaar geleden fuseerden het AMC en het VUMC, maar nu blijkt het te duur om op 2 locaties patiënten te behandelen. Het VUMC wordt de plaats voor onderzoek en onderwijs en alle zorgtaken worden overgeheveld naar het AMC. De medezeggenschapsraden van beide ziekenhuizen moeten zich nog over het plan uitspreken. Op het WK voetbal heeft Cristiano Ronaldo een mijlpaal bereikt. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's een doelpunt heeft gemaakt. De Portugees van 41 scoorde 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan, die door Portugal met 5-0 werd gewonnen. En daarmee komt zijn totaal op 145 doelpunten in 230 interlands. Zijn rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar scoorde niet in 2010. Het weer, vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 graden in Zeeland. Morgen zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en midden. En de hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In heel Duitsland ligt het treinverkeer stil. Alle treinen van Deutsche Bahn zijn naar stations gebracht. Er is een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. Maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorg gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4 uur begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends. Maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. En overdag temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de eerste treinen weer, meldt persbureau DPA. Afgelopen avond viel het treinverkeer van Deutsche Bahn in het hele land stil. Het heeft te maken met een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding, maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorgd gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Op het WK hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep en dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan en dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo die 2 keer scoorde. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. Er is afgelopen weekend een aap ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Mogelijk is het dier een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat niet mogelijk was. De ontsnapping was waarschijnlijk op zaterdag. Sindsdien is de aap al meerdere keren gezien in de omgeving van het park. Volgens Beekse Bergen is het dier niet gevaarlijk voor mensen. Het is de bedoeling om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. En overdag opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: take your love to town. God's sakes, turn around.
1: M non-stop voor thuis, op het werk en

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. En ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers de komende uren nog rekening houden met vertragingen en uitval. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje.